0: die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

pubist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeggen, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geen voeden. Watch your

bad girl, zo wil fucken met de tak. Ik blijf een jongen van de blok, ik laat er stiekem aan die kan zitten. Je bent op mij, ik ga geen pond splitten. Dat cachette die is leuk, dus laat de pond zitten. No cap. Ik zweer dat ik heb lang.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.

Yeah. Ooh, Hey, hey, hey. Hey, bro, yeah.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: Ralph Lauranus en Dylan Livermento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonics.nl/festival en fix je FOMO met de Phonics Festipass.

0: zometeen Langa, ICSB, Rijk met Helaas. Mijn ziel zweet, mijn oksel zweet, mijn teennagels zweten. Alles is zwaar bezweet. Maar ja, dat is mijn irritatie met het weer. Wat is jouw irritatie met het weer? Snap je? Ga helemaal los. Gebruik die NPO-luisterapp als je klaagmuur. Ga helemaal los. Wat stoort jou aan dit weer? Dit extreme weer?
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
0: Met deze week Funzige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Fernando.
0: It's a good vibes only. Langa, ICSB, Rijk, Helaas.
3: Your city, your city, your summer. Woo,
4: summer.

0: Phonics.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
8: Good vibes in the morning show, rise and shine. Ja, misschien lig je nog steeds in je bed met twee druppels op je voorhoofd. En denk je, jemig, wat een avond, wat een hitte. Ja, dat heb ik in ieder geval. Ik heb maar een paar uur geslapen en ik was aan het draaien en het draaien. Mijn brein zei letterlijk code oranje, code oranje. Temperatuur was binnen in het huis 31 graden. Ik denk, wat? Ik keek op de thermostaat en ik zag 31 graden. Ik denk, dit kan niet, dit kan niet. En ja hoor, het was inderdaad 31 graden binnen. Ik had op een gegeven moment chocolade, dat ding was op een gegeven moment gesmolten. Dacht ik, dit is niet best, man. Nou, misschien was het een voorteken van God die zei, zie je, geen chocola eten, is klaar mee, gesmolten en al. Maar mijn vraag aan jou is, hè, je grootste irritatiepunt door deze hitte. Nou, ik had er een paar, misschien heb je mijn Instagram voorbij zien komen, dat ik zei van, ja, ik wilde gisteren bestellen, ik had zin om te bestellen, maar dat kon niet, want alle bestelmogelijkheden waren niet mogelijk. En dat snap ik ook, hè. Luister, als jij bij thuisbezorgd werkt, je bent de bezorger, die hitte is intens als je op de fiets bent. Met deze hitte, het is gewoon intens voor je brein. Maar voor mij was het intens, want ik kan helemaal niks in de keuken. Dus ik was geneigd en genoodzaakt om mijn eigen brood te smeren voor het eerst in een hele lange tijd. Maar ja, dat is een luxe probleem. Maar laat me even weten, wat is jouw irritatie met dit weer? Behalve die intense zweetdruppeltjes en ja, niet kunnen slapen. Donna, my sister.
1: Good morning.
8: Jouw irritatie.
1: Nou, je zei het inderdaad al, echt zo dat zweet, druppel, het niet kunnen slapen. Tuurlijk, is allemaal irritant, is allemaal verschrikkelijk. Maar wat ik ook onwijs irritant vind, is dat je gewoon eigenlijk 6 keer per dag je gaat irriteren aan dingen waar je normaal gesproken niet aan irriteert.
8: Oh, ja.
1: Dus mijn irritatie zit hem in dat ik ineens geïrriteerd ben. Ik vind ineens zoveel dingen vervelend.
8: Oh, ja.
1: Mensen in het verkeer vind ik ineens vervelend. Ik vond mijn kat vervelend, omdat hij was de hele tijd voor mijn neus aan het lopen. Ben ik helemaal gek van dat beest. Ik vind het normaal helemaal niet zo erg.
8: Ja.
1: Mensen die tegen me aanpraten op straat, denk ik wil nu niet praten, ik wil gewoon naar huis lopen, hou je mond. Denk ik, wauw, Don, doe even rustig.
8: Ja.
1: Maar je krijgt letterlijk een heet hoofd van dit.
8: Ik voel je.
1: Dus mijn irritatielevel is extra hoog.
8: 100%.
1: Ik vind ineens dingen freaking irritant die ik normaal gesproken niet irritant vind.
8: Ja.
1: In de wasmand, ook zo'n dom ding, hebben we 2 vakjes. 1 voor witte was, 1 voor zeg maar gekleurde was. Ik doe de was elke week en nooit scheid ik die was. We hebben gewoon die vakken in die wasmand. Dus zeg maar, de bedoeling is dat je het al apart was, maar ik denk altijd whatever, die witte dingen komen er vast wel weer wit uit en het maakt niet uit. Ineens irriteerde ik me eraan dat er een zwarte sok bij de witte dingen lagen.
8: Ja,
1: irritant, we hebben toch een verdeling. Denk ik, ik maak die verdeling in die wasmachine niet eens. Dus voor wat irriteer ik mij nou? Doe even relaxed.
8: Ja, temperatuur doet het.
1: Ja, echt. Ik word letterlijk een heet hoofd van dit.
8: Ja.
1: Het is niet goed voor me dit, hoor.
8: Het is wel grappig, want zeg maar, er is een bepaalde temperatuur waarbij we blij worden. Dat is, heb ik berekend, is 24 graden.
1: Ja, die is lekker. Die is goed, ja.
8: Dat is hem. Dat is die sweet spot.
1: Ja, dat is hem.
8: Dan voel je je lekker. Dan lach je tegen mensen waar je niet eens tegen wil lachen.
1: Oh,
8: je laat je tanden zien aan mensen die niet eens willen laten zien. Je gaat op een gegeven moment heel blij het leven in. En dan komt er een moment dat die boven de 28, 29...
1: Ja, dan wordt die lastig.
8: Ja, en dan tikt hij de 30 aan.
1: Oeh.
8: Dat is die irritatiepunt. Want dan besef je, it's more than heat.
1: Ja.
8: Ja.
1: Ja, dan begint het zweet niet alleen in je naad, maar ook in je ziel te staan.
8: 100%.
1: Zo.
8: Als je aan het luisteren bent, ik denk bij mezelf, herkenbaar, ik voel dit. Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. Wat is die situatie? Ik zie via de app al klagende mensen. Die zijn er ook.
1: Ja, ze zijn al wakker, hoor.
8: Wij doen

0: De Kanye West. Oh, eerlijk hè? Dat weer buiten. Het is frustrerend. In ieder geval, ik vind het gewoon vervelend. Don en ik hebben een conclusie getrokken. Er is een bepaalde temperatuur waar we vrolijk worden van lekker weer. Tot 24 graden. 24 of 25. Vinden we allemaal heerlijk. Daar ben je mee eens, toch? Dan gebeurt er iets bij de 29, 30 graden. Want dan begint je ziel te zweten. En dan kan je op een gegeven moment niet eens met een doekje je hoofd deppen. Want het is gewoon te heet. Het is gewoon te heet. En dan gaat alles je irriteren. Mensen die je normaal gesproken mag, die mag je even niet meer.
1: Gelukkig mag ik je nog.
0: Nee, nog? Maar snap je dus, ik merk gewoon dat... Ja, man, dat is echt zo'n irritatiepunt, man. Hebben we iemand aan de lijn die met ons mee gaat klagen? Wie hebben we aan de lijn, Donna?
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn, die vindt er ook allemaal wat van. Dat is Alper.
0: Alper, good morning.
2: Good morning, brothers.
0: Hé, hey, vertel. Wat vind je van het weer?
2: Ik ben helemaal klaar met deze weer, hè.
1: Klaar. Hij is ook klaar.
2: Ik mis de winter nu, man. Zo erg moet je toch.
0: Ja. Grappig is dat, hè? Dat we zeg maar aan de ene kant heb je mensen die tegen ons zeggen... Ja, jullie klagen. Nee, we klagen niet zomaar. Het is... Nee, maar neem ons even mee. Waarom heb je liever in dit geval winter dan de zon? Neem ons even mee in jouw beleving.
2: Het is gewoon... In de winter kan je gewoon lekker normaal werken zonder benauwdheid. Kan je normaal ademhalen. In de zomer, je werkt, je zweet je dood. Je moet vroeg opstaan om vroeg eerder naar huis te gaan.
0: Ja.
2: Dus, ik heb een airco thuis, dus ik zweet. Ik zweet met de tering.
0: Zelfs met je airco zweet je de tering.
2: Ja, joh.
1: Zo, dan is het bij jou wel extra. Ik weet niet, even het bonnetje regelen van die airco. Want dan gaat er iets niet goed, hoor.
2: Nee, ik ben helemaal gek, joh.
0: Mijn airco zou gewoon op Standje Zuidpool gaan, hoor. Ben gewoon klaar, hoor.
1: Ik mis Standje Zuidpool.
0: Oh, wat je heerlijk. Gewoon die airco. Dat vind ik een van de mooiste dingen van vakantie, hè. Stel je voor vakantie zonder airco. You're fucked.
2: Nee, you're dood.
0: Nee, maar even zien, you're fucked. Ik herinner al die mooie momenten op vakantie. Airco saves the day.
1: Heerlijk. Dat je zo binnenkomt en dan voel je die ijspegels zo lekker achter.
0: En dan ga je...
2: Ook de DC? Lekker zwemmen.
0: Oh ja.
2: Niet werken, maar lekker zwemmen.
0: Oh ja. En dan maakt het niet uit.
2: Worden.
0: Ja. En wat het mooie is aan zwemmen op zo'n moment, is normaal gesproken als je in het water springt, het is een beetje koud in de zwembad, denk je, oh, dan warm je op. Maar wanneer het zo heet is, dan ga je als een soort warm badje ga je dan de zwembad in. Want je voelt gewoon, het zit er overheen, maar toch erin is het lekker koud. Ja, ik wil bijna nu de zwembad ingaan, man.
2: Krijgen die koude
1: laagje
2: erbij. Maar
1: lekker.
0: Oh, we gaan zwemmen. We gaan een show doen vanuit de zwembad.
2: Bijna weekend.
0: Ja man, drup.

0: Santa Noahalla. Zometeen muziek van Dave featuring Tams met Rain Dance. Even klaag op de radio. Wat vind je het meest irritante aan dit weer? Dimitri, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, vertel, wat vind je het meest irritante aan dit weer?
1: Ik vind het echt heel erg irritant als je net gedoucht hebt en dan gewoon alsnog bezweet de douche uitkomt.
0: Ja. Ik voel je me niet.
2: Verschrikkelijk.
0: Zo. Maar ga je dan extra koud douchen? Want soms zeggen mensen dat dat de oplossing is, maar ik hou niet van koud douchen.
1: Ja, ik douche dan wel tegen het lauw aan, maar echt koud niet.
0: Nee, koud kan ik ook niet.
2: Maar dat helpt. Ja, dat helpt hoor. Dat is lekker. Weet je wat fijn is? Als je net voor het slapen, als je dan heel koud gaat douchen.
0: Ja.
2: Je droogt jezelf af, maar nog net niet helemaal, dat het helemaal kurkdroog is. Als je dan in je bed gaat liggen met die ventilator erop, dan wordt dat koude gevoel extra versterkt. Omdat je natuurlijk koud water op je lichaam hebt.
0: Ah.
2: Is echt lekker hoor.
0: Oké.
2: Okay. Is echt refreshing. Ik hoor Dimitri luisteren van, ik ga dit sowieso niet doen.
1: Nee, want dan plakken die dekens echt overal aan.
2: Ah, ja, nou, die plakken toch wel met dit weer. Bleh.
0: Ja.
1: Ja, dat wel.
0: Maar ik ga het wel proberen. Ik neem een. Of ik gooi spa blauw of mee. Ik heb een fles hier bij me. Ik gooi hem even over me heen. Nee, Dimitri, dankjewel, man.
1: Ja, geen probleem.
0: Lobby en succes met het weer, want het wordt alleen maar heter en heter. En morgen wordt het super heet.
2: Oh my goodness.
0: Oh my god.
2: We gaan wel helemaal klagen met z'n allen.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan gewoon echt
1: alles laten doen. Ja.
0: Dus je
1: ja.
0: kan het veranderen en dan kan hij straks zingen. Kan
2: het? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Bad Bunny. Oh, wat was het concert heet gisteren in de Gelderdome? Ik keek gewoon op afstand, maar het was echt heel vet. Die Bad Bunny heeft echt... Hij doet zijn ding, hij doet zijn ding. Even kijken wat er gebeurt met het weer. Ja, het is kut. Het is gewoon heet. Zondag 26 tot 37 graden. Hou op met mij, man. Reskeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. Heb je ook zo'n hekel aan het weer gekregen? Ja, vind je er van?
5: Ja, het is wel warm. Ja, inderdaad.
4: Heet!
5: Ja, heet. Goed, ik probeer me maar gewoon niet te druk te maken. Ook thuis niet, dat ik dan denk, ik ga gewoon liggen op bed. En dat zal wel.
4: Oké, maar dat kan. Maar wij waren echt aan het klagen.
5: Ja,
4: maar.
5: Nee, ik denk als ik me druk ga maken, dan krijg ik het warm. Dat moet ik niet hebben. Nee.
4: Wat is er veranderd in jouw leven?
5: Ja, gewoon.
4: Wie is er in?
5: Serieus nieuws dan, want in Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet, maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. Correspondent Nina Jurna.
6: Mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
5: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers zonder met een officieel dodental te komen. De politie heeft een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht opgepakt die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Het gebeurde afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers. Hij reed zelf op een fatbike. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
7: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg. De goal is van Rahimi.
8: Rahimi, oh, die mag door. Nou, dan is dat de volgende goal.
7: Hij was niet out of play. 4-2. De zegen op Haiti.
5: Ja, Marokko wist 2 keer een achterstand weg te werken. De komende nacht speelt Oranje tegen Tunesië. Als Oranje eerste wordt in de pool, is de volgende wedstrijd tegen Marokko.
4: Wauw, dat wordt ook wel een spannende wedstrijd, hoor.
5: Ja,
4: Nederland tegen
5: leuk.
4: Marokko. Ja. Leuk. Maar ik vind het mooi dat al die landen lekker bezig zijn. Zuid-Afrika die zich voor het eerste keer ooit plaatst voor een knock-out fase. Vind ik ook mooi. Ik ben zo blij dat zoveel Afrikaanse landen nu ook aan het schitteren zijn. Die de mogelijkheid hebben gekregen door de nieuwe regels. Dat ze ook mee kunnen doen. Ook natuurlijk ook de Zuid-Amerikaanse landen. De eilanden, Curaçao. Ik vind het vet.
5: Ja, en voor mijn gevoel is het dan dus ook gewoon een ander soort WK of
4: ja,
5: zo. Want
4: 100%.
5: Het is een stuk verrassender dat je dan denkt, oh ja, dat je vaak die gevestigde landen dan tegen elkaar had. Dat je denkt, ja, oké, dat weten we wel.
4: Ja.
5: Maar nu heb je zoveel leuke verrassingen.
4: Zoveel,
5: dat ik dan denk, hé, dat is leuk om naar te kijken.
4: Ja, dus ik ben blij. Ik ben blij met dit. Top.
9: Fernando.
4: Rise and shine. Good morning, Ben.

0: KM, Jonah Fraser, Serrano met Your Season. Zometeen de nieuwste releases die uit je speakers rollen. De Nando League Sound System playlist, baby. Maar hey, Drizzy Drake. Ja, een paar leuke projecten gedropt. Streamt lekker, doet zijn ding. Maar heel veel mensen hebben zoiets van, maar waarom is deze man eigenlijk single? Weet je, die man heeft alles wat je maar kunt bedenken. Althans, dat denken mensen van buiten altijd als ze kijken naar succesvolle mensen. Maar hij heeft namelijk uitgelegd waarom hij nog altijd single is. De man is 39 en hij zegt, ja, ik heb een druk leven, vol agenda, wereldwijde bekendheid. En al deze dingen maken het lastig om de juiste partner te vinden. Volgens Drake brengt zijn status als superster unieke uitdagingen met zich mee voor een relatie.
1: Ja, nou hebben toch professionals zich ermee bemoeid, zoals ze dat met alles doen. Ja. En die hebben gezegd van, nou, die uitleg die kan niet helemaal kloppen. Want critici die zeggen van, nou, zijn liefdesleven komt waarschijnlijk eerder door zijn eigen datinggeschiedenis. Dus alles wat hij daarin heeft meegemaakt, de fouten die hij daar heeft gemaakt. Ja. Dat hij aan publiek, dat hij vreemd is gegaan. En ze zeggen dat dat de reden is in plaats van zijn roem. Dus eigenlijk met andere woorden zeggen ze gewoon dat hij zelf het probleem is.
0: Ja,
1: maar ik vind het wel grappig dat dan iemand gewoon eerlijk uitlegt waarom die denkt dat hij geen partner heeft. En dat mensen zeggen, nee, klopt niet. als Drake toch zelf zegt, en ik ben team Kendrick, hè, moet je nagaan dat ik voor hem opkom. Maar als hij toch zelf zegt van, ja, het is best wel lastig, ik heb een druk leven. Nee, je bent gewoon zelf een probleem. Waarom? We willen altijd onze mening hebben.
0: Ja, omdat mensen toch iets hebben van, nee, ik moet dat over jou zeggen. Ik bepaal, zeg maar, wat er aan de hand is. Kijk, ik denk dat deze man gewoon, ja, hij heeft gewoon zoveel options. En het is ook moeilijk voor hem om mensen te vertrouwen. Hij is een multimiljonair, een superster over the whole world. Ja, dan moet je maar iemand vinden die voor jou gaat houden om wie je bent, in plaats van, hey, ja, Drake.
1: En toch denk ik dat ze in de rij staan. Dus als hij goed oplet, wie weet is die dame daar wel.
0: Never know.

0: You ready?
1: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren. Tunes die we horen.

nieuwe geluiden. New tunes, new music, Nandolik Sound System. Check en volg die playlist voor de hardest, newest.

0: Meskizi met het nieuws van de NOS op Dreezy was poppin'.
1: De eerste landen van de knock-outfase op het WK zijn bekend. En straks hoor je welk land gestund heeft.

0: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
1: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Sasa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
0: ¡Ay, qué chimba!
2: Palmundo.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
4: Sneller!
5: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: WK Mixzone.
9: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
10: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
11: Beste speler Saibari.
10: Ja.
11: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
10: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
12: Ja, ah, pleur toch op, man.
8: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Nou, wat temperaturen betreft, zo. Letterlijk, de heat is on hell. Red Keezy, good morning.
15: Ja, opnieuw geldt voor een groot deel van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En vandaag wordt het nog warmer dan gisteren. Er rijden ook nog steeds minder treinen op veel trajecten. En Rijkswaterstaat werkt in het hele land met het hitteprotocol, waarbij ze mensen die stranden met pech sneller naar een veilige plek brengen. Ook evenementen treffen maatregelen. Zo laat het hardstylefestival Defcon in Biddinghuizen vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe. Mensen die voor dagen een losse dagkaart hebben, zijn niet meer welkom. Als je een weekendticket hebt, dan nog wel. Dat scheelt volgens Defcon zo'n 15.000 bezoekers per dag. En er zijn veel doden gevallen bij twee zware aardbevingen in Venezuela. Vlak voor zonsondergang was er een beving van 7,2 en niet veel later een van 7,5. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Volgens de eerste cijfers zouden er 32 doden en 700 gewonden zijn. Maar de angst is groot dat het daar niet bij blijft, zegt correspondent Nina Jurna.
16: Mensen zijn echt heel erg bang dat dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend. De noodtoestand is in ieder geval uitgeroepen. En de hulp, de waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
15: En een grote verrassing, want het is Zuid-Afrika gelukt om door te gaan naar de volgende ronde op het WK.
17: En dan is de wedstrijd klaar en is het ongelofelijke gebeurd. Zuid-Afrika, ja, hij vindt het ook ongelofelijk. De trainer. Zuid-Afrika gaat naar de knock-outfase van het WK. Het is ze gelukt. En daar had niemand van tevoren echt serieus rekening mee gehouden. Ik denk dat ze alleen in Zuid-Afrika een heel klein beetje gehoopt hadden dat het zou lukken.
15: Zuid-Afrika won met 1-0 van Zuid-Korea en gaat dus voor het eerst door naar de knock-outfase. Ook Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko gaan door. Krijg je nog het weer. In het noorden eerst wat bewolking, later overal zonnig. Maar in het noorden blijft het redelijk aangenaam met 26 tot 28 graden. In het zuiden kan het opnieuw 37 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer.
18: Festival FOMO.
19: Hell no.
18: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
19: Oh my god.
18: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Fernando.
14: It's a good vibes only at your service. This is

0: geworden.
1: Hey.
0: Kiepe haren, kiepe bergen, baby.
1: Er komt me toch een film uit. Oh. Het is al een tijdje bevestigd.
0: Zo.
1: Maar nu weten we nog meer details. Welke en ik weet het, Nando, jij houdt normaal van films. En jij bent helemaal die hele filmman. Maar ik hoop dat je ook heel hype bent over deze film.
0: Ah, oh, nee.
1: En iedereen die luistert is automatisch mijn mattie als je zin hebt in dit.
0: Ah.
1: Shrek 5 komt uit. Woehoe! Dat is toch leuk?
0: Oké. Okay.
1: Maar Shrek is echt mijn jeugdsentimentfilm. Okay. Ik hou van die film. Het is zo grappig. Ezel is grappig. Even als je denkt van, wat was Shrek ook alweer? Nou, hij is een beetje een chagrijnige oger. Een beetje zoals Fernando nu reageert. Dus je begint op hem te lijken. Het is een chagrijnige groene oger die alleen gelaten wil worden in zijn moeras. Hij lijkt echt op jou. Hij wil alleen gelaten worden in zijn moeras. Maar dan op een gegeven moment een ezel die wil bij hem onderdak vinden. Dat ben ik dan, denk ik. En die is heel vrolijk. En ze gaan samen op avontuur. Nou, Shrek 5 komt eraan. En we hebben nu dus meer details over de film.
0: Okay.
1: Wil je het weten of zo?
0: Ja, zeker. Deel het met me.
1: Oké. Nou, de originele stemmen die keren allemaal terug. Met Eddie Murphy ook.
0: Oh,
1: nou,
0: nice.
1: Dan ben jij ook helemaal gek. Ja, Carlo Boszart doet de Nederlandse versie. Maar Zendaya gaat zich dus ook nu bij de cast voegen. Superleuk, als een dochter van Shrek en Fiona. Ja. Nou, de kids die gaan dus terugkomen en die gaan een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Dus het gaat vooral over de kids. Maar er is nog meer nieuws gekomen. Er gaan nu ook plannen rond voor een aparte ezel spin-off. Dus waarschijnlijk wordt die nieuwe Shrek 5 wordt een beetje de aanloop naar de film echt over donkey, over ezel.
0: Oké. Okay.
1: Nou, je bent helemaal hyped. Hey, als je luistert, de trailer staat online van Shrek 5. Die kan je eventjes gaan checken. En onze filmexpert Robert Blokland gaat er natuurlijk meer over vertellen als hij eenmaal uit is. Maar ik hou zo van
0: leuk,
1: de film.
0: Leuk.
1: Het is zo leuk. Je vindt het niet leuk, maakt niet uit.
0: Nee,
1: het is zo leuk dat ik denk, laat me even alvast een beetje die update. Dus Zendaya gaat erbij komen en het gaat dus vooral over de kids, gaat het verhaal.
0: Wie? Nee, maar het is top. We gaan hem checken, sowieso. En laat me ook even weten wat je van de nieuwe Toy Story 5 vindt. Iemand die we kennen doet daar een stem in. Dus ik ben benieuwd of je hem leuk vindt. Wie? Ja, dus,
1: Carlo toch ook weer.
0: Hè?
1: Carlo ook weer, toch? Carlo
0: zit er ook in. Carlo, ja man.
1: Ja.
0: Shout-out. Dus check hem, man. Dus ik ben benieuwd. Ik krijg wel leuke feedback van mensen. Hij verbreekt al records.
1: Heel dope.
0: Heeft niks met ons te maken, maar het heeft wel te maken met de Amerikaanse versie. Maar in Nederland hoor ik ook heel veel positieve dingen. Dat ze, ja, weet je, als je mijn stem herkent in die film, dan verzinnen we een leuke goodiepakket voor je.
1: Maar Nando, iedereen weet al dat je in die film zit. Dus je gaat dan niet iets weggeven. Je hebt al overal gezegd welk karakter je speelt.
0: Zo wil ik mensen gunnen, hè. Zie ook gunnen.
1: Je hebt overal gezet wie je speelt en
0: misschien
1: wat.
0: Ik zijn vergeten door de hitte.
1: Nou, ze hoeven maar naar je Instagram te kijken. Dus wil je het pakket? Check Instagram. Ja. How do you guys have so much?

0: voor Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm. Ja man, we gaan zo meteen weer 5 voor Fernando spelen. Wees scherp, wees alert. Ja, je krijgt 30 seconden de tijd om mijn 5 woorden te laten raden. Een soort teuriseks, maar dan leuker. Als jij denkt, is makkelijk man. Dit is makkelijk. Luister, Maher sloopt dit spel, hè. Hij liet mij gisteren 5 woorden laten in 20 seconden. Dus als je beter bent, dan zou ik sowieso in die challenge stappen. Luister dan. Welke artiest staat bekend als Mr. Worldwide? 305? Ja, je kent hem nog wel, toch? Ja, die guy. Cool, hoor. Ja, dus dat. Welke artiest staat bekend als Mr. Worldwide? Ik weet dat je het weet. Het is een puntje van je tong en die wilt eraf rollen. Laat het lekker rollen in de NPO luisteraar. Ja, ja, ja.

0: seconden, dan is dit het spel voor jou. En ik zeg je eerlijk, als je antwoord had kunnen geven op de vraag, welke artiest staat bekend als Mr. Worldwide, dan werd je gelijk de concurrent van Maher. Madonna, wie is de concurrent geworden van Maher?
1: Lindsay, die durft het aan.
0: Lindsay, what's cracking? Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Maher is weer in de building. Welke artiest staat bekend als Mr. Worldwide, Lindsay?
2: Pitbull,
0: Mr. 305, jazeker. We gaan beginnen met Maher. Maher, are you ready?
3: I'm ready.
1: 3, 2, 1, go!
3: Hiermee betaal je in de winkel, geen contant, maar...
0: Pinpas, pinnen.
3: Ja, ja, die andere, met waar je erop kan zitten. Dat is een andere benaming.
0: Weet ik wel, geef je iets anders.
3: Oké, okay, hiermee maak je water heet.
0: Waterkoker.
3: Oké, okay, dit doe je op je wimpers.
0: Eyeliner.
3: Nee, andere?
0: Mascara.
3: Ja, een fiets met iets waar kinderen in kunnen zetten.
0: Fuck, die Aero-fiets, toch?
1: Oh.
0: Bakfiets.
1: Oh, ja, bakfiets. Bakfiets.
0: Ah, fuck. Maar die was
1: ja, die was buiten de tijd en...
0: Ah, shit, hier komt die hoor. Ik voelde ja, hem al. Is het water?
1: Daar maak je water mee warm. En het was waterkoker, Maher.
3: Dus en Pimpas, die was wel goed.
1: Nou, het was eigenlijk... Ja, het was eigenlijk bankpas. In plaats van Pimpas. Nou, moet ik wel zeggen... Wie zegt ooit nog echt bankpas? Dus ik vind het misschien... Weet je, ik ben een keer goed gezind. Die tellen we goed. dus dan blijven er 2 over. Want ja, waterkoken kan ik echt niet goedkeuren. En bakfiets was ook echt buiten de tijd. En je zei ook nog fiets. Dus die kan echt niet. Maar dan zijn het er 2. Maar 2.
3: Dat is wel een tegenvalletje.
1: Maar hey, misschien is het genoeg. Maar ja, we weten niet wat Lindsay gaat doen.
0: Lindsay, ready? Nee.
2: Je laat je haar er knippen, maar het is ook een gerecht.
0: Kapsalon.
2: De achterkant van de auto waar ze mensen in ontvoeren.
0: De afstand van een auto waar ze mensen...
2: De achterkant.
0: Oh, bumper. De kofferbak.
2: Nee, de achterkant. Je moet het oppompen om je band... zit bij je band. Je moet het daar
0: pomp, ventiel.
1: Ventiel. Ja. Ventiel, maar die was buiten de tijd. Dat betekent dat er 2 goed waren. Dus het is gewoon een gelijk spel. Oké, Lindsay, we waren bij jou gebleven. Dus we gaan naar een benaderingsvraag. Hoeveel stippen staan er in totaal op 87 dobbelstenen?
2: 999.
1: Maher, wat zeg jij?
3: Hoeveel
1: stippen zitten er in totaal op 87 dobbelstenen?
3: Ik denk 1500 of zo, 1600.
1: Ik kies er één van de 2.
3: Ik zeg 1600.
1: 1600. Lindsay zei 999. Het juiste getal is... 1827. Dus Maher heeft alsnog gewonnen.

0: opgeven, want je kan gewoon alsnog gewoon een keer deze prijs gewoon pakken.
1: En morgen is natuurlijk de grote finale, hè? Dus Maher heeft nu de hele week gewonnen. Het zou ook wel eens leuk zijn, ja, Maher is misschien niet leuk om te horen, maar als iemand het wel gaat lukken om het te kapen. Maar anders vind ik het ook fantastisch als iemand het een hele week wint. Dus het is in allebei de scenario's, is het leuk.
0: Ja.
2: Oké, we gaan het zien morgen. Komt goed.
1: Het wordt echt spannend.
0: Ja, Lindsay heeft opgehangen.
1: Ja, Lindsay die dag, weet je, ik ga lekker klaarmaken voor mijn dag.
2: Ja, we doen het allemaal gelijk. Goed. Ook Fernando, Donna ook met z'n drietjes.
1: Lobby, man.
0: Let's get it, man. Hey, lobby, teamwork, lobby. We gunnen teamwork. Je nu al.
3: New music. Nieuw op Funnies.
4: Ira Star. Tornado. Your city.

0: met de allerheetste zomertracks. Phoenix, your city, your summer.
1: Het wordt heet en we transpireren allemaal. Zometeen gaan we toch los op die afterparty. Over 10 minuten gaan we sowieso luisteren naar Robert Blokland over de film Jackass. Ja, ja, maak je borst maar nat. Het weer is echt... Oh, de heat is on hell. 26 tot 37 graden, waar hebben we het over? Met het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn mogelijk duizenden doden na twee zware aardbevingen in Venezuela. Die waren rond zonsondergang in de buurt van hoofdstad Caracas. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Het is de zoveelste klap voor Venezuela in een jaar dat al heel heftig is, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Begin dit jaar was de invasie van Amerika en de ontvoering van president Maduro. En er is ook nog altijd een humanitaire crisis gaande. Op een moment dat juist nu verplegend personeel en hulp zo hard nodig is.
2: Het officiële dodental staat nu op 32, maar experts vrezen dus voor veel meer dodelijke slachtoffers na de bevingen in Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Het kan kinderen helpen daar ook om op school over te praten, zegt deze hoogleraar Rauw.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
2: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. En de eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is na 2 weken geen biljonair meer. Volgens de Financial Times is zijn bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald. En daarmee is ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent zeker niet dat Musk nu op een houtje moet bijten, want hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Musk kan trouwens zomaar weer biljonair worden, want de beurswaarde van SpaceX kan snel veranderen en er zijn maar weinig aandelen in omloop. Het kan zijn dat beleggers opeens weer instappen en dan kan Musk opnieuw biljonair worden.
1: Ja, sowieso, man. Dat lukt hem zo, joh. Dat is, ik zou het toffer vinden als hij veel van het geld zou investeren in landen waar hij heel veel vandaan haalt. Weet je, bijvoorbeeld als je kijkt naar al die elektrische auto's die zeg maar in werking stelt van Tesla.
5: Preach, Nando.
1: Ga naar Congo en ga ze ook gewoon geld geven. Investeer daar. Zorg dat je bedrijven daar ook opzet. In alle landen waar je aan het kaal plukken, leeg plukken bent, bouw daar ook gewoon bedrijven. Dan vind ik je echt een man. Dat ik denk, ja, maar je bent... Nu mag je stoer praten. I'm Forbes number one. Maar wat doe je echt? Dat is wat ik me altijd afvraag bij rijke mensen.
5: Talk your truth.
1: Nee, maar snap je, kijk... Het is goed dat je het geld verdient, maar andere mensen zijn slachtoffer geworden van jouw rijkdom. Dus zorg ervoor dat andere mensen die slachtoffer worden van jou, dat je gewoon dingen goed gaat zetten, dat je gezinnen goed gaat zetten, families. Je kan de economieën daar bouwen, helpen. Je bent een biljoen, je bent een trillion. Wat? Die man is zo rijk, hij kan iedereen op de wereld gewoon een milli geven.
2: Ja, nou ja, geen idee. Ja, misschien doet hij dat al. Niet, misschien dat wil je dat niet weten.
5: Nou, dat weet hij niet.
1: Dat hadden wij echt geweten, hoor. Dan had een PR-persoon van hem al 100% gezegd. Hij heeft Kogel gesponsord.
5: Dat hadden we echt wel geweten.
2: Uitgaves van Elon Musk bestuderen. Ja, nou ja, hè, dat kan.
1: Nee, maar dat is één ding wat ik altijd tegen rijke mensen zou willen zeggen. Is, ik vind het heel tof en ik vind het leuk om al die lijsten te zien. Inspirerend, maar wat me echt zou inspireren, wat ik echt mooi vind, als je dat geld echt laat werken en mensen ook helpt. Want je kan pakken en pakken. Dat heb ik ook soms bij bepaalde artiesten en mensen. Ik denk van, we pakken heel veel, maar wat geef je terug? Geef af en toe een charity optreden. Doe af en toe dingen voor goede doelen. Je bent groot, maar weet je wanneer je echt groot bent? Wanneer je mensen helpt.
5: En in ieder geval, als je dan rijk wordt over de rug van anderen, geeft die rug dan ook nog wat.
1: Ja. Ja, jongen, laat ons niet Elon Musk gaan interviewen. Wat een diepte-interview.

0: Zometeen Drake met In My Feelings. De man die op 39-jarige leeftijd nog steeds vrijgezel is omdat hij veel te druk is. Maar misschien niet te druk voor de bioscoop. En het is donderdag en we hebben ook allemaal tijd voor de bioscoop. De airco is geweldig daar, de omstandigheden zijn geweldig daar. En daar vinden we altijd Roberto Milano, filmdeskundige van het eerste uur met de film Jackass. Good morning, Roberto Milano.
1: Goedemorgen, Fernando.
0: Jackass, waarom?
1: Ja, waarom? Dat is natuurlijk een vraag die we al 25 jaar stellen. Want zo lang zijn de mannen van Jackass al bezig. Begonnen op MTV, Johnny Knoxville en zijn team van idioten die zichzelf blootstellen aan allerlei idioot stunts. Dus dan laten ze zich lanceren in zo'n wc-ding. En dan kijken wat er gebeurt. Of ze laten hun piemel onder stroom zetten. Of ze laten zich aanvallen door een stier. En dat zijn allemaal krankzinnige stunts. Wel erg grappig voor de kijker in elk geval. Maar ze worden toch een jaartje ouder. Johnny Knoxville is inmiddels tegen de 50. En dit is de allerlaatste film, Best and Last, waarin al hun grootste stunts nog een keer langskomen. Allerlei stunts die we nog niet eerder gezien hebben. Dus materiaal dat niet voor de vorige films gebruikt is. En ook nog een aantal nieuwe stunts, waaruit duidelijk toch wordt dat ze ouder geworden zijn en dit eigenlijk niet meer aankunnen. En je moet ervan houden. Het is wel hele platte humor. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel grappig om die idioten dit te zien doen en te kijken hoe ver ze daarin gaan. Ja, het is een heel raar fenomeen, Jackass, maar het is nu wel afgelopen na deze film.
0: Oké, nou, we gaan het meemaken. Dus wat voor cijfer geef je deze Jackass movie?
1: Ja, ik heb er erg om kunnen lachen. Dus ik geef hem een 7,5. Bijvoorbeeld Steve O gaat wasabi snuiven. En ze laten zich op een elektrische stoel zitten en zo. Het zijn echt hele rare dingen. Of ze laten zich door een robot helemaal in elkaar slaan. Ja, het klinkt krankzinnig. Maar wat ik zeg, het is al 25 jaar een fenomeen. En het komt nu ook een einde aan. Het kan ook eigenlijk niet meer, hè, dat soort dingen dat je dit bij jezelf doet. Wordt erbij gefronst. En 25 jaar geleden was het echt, iedereen keek ernaar. En nu wordt er gezegd, je bent eigenlijk raar als je dit doet. Het kan niet.
0: Je bent zeker raar als je wasabi gaat snuiven.
2: Ik vond het vroeger ook al raar hoor, als het op MTV kwam. Maar ja, weet je, als jong meisje zit je er sowieso naar te kijken van, is dit wat jongens doen? Ik ben met de vrouw ben achtergebleven.
1: Nou, het was natuurlijk gevaarlijk omdat mensen het na gingen doen. Hè? Dat de mensen gingen het zelf proberen. En deze mensen weten tot op zekere hoogte wat ze doen natuurlijk. Maar als je dat thuis gaat proberen, wasabi snuiven, dan kan het heel verkeerd aflopen volgens mij.
0: Laten we hopen dat het geen TikTok-challenge wordt. Want de jackasses van de wereld doen het met challenges tegenwoordig. Dus
1: Als je het niet kent, ga er vooral naar kijken. Je kan er ook gewoon gelijk invallen, want het zijn gewoon een stel gekken die rare dingen doen. Dus je hoeft de vorige vier films niet gezien te hebben. Maar is het echt een jongetjesding? Ik weet het niet zo goed. Zitten er volgens mij wel met mannen in de zaal? Misschien is het wel zo. Ik heb geen idee. Er doen ook geen vrouwen aan mee. Hè? Dat is ook heel grappig. Het zijn alleen maar mannen.
0: Vrouwen zijn verstandig.
1: Vrouwen zijn gewoon verstandig. Vrouwen dat is gewoon verstandig. De conclusie van deze film. Ja, zeker.
0: Waarom ga ik wasabi snuiven? Hallo. Heb je echt de IQ van een visstick? Ik ga het gewoon bij wasabi gewoon over mijn sushi zetten. Dus ga hem niet snuiven.
1: Heel verstandig, heel
0: Roberto,
1: verstandig.
0: Thank you very much. Same time, same place volgende week.
1: Zeker, absoluut. Dag vrienden.
0: Arrivederci. Drinks is the feelings.

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready.
2: Are you ready?
3: Oh. Dag, zoek Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Goedigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
1: En we gaan gewoon met mensen gooien, man.

0: eindelijk, man, als je iemand hoort die kan zingen. Oh, top, top. Check de playlist voor nog meer zoetigheid voor je oren. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. Dan ontdek je tunes van Henkie T, Bolle Bof, Jampi, Ozuna, First Man, Young Ellens, Popcaan. Vele andere lekkere tunes. Dus check en volg die playlist voor The Hardest Baby.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: skeezy. Ha, wat heb je voor ons?
1: Er vallen steeds meer beslissingen op het WK. Straks hoor je welk land 2 keer een achterstand wegwerkte in 1 wedstrijd. En door is naar de knock-outfase.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Volg Funnies op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnies. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funniesads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
5: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, the best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
6: Pa'l Mundo.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Oranje fans opgelet,

0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
1: Theorietoppers.nl.

0: slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Zometeen muziek van Chris Brown, Davido, Lil Jay met Sensational. Brent Kiesi met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Venezuela zijn 2 zware aardbevingen geweest. Volgens de eerste berichten zijn er 32 doden en 700 gewonden. Maar experts zijn bang dat het aantal slachtoffers op kan lopen tot duizenden. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of compleet verwoest. De bevingen waren vlak voor zonsondergang en inmiddels is het nacht in Venezuela. En dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
8: Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, onder meer Brazilië en de VS. Het kabinet komt met een nieuwe maatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen overdag naar buiten sturen. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit hoe het werkt.
10: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
8: Want officieel is het nog niet. Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen en de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten. De politie heeft een man in Venlo opgepakt. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. En er vallen steeds meer beslissingen op het WK. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-out fase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico en Brazilië door. En Marokko, die wonnen van Haiti. Dat is een pittige tegenstander bleek. Marokko moest 2 keer een achterstand wegwerken.
11: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg. De goal is van Rahimi.
12: Rahimi, oh, die mag door. Nou, dan is dat de volgende. Goal! Hij was niet out of play. 4-2. De zegen op Haiti.
8: Komende nacht speelt Oranje tegen Tunesië. Als Nederland als eerste eindigt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Krijg je nog het weer? In het noorden eerst wat bewolking, later overal zonnig. Maar in het noorden blijft het redelijk aangenaam met 26 tot 28 graden. In het zuiden kan het opnieuw 37 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer.
13: Festival FOMO.
14: Hell no.
13: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
14: Oh my god!
13: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funstige.nl of de NPO Luister-app.
15: Fernando. Stel, je hebt in een relatie wel eens zin in iemand anders. Durf je dat dan

0: dat.
1: Mooi gezongen, mooi.
0: Dora.
1: Die remix. Heel nice.
0: Ik kwam een fragment tegen en ik zeg je eerlijk, ik dacht, wauw. Er werd iets gezegd in dat fragment en volgens deze persoon die het zegt, struggelen heel veel mensen hiermee.
1: Oké.
0: Maar niemand heeft het erover.
2: Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die geen zin meer hebben in hun man, maar dat niet durven te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk gewoon wel eens wat anders willen. Ik weet niet hoe het bij jou in je praktijk is, mm-hmm. maar dat is een taboe, dat is zo groot.
3: Maar denk je dat het de oplossing is, een ander?
2: Ik weet niet of oplossing hier het juiste woord is. Ik heb het puur even over de behoefte. Ik snap heel goed dat toegeven aan die behoefte enorme problematiek oplevert. Mm-hmm. Zeker op het moment dat je een heel systeem hebt. Je hebt een gezin, kinderen, de hele toestand.
0: Ja, maar zou dit echt zo, want je hoort dan verhalen van ja, mensen gaan op excursie binnen de situationship. Maar zij is heel duidelijk dat er dus vrouwen zijn, dus die en dat kan ook voor mannen zijn andersom, maar dat er gewoon vrouwen zijn die niet blij zijn met de gang van zaken in een relationship. Dus die vinden zeg maar alles wat daarin plaatsvindt boring, snoring en gewoon...
1: Nou, kijk, nu vind ik dat je wel overdrijft. Want eigenlijk, hoe zij het zegt, ik vind het eigenlijk wel tof dat ze er zo eerlijk over is. Want ze zegt inderdaad eerder van de behoefte. Ze zegt ook niet, want die andere dame vraagt ook hè, van oké, maar hoe dan in de praktijk moet je het dan gaan doen? Nee, zegt ze, daar heb ik het niet over. Maar alleen al dat een vrouw in een relatie misschien wel eens denkt van ah, ik heb ook wel behoefte aan iemand anders. Dat daar echt niet over gesproken kan worden. Dat snap ik. Ik vind wel dat ze daar wel een punt heeft. Kijk, bij een man kunnen we allemaal bij elkaar denken van ja, een man heeft gewoon af en toe iemand anders nodig. Sterker nog, zelfs als mannen af en toe vreemd gaan, dan nemen vrouwen ze nog terug omdat ze zeggen van ja, dat hoort gewoon bij een man zijn. Maar zodra een dame zegt van ja, ik zou misschien ook wel eens een keer zin hebben in iemand anders. Nou, moord en brand wordt er geroepen. Dus ik vind het, ik snap wel dat zij het zegt. En ik vind het ook wel heel eerlijk dat ze het zegt.
0: Ik ook.
1: Maar waarom maak jij, ja, dat vind ik wel interessant hoe dat in jouw hoofd gaat. Dat jij zegt van ja, een vrouw vindt het snoring, boring, wil bij een ander. Nee, dat maakt het inderdaad heel groot.
0: Nee, maar ik denk soms, zeg maar, dat omdat ze zegt van dat er dan vrouwen zijn die dan behoefte hebben aan een ander. Maar het kan ook zijn, behoefte kan ook komen uit het feit, verschillende dingen. Dat je of uitgekeken bent.
1: Mm-hmm.
0: Of dat er zeg maar niet geluisterd wordt naar je menukaart. Want er zijn ook kinderen die luisteren. Dus je hebt een menukaart waarvan je bepaalde bestellingen wilt. En die bestellingen worden niet geleverd.
1: Yeah.
0: En dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt van ja, dan moet ik het maar doen met dezelfde zeg maar overschotel. snap je? En dan denk je ja.
1: Maar wat is het zo simpel als er dat bedoel ik. Dat vind ik dus interessant.
0: Het is een taboe, denk ik, dat mensen er niet graag over praten. Maar als je heel eerlijk bent, je weet dat een mens is van vlees en bloed. Als jij denkt dat jij de beste bent.
1: Ja, maar daar hoeft het dus, dat vind ik dus interessant. Dat jouw hoofd gaat naar, oh, dus die man die kookt niet de lekkerste overschotel. Wat als het gewoon behoefte is aan spaghetti? Dat er gewoon even een iets anders wordt geserveerd.
0: Iets wat hij niet kan serveren.
1: Nee, maar het hoeft niet eens iets te zijn. Kijk, een overschotel kan heerlijk zijn.
0: Ja.
1: Een spaghetti is ook heel lekker.
0: Ja.
1: Komt door de balletjes die erbij zitten,
0: ja.
1: De lange slierten. Dat wil niet zeggen dat die overschotel niet ook lekkere ingrediënten heeft. Maar soms heb je gewoon even trek misschien in die spaghetti.
0: Okay.
1: Neemt dat af dat die overschotel top-notch is. Dat hoeft niet automatisch zo te zijn.
0: Maar is het dan zo dat je dan de spaghetti en de nieuwe gehaktballetjes zeg maar op de menukaart wil toevoegen? Of een af
1: nee,
0: en toe?
1: Nee, het staat los. Het staat los van elkaar. Zeg maar, ik zeg al, dat vind ik dus interessant hoe dat in jouw hoofd gaat. Dat jij meteen zegt, ja, want het is ja, de overschotel die levert niet. Of die overschotel die is over de datum. Je bent erop uitgekeken. Maar soms heb je toch gewoon even trek in spaghetti. Maar dat wil niks zeggen over jouw liefde voor overschotel. Het zijn twee losse dingen. Dat vind ik echt
0: interessant. Ja, interessant.
1: Vind ik.
0: Kan zeker. Maar ik denk altijd van, als je dan toch, als de menukaart niet bevalt en je bent niet vol, dan zeg maar, dan heb je trek in zeg maar iets wat dan erbij wordt geleverd.
1: Nu snap ik het niet meer.
0: Nee, we gaan het meemaken.
1: Nu snap ik het niet meer.
0: Ja, we houden gewoon rekening met de jonge luisteraars.
1: Ja, maar nu ben ik je kwijt. Want je bent vol en dan, wat?
0: Nee, maar soms ben je niet vol van een menu die geserveerd wordt. Misschien is dat de reden van.
1: Kijk, Jeffrey zegt in de NPO luisterapp, hey Fernando en Donna, ik check te laat in. Maar praten we nu al over avondeten? Daar hebben we het dus niet over. De vraag is eigenlijk, hoor je eerlijk te zijn tegen je partner wanneer je behoefte hebt aan iemand anders? Dat is de vraag. Hoe we bij menukaarten kwamen, Jeffrey, ja, vergeet dat. Maar luister vooral eens naar de vraag. Moet je eerlijk zijn tegen je partner als je behoefte hebt aan iemand anders? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: Vandaag hebben we het over een situatie, een fragment wat we voorbij hoorden komen op social media.
1: Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die geen zin meer hebben in hun man, maar dat niet durven te zeggen.
0: Mm-hmm. Nou, toen kwamen wij zeg maar met de vraag, Donna.
2: Toen kwamen we met de vraag inderdaad van, moet je dat altijd eerlijk delen met je partner, dat die behoefte er is? Dus we hebben het niet over dat je ook daadwerkelijk bent vreemd gegaan. Hè? Dat is wel even een next step, maar überhaupt die behoefte, moet je die nou uitspreken, ja of nee? Nou. En is het ook echt zo dat er bij vrouwen meer een taboe overhangt dan bij mannen?
0: Nou, Mandy hebben we aan de lijn. Mandy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, praat met ons. Neem ons even mee in jouw gedachtegang. Wat vind je hiervan?
3: Nou ja, ik denk persoonlijk dat er een taboe op ligt. Omdat als mannen behoefte hebben aan een ander, dan is dat eigenlijk vaak de behoefte om gewoon seksueel contact te hebben met een ander. Iets anders te proberen, een nieuw lichaam, et cetera. En ik denk dat als een vrouw eenmaal de behoefte heeft om vreemd te gaan, dat het 9 van de 10 keer eigenlijk niet draait om liefde, of om seks, maar om liefde. Mm. Dus dat een vrouw gewoon niet lekker in de vel zit in de relatie en behoefte heeft aan intimiteit en liefde en een vertrouwensband met een ander. Wij zijn vaak niet op zoek naar lust als we vreemd gaan. Dus ik denk dat er daarom een taboe op heerst. Op het moment dat je dat moet gaan toegeven als vrouw, zeg je eigenlijk 9 van de 10 keer, mijn relatie zit gewoon niet meer lekker. En bij een man kan een relatie uitmuntend nog zijn en kan hij toch zin hebben, ja, in een nieuw seksueel contact bijvoorbeeld. Nou, dat is wat ik denk.
2: Ik denk dus juist eigenlijk dat het, daarom vind ik het interessant dat je het zegt. Ik denk juist dat dit taboe erop ligt, omdat dat is wat we vaak denken bij vrouwen. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ik ken zelf ook wel situaties in langere relaties dat je gewoon bijvoorbeeld, weet ik veel, je bent op een feestje ergens en je hebt gewoon met iemand een bepaalde vibe, een bepaalde klik of dat. Nou, we hadden het net al over menukaarten, snap je? Van sommige mensen gaan gewoon net iets anders met je om in de keuken dan andere mensen, om het zo maar te zeggen. En dat je daar ook puur en alleen, dus op, ja, eetgedrag, lustgedrag, dat je puur en alleen daarop wil hanteren, maar dat je dan inderdaad ook wel vaak krijgt van, oh, dus ben je verliefd of ben je, dus misschien is eigenlijk wat jij zegt misschien ook wel juist weer een beetje dat taboe wat ervan wordt gemaakt. Of denk je ook echt dat vrouwen nooit om lust vreemd gaan?
3: Oh ja, wel. Natuurlijk zijn er vrouwen die om lust vreemd gaan. Nee. Ik ga ze niet generaliseren. Maar ik denk in het algemeen dat wij vrouwen eigenlijk helemaal niet per se op zoek zijn naar andere mannen voor seksueel contact. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Mm-hmm. Ik, vanuit mijn persoonlijke ervaring, als ik ooit de behoefte zou hebben in een andere man, draait het 100% altijd om iets wat ik dan mis in mijn relatie. En dat is dan niet seksueel gebonden, maar nou ja, emotioneel, psychologisch. Maakt niet uit. Dus ik denk daarom dat het voor een vrouw lastiger is om te bespreken. Want als je relatie echt goed is, we kennen ook zat stelletjes die swingen. Die bespreken het ook gewoon met elkaar.
2: Ja, sowieso.
3: Dus ik denk dat vrouwen het wel degelijk kunnen bespreken. Maar ik denk dat de vrouwen die op zoek zijn naar iemand anders, dat ze eigenlijk misschien wel diep in hun hart weten dat ze niet alleen maar op zoek zijn naar lust, maar dat er gewoon iets niet goed zit in de relatie.
2: Nou, ik vind het interessant, want dan zou het dus wel ook betekenen dat het eigenlijk, als je het hebt over, moet je het uitspreken, ja of nee? Misschien is het dan juist een extra uitnodiging om dat wel te doen. Want als die behoefte dan inderdaad bij je naar boven komt, als zouden we dat allemaal bespreken met elkaar, zowel mannen als vrouwen, en dan even die onderliggende gedachte, waarom heb je daar behoefte aan? Misschien komt er dan wel een heel ander gesprek naar boven. En dat is wel heel interessant.
0: Ja, ik denk zeker. Ik denk zeker als mensen erover praten, maar vaak is het zo dat je uit onzekerheid bepaald, of ook angst, dat je ook denkt van, de andere persoon snapt het niet, wat als jij,
2: ja, zeggen, of neemt het meteen persoonlijk. Van, oh, dus onze relatie is voorbij en ik doe niks en ik doe bla bla bla bla.
0: Ja, want zeg maar, de seks is wel, althans op de menukaart kijken, is zeg maar wel iets wat een, nee, kinderenlijst toch, je moet even rekening houden. Nee, maar zeg maar, als je daarover praat en dat soort dingen, dan het is ook gevoelig voor iemand. Soms als je iemand een aanwijzing geeft, dan denkt de persoon, oh, ik ben niet goed over wat mankeert mij. Het is een heel gevoelige territorie.
2: Ja, ik vind dat we allemaal niet zo onzeker zouden moeten doen. Als mijn partner tegen me zou zeggen, en dat is in het verleden ook wel gebeurd, ik heb trek in dit of dat of zus of zo, dan gaan we even samen kijken wat we kunnen doen. En kan het niet samen? Ja, oké, I'm still me. Je weet wat je van mij krijgt. Ja, dan ga ik niet denken, oh, hij vindt me niks. Dan mag je sowieso weg als je dat denkt.
0: Duidelijk, where do we go from here? Duidelijk, blijf reageren via de NPO-lijster. En Mandy, dank je wel.
2: Ja, dank je wel. Mega thanks.
0: Super eerlijkheid. We love it. You come

0: Ira Star, where do we go? En dat naar aanleiding van het gesprek.
1: Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die geen zin meer hebben in hun man, maar dat niet durven te zeggen.
0: En toen dachten wij...
2: moet je eerlijk zijn naar je partner als je die behoeftes ook hebt? En is het ook zo dat er bij vrouwen meer een taboe ophangt?
0: Duidelijk. Marlon hebben we een lijn. Marlon, goedemorgen. Hoe kijk je hier tegenaan?
3: Hey, goedemorgen. Ja, hoe ik er tegenaan kijk. Je moet altijd communiceren met je geliefde. Want je weet nooit waar zij helemaal zin in heeft natuurlijk.
0: Ja, dat is vragen.
3: Ja.
0: Open communicatie, belangrijk.
3: Ja, tuurlijk. Heel belangrijk. Maar hetzelfde geldt. Gaat het een keer doen en je weet er niks van. En dan krijg je botsingen natuurlijk.
2: Precies. Maar zou jij jezelf dan persoonlijk heel erg aangevallen voelen wanneer... je vrouw, een dame in dit geval, dat dan zeg maar zou zeggen naar je van... Nou, ik heb soms wel behoefte aan iemand anders. Zou jij meteen helemaal gek worden in je hoofd? Of hoe ga je daarmee om?
3: Nee hoor, ik heb zoiets van, je kan alles proberen.
2: Kijk.
3: Als het bevalt, dan moet je er nog meer over praten. Misschien dat die... wie weet heeft zijn zin in een vrouw, dan kan je misschien dat erbij doen. Of... Als het een man is, ja, dan moet je twee keer gaan nadenken wat je wil gaan doen.
2: Ja, dan moet je wel meer dan twee keer nadenken.
0: Dank je. Het komt een keer door mij.
2: Dat moet goed nagedacht worden.
0: Hij stond hier op mijn menukaart.
2: Vanavond eten we frikandel. Maar heerlijk. Kijk, weet je wat het is? Dat is zo fijn aan dit. Mike zegt ook bijvoorbeeld in de NPO Luister-app van... Misschien moet je jezelf afvragen wat voor relatie je hebt als je er niet over kan praten. Communicatie is de sleutel tot een vaste verbinding. En dat vind ik dus ook echt. Dus ook Marlon die zegt van... Ja, we gotta talk about it. We gaan zien wat we kunnen doen. Terwijl je eigen grenzen natuurlijk bewaakt. Als jij die frikandel niet op het menu wil hebben... Dan moet je een heel ander gesprek hebben.
0: Dan moet je de andere kant op kijken.
2: Dan gaan we oesters eten.
0: Dan gaan we oesters... dat kan soms lekker zijn.
2: Beetje zout erop.
0: Shout-out. Oeh ja. Oh. Vuur.
4: Ik zie dat je zoekt, toch? Hier ga je leren. Kijk uit waar je loopt. Want ik zweer je bezit je. Je zegt je bent best, toch? Girl, ik ben zeer je. Geef je goede seks en negeer je.

0: Ja man, broederliefde. Vuur. We gaan er morgen nu weer spelen. Wat gaan we weggeven, Donna?
1: We gaan tickets weggeven. En dan denk je, ja, welk feestje hebben jullie nu weer voor ons klaarstaan? Funzige deuntjes.
0: Woe!
1: Heerlijk.
0: Funzig en heet wordt het.
1: Funzig op de menukaart. Lekker,
0: oh,
1: hoor.
0: Misschien ook nog een bijkaartje erbij. Maar frikadel zit er niet op. In ieder geval, 26 tot 37 graden gaat het vandaag worden. Maar met die tickets erbij wordt het alleen maar funziger en funziger. Als je mee wilt doen met een morgen minuut, luister goed. Dit is de kwalificatievraag die je nodig hebt. Misschien heb je er eentje thuis of wil je er ooit mee spelen. Hoe heet de vriend van de pop Barbie? Precies. Hoe heet de vriend van de pop Barbie? Ja, die kill.
2: Oh, you wanna know where I'm at? We outside!
0: Wil jij deze zo?

0: must-haves.
1: Ja, toch?
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass.
2: Ook zo'n pass, hoor. Serieus.

0: gaat K1 die samplen en een nieuwe tune.
1: Gaat ze echt samplen?
0: Ja, ze gaat hem samplen. Okay. Heerlijk, ik heb zin in.
1: Wat heet? 37 graden gaat het vandaag worden, dus wees scherp en alert. On that news. Risk easy. Keep it hard and keep it banging.
2: Ja, we gaan het zeker nog even hot houden. Want je zult het zweten in bed vast gemerkt hebben. Niet alleen de dagen zijn heet, ook de nachten. Verslaggever Thomas Pekschoor checkte in Nijmegen of mensen nog leven.
3: Hoe heeft u vannacht geslapen?
4: Matig, maar ook een jong kind. Maar het is warm. En volgens mij wordt het nog warmer.
5: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar... Ja, niet heel goed gaan slapen, nee.
6: Twee, drie uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik kutnacht achter de rug.
2: Ja, hij mag zijn borst nat maken als hij dat al niet is van het zweet. Want komende nacht wordt mogelijk zelfs de warmste nacht ooit gemeten in Nederland. Dat record staat nu op 24,4 graden. Maar het KNMI verwacht dat het in Limburg boven de 25 graden blijft. Die combi van hitte overdag en nachten die weinig afkoelen is extra zwaar, zeggen experts. Je raakt er vermoeid van en krijgt daardoor ook overdag meer last van de hitte. Bij twee zware aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse leider Rodriguez. Ze heeft de noodtoestand uitgeroepen. In Venezuela waren gisteren twee heftige aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en op het vliegveld kwam het dak naar beneden. Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen. De Amerikaanse geologische dienst houdt rekening met duizenden slachtoffers. Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië sturen hulp naar Venezuela. Ja, en door de extreme hitte zoeken veel mensen verkoeling op plekken waar dat beter niet kan, ontdekten ze bij Rijnmond. Bij de Kralingse Plas bijvoorbeeld trekken deze zwemmers zich weinig aan van een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk.
7: Ik heb nog nergens last van. Goed douchen straks, neem ik aan.
8: Want ik had heel erg jeuk inderdaad op mijn benen en op mijn armen. Ja, en ik dacht, nou, dat is gewoon droogte van mijn huid, maar niet.
9: Nee, het zijn een soort wormpjes van de watervogels.
8: Oké, nou, dan weet ik nu waarvan het komt.
1: Gadverdamme.
2: Ja. Goed douchen dus. Daarna.
1: Volgens mij douchen deze mensen sowieso niet. Wat is dit?
0: Gadverdamme. Ja,
1: zwemmersjeuk?
0: Ja, het zijn inderdaad, ik heb het ook wel eens gehoord van iemand dat hij het heeft gehad. Het zijn wormpjes.
2: Ja, larfjes.
0: Ja, larfjes. En die willen zeg maar via je huid willen ze voeding krijgen. Dus daarom zijn het ook allemaal kleine bultjes. Daar zitten ze allemaal wormpjes eigenlijk in.
1: En die willen gewoon naar binnen ook?
0: Ja, want ze willen daar gevoed worden.
1: Dus
0: dat is lekker.
1: En die vieze mensen komen dan bij jou in bed liggen. Hoi schat, hoe was je? Ja, ik was lekker aan het zwemmen in
0: kijk, wat
1: in
0: wel fijn is, volgens mij gaan die wormpjes gaan wel vanzelf dood.
1: Oh, op een gegeven moment.
0: In je huid, ja.
1: Gadverdamme, man.
2: Ja, daarom ook negatief zwemadvies. Ja, hè?
1: Maar mensen luisteren niet, dat is het ding, hè?
0: Ja, gadverdamme, man. Ja, het is echt vies, man. Gadverdamme.
1: Douchen, was jezelf.
0: Gadverdamme.
1: Fernando. Jongen, zwemmersjeuk. Oh, oh.

0: En Candy Girls, sowieso.
1: Ik ken ze ook.
0: Zometeen Stormzy met?
1: Met?
0: Odile.
1: Oh, met Odile. Ja. Oh, wauw. Oh.
0: 24 hours. Hij is binnenkort ook in Nederland.
1: Ja, ik heb er zin in. We gaan er naartoe, toch?
0: Ja, we moeten er naartoe. Ik denk dat het tof is om die man...
1: Wij zouden ook eens een keer aan een radiospel mee moeten doen, dat wij ook eens een keer tickets winnen.
0: Oh ja.
1: Geef het alleen maar weg. Jongen zeg. Maar we gaan nu ook hopelijk tickets geven aan Joran.
0: Joran, en wat een lijn. Joran, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik hoop het ook.
0: Hey, heb je er zin in?
2: Ja, zeker. Lang opgewacht.
1: En er is een special guest daar in de auto, toch Joran?
2: Ja, sowieso. We zitten nu met een vol gezin met z'n vijf nu in de auto. Want,
0: hey!
2: Maar mijn dochtertje die vraagt elke ochtend als ik haar naar school breng van hey, doe ook een keer mee. Dus,
0: leuk.
1: Ja, echt leuk. Ja. Nou, het moment is daar. Dus hopelijk kan je dochtertje straks de Hoombaya meezingen. Ja, heel veel pressure Joran, maar je gaat het laten lukken.
2: Yes, we hopen het.
0: Oké. Okay.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe heet de vriend van de pop Barbie?
2: Ken.
0: In welke stad staat de mannelijke pis?
2: Antwerpen, Brussel.
0: Brussel, juist. Wat is de chemische formule van water?
2: HCO.
0: In welk jaar kwam de eerste iPhone uit?
2: 2000, ergens.
0: Klopt, maar nog een getal dachten. Wat is de munteenheid van Zuid-Korea?
2: Bom?
0: Ja, zeker. Ja. Wopom Gangnam Style. In welk land staat de berg Fuji?
2: Fuji?
0: Niet Fuji van Fuji's, maar Fuji. Berg. Oké. Okay. In welk werelddeel ligt de stad Casablanca?
2: Casablanca, Afrika.
0: Wat is de hoofdstad van Indonesië?
2: Jakarta.
0: Wat betekent CV bij sollicitatie?
2: Curriculum vitae.
0: Ja, welke artiest stond bekend als The Notorious B.I.G.?
2: Biggie? Ja, hoe zeg je dat? Geen idee, pas.
0: Ja, Biggie, ja.
1: Ja, Biggie.
0: Biggie.
1: Ja, eigenlijk echt Biggie Smalls, maar, ja. Maar Biggie. Maar goed, de tijd was sowieso al voorbij,
0: ja,
1: hè? De tijd was al voorbij.
0: Ja, dus, maar?
2: Volgens mij genoeg.
0: Ik denk... Wij voelen... Dit kan... Ik denk dat iedereen in de auto... werkt blij gaat worden. Je hebt een 7, goh!
1: Ja!

0: Oh,
1: eerlijk.
2: Oh, het was, het was misschien...
3: Ja, de baby zit er ook nog bij.
2: De baby vond het niet zo'n leuk liedje. Oh, zielig. We dachten, we maken heel het gezin blij, maar de baby vindt het niet leuk.
1: Nee, dat is klaar met ons. Ja. Ging gewoon een iPhone. Een iPhone dat kwam in 2007 uit en Fuji de berg zit in Japan.
3: Ah, oké. Ja, kleine
1: rijtjes. Ja, maar niet. Dona. Ja, hij gaat er.
2: Hij gaat er naartoe. Ik ga even een berichtje sturen, dan komen de tickets jouw kant op. En heel veel lobby naar het hele gezin natuurlijk.
3: Ja, super. Dankjewel.
1: Thank you.
2: Dank je. Doei.
1: Stormzy. Odile.
2: Yes.

0: Are you ready?
1: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. You ready, listen?

0: U-Tunes, doet er uit voor je oren. Wil je nog meer verschillende songs horen? Die kan gebruiken als je gaat joggen. Niet met het weer, maar gewoon in de gym. Met de airco 1000. Oh mijn god, als je dit weer gaat joggen, val je gewoon om. Stay hydrated. In ieder geval, er is een playlist met heel veel nieuwe songs. Nando Leaks Sound System op Spotify. Mocht je iets gemist hebben, Shazam werkt er niet snel mee. Check en volg die playlist en dan komt het helemaal goed. Nando Leaks Sound System op Spotify. We gaan over naar een song die de temperatuur zeker laat stijgen. Popka, Not Nice, Wine and Jiggle.
1: De Nando Champions League.

0: Wine and Jiggle. Naam de Leak Sound System, de playlist met al deze tunes en verschillende tunes. Reskeezy met de nieuws van NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Heftig nieuws uit Venezuela. Daar zijn twee zware aardbevingen achter elkaar geweest. Daar hoor je zo meer over.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Diosa en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldiosa.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldiosa.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures.
6: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
5: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
4: Ay, qué chimba.
6: Palmundo.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: Funix, yeah!
11: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. BO zoekt naar de heetste hits van dit

0: Radio KDL. Ze brengt ons ook heet, heet nieuws. Reskies met het nieuws van de NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. Daarbij zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen en 700 mensen gewond geraakt. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. Correspondent Nina Jurna.
2: Mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië sturen hulp naar Venezuela. Het wordt weer zweten vandaag. Opnieuw geldt voor een groot deel van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En vandaag wordt het nog warmer dan gisteren. Er rijden ook nog steeds minder treinen op veel trajecten. En Rijkswaterstaat werkt in het hele land met het hitteprotocol, waarbij ze mensen die stranden met pech sneller naar een veilige plek brengen. De politie heeft een jongen van 17 uit de Hendrik Ido Ambacht opgepakt die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers. Hij reed zelf op een fatbike. En er vallen steeds meer beslissingen op het WK. Zuid-Afrika plaatst zich voor de eerste keer ooit voor de knock-out fase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico en Brazilië en Marokko door. En we kijken natuurlijk vooruit naar komende nacht. Nederland speelt dan tegen Tunesië. Als we groepswinnaar worden, dan is Marokko de eerste tegenstander in de knock-out fase. En dat is ook het doel van bondscoach Ronald Koeman, die gewoon zijn beste elf gaat opstellen, zegt mijn collega Jeroen Stekelenburg.
3: Het Nederlands elftal gaat gewoon één ding proberen en dat is om te winnen van Tunesië. En als je wint en je wint goed, dan word je groepswinnaar en dan speel je tegen Marokko. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja, de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint om 1:00 vannacht. Krijg je nog het weer. In het noorden eerst wat bewolking, later overal zonnig. Maar in het noorden blijft het redelijk aangenaam met 26 tot 28 graden. In het zuiden kan het opnieuw 37 graden worden. Morgen wordt het nog warmer.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: een fuck. Deze taille ben ik in een drop top. Ik heb veel sauce, ik ben een hot dog. 1104 is de hotspot. Belly wordt dik, want een jonge nigga chop chop.
1: Mijn niggas gaan alleen voor die job.

0: Ja, dat kan.
1: Je kan gewoon echt alles laten doen.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Noah Noah, Lil Kleine met El Asafi. Ja, zo voel ik me. Het weer is crazy. Het kan oplopen tot 37 graden. Smeer je goed in. Drink veel water. Beweeg niet te veel. En als je beweegt, ga gewoon de gym in. Het is natuurlijk, airco is top in de gym. Maar ga niet gek doen, broeierig. Heet dat? Het is code oranje. Snap je? Het is para. Reskeezy met het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en op het vliegveld kwam het dak naar beneden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Gevreesd wordt dat er nog veel meer slachtoffers zullen zijn. Deze Venezolaanse vrouw woont in Nederland en probeert contact te krijgen met haar familie.
6: Ik denk eerst proberen te beseffen wat eigenlijk gaande is. Ik wist niet alleen als het vliegveld was, want dat was de eerste video die ik zag. Maar daarna probeer ik familie te bereiken. En ik kon één persoon bereiken, maar de rest niet. Dus er zijn heel veel mensen die op dit moment geen verbinding hebben.
5: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. Andere landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd. Het was flink puffen en zweten vannacht. Het was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Over komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. En overdag kan het richting de 40 graden gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. En hier geldt dan code oranje, net als vandaag. En NAVO-chef Rutte was in het Witte Huis. Hij heeft geprobeerd de spanningen met Donald Trump te verminderen. Trump vindt dat Europa hem in de steek heeft gelaten in de oorlog met Iran. Rutte sprak dat tegen en had een paar grafieken meegenomen om te laten zien wat voor een succesvolle president Trump eigenlijk is.
7: This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
5: Hij prees Trump dus, omdat dankzij hem Europese landen hun defensieuitgaven hebben verhoogd. Correspondent Rudy Bauma was ook bij het gesprek.
8: De relatie tussen Trump en Rutte lijkt nog opperbest. Maar als Rutte er niet zou zijn, zou Trump NAVO niet eens hebben ontvangen, zei hij vandaag. En dat lijkt een fragiele basis voor de NAVO. Als Rutte er niet is, kan Trump het alsnog opblazen.
5: Ja, volgende maand staat er in de Turkse hoofdstad Ankara een nieuwe NAVO-top op het programma.
4: Maar die Rutte, die kan me toch een potje slijmen, joh. Hij is echt een Trump-fluisteraar. Hoe hij praat, dus hij weet waar Trump goed op gaat. Dat vleien, je bent amazing. Maar dat hij ook een grafiek uittekent met het Trump-effect. Geniaal. Geniaal. Dus Trump zegt eigenlijk, ja, de NAVO wil ik hier niet hebben. Ik ben eigenlijk klaar met jullie. Maar deze guy, de NAVO-baas Rutte, die gaat een beetje lijmen. Die gaat zeggen, hey, ik heb een grafiek voor je gemaakt. Kijk dan, je hebt het best wel goed gedaan. We hebben veel aan jou gehad.
5: Ja, dat is wat ze doet. Ja.
9: Psychologie ten top dit, hoor.
4: Oh, jongen. Oh.
9: Manipulatie. Fernando.
4: Met grafieken komen bij hem is next level, man.

0: Vandaag hebben we het over een situatie, een fragment wat we voorbij hoorden komen op social media.
1: Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die geen zin meer hebben in hun man, maar dat niet durven te zeggen.
0: Mm-hmm. Nou, toen kwamen wij zeg maar met de vraag, Donna.
2: Toen kwamen we met de vraag inderdaad van, moet je dat altijd eerlijk delen met je partner, dat die behoefte er is? Dus we hebben het niet over dat je ook daadwerkelijk bent vreemd gegaan. Hè? Dit is wel even een next step, maar überhaupt die behoefte, moet je die nou uitspreken, ja of nee? Nou. En is het ook echt zo dat er bij vrouwen meer een taboe overhangt dan bij mannen?
0: Nou. Mandy hebben we aan de lijn. Mandy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, praat met ons. Neem ons even mee in jouw gedachtegang. Wat vind je hiervan?
3: Nou ja, ik denk persoonlijk dat er een taboe op ligt. Omdat als mannen behoefte hebben aan een ander, dan is dat eigenlijk vaak de behoefte om gewoon seksueel contact te hebben met een ander, iets anders te proberen, een nieuw lichaam, et cetera. En ik denk dat als een vrouw eenmaal de behoefte heeft om vreemd te gaan, dat dat 9 van de 10 keer eigenlijk niet draait om liefde, of om seks, maar om liefde. Dus dat een vrouw gewoon niet lekker in de vel zit in de relatie en behoefte heeft aan intimiteit en liefde en een vertrouwensband met een ander. Wij zijn vaak niet op zoek naar lust als we vreemd gaan. Dus ik denk dat er daarom een taboe op heerst. Op het moment dat je dat moet gaan toegeven als vrouw, zeg je eigenlijk 9 van de 10 keer, mijn relatie zit gewoon niet meer lekker. En bij een man kan een relatie uitmuntend nog zijn en kan hij toch zin hebben, ja, in een nieuw seksueel contact bijvoorbeeld. Nou, dat is wat ik denk.
2: Ik denk dus juist eigenlijk dat het, daarom vind ik het interessant dat je het zegt. Ik denk juist dat dit taboe erop ligt, omdat dat is wat we vaak denken bij vrouwen. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ik ken zelf ook wel situaties in langere relaties dat je gewoon bijvoorbeeld, weet ik veel, je bent op een feestje ergens en je hebt gewoon met iemand een bepaalde vibe, een bepaalde klik of dat. Nou, we hadden het net al over menukaarten, snap je? Van sommige mensen gaan gewoon net iets anders met je om in de keuken dan andere mensen, om het zo maar te zeggen. En dat je daar ook puur en alleen, dus op ja, eetgedrag, lustgedrag, dat je puur en alleen daarop wil hanteren, maar dat je dan inderdaad ook wel vaak krijgt van, oh, dus ben je verliefd of ben je... Dus misschien is eigenlijk wat jij zegt misschien ook wel juist weer een beetje dat taboe wat ervan wordt gemaakt. Of denk je ook echt dat vrouwen nooit om lust vreemd gaan?
3: Oh ja, wel. Natuurlijk zijn er vrouwen die om lust vreemd gaan. Nee. Ik ga ze niet generaliseren. Maar ik denk in het algemeen dat wij vrouwen eigenlijk helemaal niet per se op zoek zijn naar andere mannen voor seksueel contact. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Mm-hmm. Vanuit mijn persoonlijke ervaring, als ik ooit de behoefte zou hebben in een andere man, draait het 100% altijd om iets wat ik dan mis in mijn relatie. En dat is dan niet seksueel gebonden, maar nou ja, emotioneel, psychologisch. Maakt niet uit. Dus ik denk daarom dat het voor een vrouw lastiger is om te bespreken. Want als je relatie echt goed is, we kennen ook zatstelletjes die swingen. Die bespreken het ook gewoon met elkaar.
2: Ja, sowieso.
3: Dus ik denk dat vrouwen het wel degelijk kunnen bespreken. Maar ik denk dat de vrouwen die op zoek zijn naar iemand anders, dat ze eigenlijk misschien wel diep in hun hart weten dat ze niet alleen maar op zoek zijn naar lust, maar dat er gewoon iets niet goed zit in de relatie.
2: Nou, ik vind het interessant, want dan zou het dus wel ook betekenen dat het eigenlijk, als je het hebt over moet je het uitspreken, ja of nee, misschien is het dan juist een extra uitnodiging om dat wel te doen. Want als die behoefte dan inderdaad bij je naar boven komt, dan zouden we dat allemaal bespreken met elkaar, zowel mannen als vrouwen. En dan even die onderliggende gedachte, waarom heb je daar behoefte aan? Misschien komt er dan wel een heel ander gesprek naar boven.

0: your city, your sound.
1: Your sound. The city, your sound.
2: Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: Of the great, what's the
1: yes,
0: popper, bro?
1: Yes, sir. We zijn er gewoon. Ja, vaak in de taxi te vinden, inderdaad.
2: Zo,
1: ja,
2: wat gaan we vandaag doen, bro?
1: Ja, zeg maar, als we het dan toch heel even over de taxi hebben. Ik weet dat dit is waar veel mensen niets aan kunnen doen. Want je weet toch, het is ochtend, je gaat jezelf helemaal opfrissen. Ga je lekker cremmetjes opsmeren, dit, dat. Maar ja, het is nu wel het blote benen weer. Hey. Om mij heel veel zo te zeggen. Ja, dus wat gebeurt er nu? Ik heb een leren bekleding. Eindstand zie ik alleen maar olievlekken, zeg maar, op mijn leren bekleding.
0: Ja,
1: dus ik ben nu meer aan het schoonmaken. Dan dat ik aan het chillen ben, zeg maar.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja.
2: Maar kan je niet ook een soort van... Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar een beetje handdoekjes neerleggen of zo.
1: Ja, ik zou het initieel wel willen doen. Ja. Maar ja, als jij binnenkomt en je ziet een handdoekje om te liggen... Dan denk ik,
0: oké, zeker.
1: What's popping?
0: Something is popping.
1: Ja, man.
2: Maar ja, bij wijze van spreken, gisteren ging ik even naar de pedicure. En toen liep ik naar binnen, zag ik ook al van die leren stoelen waar ik in moest gaan zitten.
1: Ja.
2: Dacht ik ook, ja, ik zit hier anderhalf uur zonder airco. Mijn benen gaan zweten op een
1: 100%.
2: Gegeven moment. Ja, sorry, weet je wel. Gewoon, die thighs don't lie. Op een gegeven moment, ze zitten tegen elkaar aangedrukt. Er gaat zweet komen op die
1: ik hoor
2: je.
1: Ik hoor
2: je. Dus ik zat de hele tijd te denken, ja, shit, man. Als je zo opstaat, ja, het is niet alsof je daar heel dat ding, zeg maar, doordrenkt hebt gemaakt. Maar het is voor iedereen een ongemakkelijk.
1: Nee, nee, je kan er ook niks aan doen in dit geval. Maar dan denk je wel van, fuck, weet je. Dan kijk ik naar achter, zie je die vlekken zo. Dan denk je, ach, man, klonak zo. Lekker die vlak. Ja, ja, ja. Dat was even minder. Maar goed, voor de rest een lekkere ochtend, zou ik zeggen. Wat is jullie favoriete Neo-track?
2: Neo. Ik hou van Neo, hè. Nou, je hebt de reactie nu gehoord. Ik hou echt van Neo. Sexy Love.
1: Sexy Love,
2: ja, dat is hem echt voor mij. Zo.
0: Miss Independent. Die is zeg maar de remix. Met de remix met... Jamie Foxx.
1: Oké, ja.
2: Nice,
1: maar die is niet zeg maar real public gegaan, zeg maar.
0: Bro,
1: die
0: ik
1: is
0: ben
1: een beetje undercover gebleven.
0: Ik ben van die undercover.
1: Ik hoor je,
2: Oh, Because of You is wel ook echt... Oh, man.
1: Nou ja, hij heeft dus onder andere deze tunes laatst geblind ranked. En ik moet zeggen, er zijn best wel wat leuke verrassingen naar voren gekomen.
2: Nee.
1: Alleen ja, wat die verrassingen zijn, dat hoor je natuurlijk. That is Rewind.
0: Zometeen Rewind, Boss Selector.

0: www.tickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Diosa en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldiosa.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldiosa.nl.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.
1: Your city, your sound.
6: Phonix! Van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen
9: nee,
8: door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!

0: een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
3: WK Mixzone.
4: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
5: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
6: Beste speler Saibari.
5: Ja.
6: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje.
5: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, ah, pleur toch op man.
3: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Met zometeen Carmen Idali Bendova. Ook de box van Ruddy Rich. Deed recent een blind ranking met zijn grootste tunes. En er kwamen best wel verrassende posities uit. Welke dat zijn, dat ga je natuurlijk zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske en West op 3. Een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen gisteravond. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld. Maar de angst is dat het er veel meer worden. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers.

0: Inmiddels komt de hulpverlening op gang. Verschillende landen zoals Brazilië, Zwitserland en de VS hebben al hulp toegezegd. En ook het Rode Kruis stuurt teams die kant op.
1: We ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. We komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
0: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die een einde aan hun leven hebben gemaakt. In Rotterdam werd dit al eerder onderzocht. Daar bekeek een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
2: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand, bel dan 113. En nog 15 uur, dan wordt er in Kansas City afgetrapt voor Tunesië-Nederland. Het moet heel raar lopen, wil Oranje zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Maar winnen is altijd handig, zegt mijn collega Jan Kees. Want dan spelen we tegen Marokko en niet tegen Brazilië.
3: Want Brazilië zie je per wedstrijd beter worden in het toernooi groeien. Terwijl Marokko, dat begon zo spectaculair, misschien wel die ploeg is. Daar heb je er ook altijd eentje van die te vroeg gepiekt heeft. En dus zou Oranje gewoon lekker voor de groepswinst moeten gaan. Dat is ook gewoon voor het gevoel het allerbeste. Ruim winnen van Tunesië en de pool afsluiten als nummer 1.
0: De aftrap van Nederland-Tunesië is om 1 uur vannacht. Krijg je nog het weer? Ook vandaag code oranje. In het noorden is de dag bewolkt begonnen. Later daar volop zon en een graad of 27. In het zuiden een stuk warmer. Daar kan het 37 graden worden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Quincy. Ben Dova's onderweg, maar is Roddy Ricch met The Box.

0: voor zijn tunes gezet tijdens een blind ranking. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Begin er sowieso maar aan met Nio. Een blind ranking doen, dat is eigenlijk al crazy. De man heeft zoveel hits. Welke ga je überhaupt uitkiezen om dan een blind ranking mee te doen? Nou, hij was bij Capital Extra. En daar vroegen ze hem om op basis van 5 tunes dus een positie te kiezen. Best wel grote verrassingen kwamen eruit. Want hij had namelijk op nummertje 5 Miss Independent staan. Toegeven, die hoorde die als laatst en had hij wel een beetje spijt van. Op 4, Sexy Love. Op 3, Closer. Op 2, Because of You. En op 1, So Sick. En hij had inderdaad liever Miss Independent uiteindelijk op 1 gehad. Op 2, Because of You, daar stond hij eigenlijk wel achter. Want wat is de reden waarom hij daarachter staat?
1: Alright, next song. And I know this much is
2: true, baby, you. Yeah, you got a number few hits.
1: Number two.
3: Definitely number two.
1: That's nice and high. Why?
3: Yeah. So this is one that stayed what it was from when I wrote it to when it came out.
0: Ja, eigenlijk heel makkelijk. Van het begin tot het einde. De tune is eigenlijk helemaal hetzelfde geweest. En daarom heeft hij hem zo dicht bij zijn hart staan. En hij staat natuurlijk ook voor je klaar. Hier tijdens Rewind op Phonics. Nio. Met Because of You. Ik zou zeggen, geniet van deze.

Topperig, zometeen tijd voor de Morning Mashup. Maar eerst nog Boef en Doughboy met Guap.

Ondertussen zijn er twee tunes gemixt tot één. En moet jij gaan raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisteren. Gewoon altijd leuk en gezellig om even je muzikale kennis te testen, maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan win je ook nog eens een Funnies Goodie pakket. Dus alle reden om lekker snel mee te reageren. Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren, zeg eventueel tegen die collega van, hey, het is tijd voor de Morning Mashup.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Ik denk dat die lyrics, die heb je wel eenvoudig gepakt, maar herken je die beat ook? Dat vraag ik me dan wel af. Maar goed, het gaat allemaal blijken. De NPO-luisterapp, daar kan je het antwoord indroppen waarvan jij denkt dat die juist is. En terwijl je dat doet, staat 50 Cent voor je klaar.

0: Shop.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die er dus samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb hem zojuist laten horen, maar nu kan het zo zijn dat je net pas misschien op kantoor aankomt of net de auto instapt en denkt, shit, ik heb hem niet eens gehoord. Nou ja, speciaal voor jou zou ik zeggen, luister goed mee. Dit is The Morning Mashup, nog één keer door je speak.

0: WhatsApp.
1: Ik kreeg als eerst een bericht van Danielito en die zegt tegen mij: Quincy, je bent op zoek naar pornstar Martini, maar die andere ken ik niet. Ik zie dat links zegt, die zegt Go On Girl en Lazy Love. En ik kreeg een berichtje binnen van Damon, die zegt: je bent op zoek naar pornstar Martini en Taste. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar de juiste antwoorden.

Aika samen met Offset Taze. Dat betekent dat Damon de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd en het Funnix Goodie pakket naar achter heeft gesleept. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Sowieso love voor het reageren in de NPO luisteren. En voor nu zou ik zeggen, laten we genieten van die harde banger van Tyga en Offset. Tijdens Rewind op Funnix is dit

Egyptian met Holzer tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je een beetje lekker aan het opstarten bent deze donderdagochtend. Hitte buiten, maar hitte ook natuurlijk door je speakers. Met zometeen een tune die wel een beetje centraal staat voor alle vrouwen die denken dat deze zomer hun zomer wordt. Hot Girl Summer. Alleen welke tune het over gaat, die hoor je zometeen. Eerst nog Kevin en Roxy Dekker samen met Je Hebt Mij. Phonics.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug... naar

0: Martinez en Dylan Lieberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Salah ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.
3: Jacques Chirac.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Faha Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Trek je niet echt lekkers?
7: Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: Your city, your sound.
1: Phonics. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van, ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt, ja man, heb ik wel een gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, ah, pleur toch op, man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Met zometeen muziek van Jonna Frey.

0: Maar ook Leighton Green staat voor je klaar met Leave Him Alone. En terwijl iedereen vanaf vandaag GTA 6 kan pre-orderen, neem ik je zo meteen even mee naar het jaar dat de allereerste GTA 3D uitkwam. En daar zat een classic op je te wachten die je waarschijnlijk lang niet hebt gehoord. Welke het is, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws. Normaal gesproken hebben we Rens Keezy van de NS op 3C. Die heeft denk ik te lang in de airco gelegen met het hete weer. Dus we hebben Irma deze ochtend. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is het laatste nieuws van vandaag?
1: Ziekenhuizen in Venezuela zetten alles op alles om de gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld. Maar de angst is dat er veel meer worden. Voor Nederlanders met familie in Venezuela was het natuurlijk flink schrikken. Deze vrouw belde meteen haar moeder, die op de 18e verdieping van een flat in de hoofdstad Caracas woont.
2: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
1: Verschillende landen sturen nu hulp naar Venezuela. In de zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen zagen iemand het water ingaan en niet meer terugkomen. Uiteindelijk werd diegene niet gevonden en er was ook geen vermissing bekend. Wel vonden de hulpdiensten toevallig een andere zwemmer die in de problemen was gekomen. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een jongen van 17 opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De afgelopen weken kwamen er meldingen binnen van vrouwen die tijdens het fietsen zijn betast. Maar ook deze week gebeurde het nog. De politie denkt dat de jongen die nu is opgepakt achter alle aanrandingen zit. Hij zou op een fatbike hebben gereden en komt uit Hendrik Ido Ambacht. Ja, en je zult het zwetend in bed vast wel gemerkt hebben. Het is niet alleen overdag heet, ook in de nacht. Verslaggever Thomas Pekschoor checkte in Nijmegen of mensen de nacht een beetje zijn doorgekomen.
3: Hoe heeft u vannacht geslapen?
4: Matig, maar ook een jong kind. Maar het is warm. En volgens mij wordt het nog warmer.
5: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar ja, niet heel goed geslapen. Nee.
6: Twee, drie uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik een kutnacht achter de rug.
1: Ja, hij mag zijn borst nat maken als hij dat niet al is van het zweet. Maar de komende nachten wordt het nog warmer en zelfs de warmste nacht ooit gemeten in Nederland. Dat record staat nu op 24,4 graden. Maar het KNMI verwacht dat het in Limburg boven de 25 graden blijft. Ja, en de rest van het weer. Het begint dus lekker op te warmen. 21 graden in Groningen nu. In Brabant en Limburg is het al boven de 30 graden. En dat verschil dat blijft. In het noorden vanmiddag 27 graden. En in het zuiden kan het 37 graden worden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Jonna Fraser is onderweg, maar eerst Leave Him Alone van Leighton Green.

0: Thijs Flex, Yves Laurent samen met Brasco en Blow. En natuurlijk een hele belangrijke vraag vandaag. Heb jij GTA 6 al gepreorderd?
1: Funnix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: If you didn't get the memo, vanaf vandaag kan je eindelijk GTA 6 officieel pre-orderen. En als het goed is, dan ook vanaf eind dit jaar gaan spelen. Het had me wel direct flashbacks richting 2001... toen de allereerste 3D-versie van GTA uitkwam. GTA 3 in Liberty City. Ja, niet meer van bovenaf, want dat was de GTA 2. Maar het was gewoon echt een open wereld. Het was zo'n nieuwe beleving die tijd, weet ik nog. Ik was natuurlijk nog lang geen 18, maar mijn ma kocht die gimma gewoon voor me. Shout naar mijn mams trouwens. Maar goed, 2001 heeft ons nog veel meer moois gegeven behalve GTA 3. Wat dacht je van de meest bekende telefoon? De onvernietig... Ja, hoe zeg je? Die telefoon kan niet stuk. De Nokia 3310. Of het startsignaal van de Harry Potter-reeks in de BIOS, ook 2001. Maar muzikaal gezien ook heel veel pareltjes in 2001. Van Survivor tot Fallen en Miss Jackson. Ze konden allemaal door je speakers komen. Maar ook een vergeten classic die ik nu voor je klaar heb staan, van Tiziano Ferro. En even uit nieuwsgierigheid, als je deze tune nog herkent, drop gewoon even een handje in de NPO luisterapp. Zo van Quinna, ik zie je, want deze ken ik nog, ja? Tijdens Rewind of Phonics is dit namelijk Perdono.

Daarom met Perdono. Van gooi even een handje dan. Gooi even een handje in die NPO-luister als je hem nog herkent. En er komen echt veel reacties binnen. Een van de mooiste die binnen is gekomen van Ryan. Die zegt meteen Villa Thalia, die acties van die Latinas, migado. Shout out naar jou, Ryan. En sowieso iedereen die even een handje heeft gedropt in de NPO-luister.

0: sliding our soul.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
0: Het is tijd voor een bakkie bizar.

wel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Dus zou zeggen, pak hem er vast bij, kan je lekker snel mee reageren. Vergeet niet te drinken, vergeet niet wat te eten en de benen te strekken. Super belangrijk met dit hete weer. Voor het bakje bizar van vandaag neem ik je mee naar Texas. Ik stel je voor aan de 21-jarige Jenna Phillips. Ja, Jenna. Ze had gewoon een normale baan, maar ging daarmee stoppen om haar hobby te volgen. En door die hobby verdient ze nu meer dan $100.000 per maand. Besef, $100.000 per maand. De vraag aan jou is alleen, wat is die hobby van Jenna waardoor ze zoveel aan het verdienen is? Antwoord A, ze speelt als een hond. Antwoord B, ze is een plantenfluisteraar geworden. Of antwoord C, ze eet extreem pittige pepers op camera. Ja, wat doet die Jenna toch? Speelt ze een hond? De dog whisperer? Oh nee, sorry, het is de plant whisperer. Dat is antwoord B. Of antwoord C, ze eet extreem pittige pepers op camera. De NPO luisteraar, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Hoor je ondertussen SZA door je speakers met Snooze.

0: Heb je dit gehoord? Echt bizar.
1: Hey. Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
2: Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over de 21-jarige Jenna uit Amerika die haar baan heeft opgezegd om vervolgens tonnen te verdienen met haar hobby. De vraag aan jou is alleen, wat is dan die hobby waardoor ze zo dik aan het verdienen is? Is dat antwoord A, ze speelt als een hond? Antwoord B, ze is een plantenfluisteraar geworden. Of antwoord C, ze eet extreem pittige pepers op camera. Rael die zegt als eerst, ja, ik denk antwoord B. En zal ze ook in de vrije tijd even in het bos, gewoon daar eventjes het hele bos gaan vangen? Dat zou misschien kunnen als dat het juiste antwoord is, Rael. Sabrine die zegt onder andere antwoord C. Je hebt ook nog twee memo's binnengekregen.
3: Ik heb een antwoord A. She acts like a dog.
4: Ik denk antwoord C. Ik denk dat zij pittig eten had.
2: Nou, zo zie je maar dat de antwoorden toch wel redelijk verdeeld zijn. A, B en C allemaal voorbijgekomen. Alleen, welk antwoord is juist? Wat is die hobby waardoor Jenna zo goed verdient? Antwoord A, ze speelt als een hond. Antwoord B, ze is een plantenfluisteraar geworden. Of antwoord C, ze eet extreem pittige pepers op camera. Het juiste antwoord is antwoord A. Ze speelt als een hond. Ja, ze zegt zelf dat ze al sinds kleins af aan het heel leuk vindt om als een dagoe door het leven te gaan. En wat doet ze dan precies voor de kost? Nou, dat ga ik je natuurlijk ook uitleggen. Ze speelt dus buiten als een hond, haalt ballen op als je die gooit en eet ook nog uit een hondenbakje. En dat is niet alles. Aan het einde van de dag, als ze zoveel energie kwijt is en ze gaat slapen, ja, uiteraard. Dan ligt ze ook nog eens in een hondenmand. Crazy. Ja, belangrijk wel om dit detail te delen. Waar komt dat geld vandaan? Het is geen GoFundMe. Nee, dit is natuurlijk gewoon OnlyFans. Dus ja, mocht je overwegen dat je denkt, nou, ik vond het vroeger ook al heel leuk om gewoon als een hond door het leven te gaan of een kat, dan weet je waar je moet zijn. Ja. Maar goed, voor nu duiken jij en ik weer de muziek in. Young Ellie en Chief. Die hoor je nu met Stamina.

speakers. En meer hitte die vliegt echt gewoon door jouw speakers. Zometeen de empowering song for all the women around here. Maar voordat jij en ik daar zijn, nieuwe hitte van Iceman album Drake met Janice.

Beyoncé, Run the World. Zometeen ga jij en ik de middag heerlijk opstarten. De dikste van de week staat voor je klaar. Maar Lange Frans en Baas B nemen je ook mee naar een hele specifieke stad. Welke dat is, dat ga je zometeen horen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Farawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farawakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood via de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
7: It's complicated met Jay.

0: zometeen onder andere de dikste van de week. Maar ook Frenna ga je horen met Starlife. En Charles, Lange Frans en Baas B, die je gaan meenemen naar een hele specifieke stad. Welke dat is, dat ga je zo meteen horen. Ja, Rens Kiesi, die heeft nog steeds last van haar keel. Dus Irma, je bent er nog steeds hartstikke gezellig. Wat is het laatste nieuws voor vandaag?
1: Ja, goedemiddag. In Venezuela wordt nog druk gezocht naar slachtoffers. In het Zuid-Amerikaanse land komt een reddingsoperatie op gang nadat daar vannacht meerdere zware aardbevingen waren. Mijn collega Jelle heeft meer details.
2: De laatste berichten zijn dat de ziekenhuizen zijn opgeschaald en dat er nog wordt gezocht onder het puin. Vooralsnog zijn er 32 doden gemeld en 700 gewonden. Maar er wordt gevreesd dat er wel duizenden, zo tienduizenden of tot honderdduizenden slachtoffers kunnen vallen. Want het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela.
1: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië sturen hulp naar Venezuela. Het kabinet komt opnieuw met extra steun voor Oekraïne. Er wordt 200 miljoen euro uitgetrokken om het energienetwerk daar sneller te herstellen. Door aanvallen van Rusland is het erg beschadigd. Nederland stuurt onder andere gasturbines, generatoren en transformatoren naar Oekraïne. En het RIVM heeft de jaarlijkse SOA Wrapped naar buiten gebracht. Ja, SOA-jaaroverzicht zou je het ook kunnen noemen. Meer mensen hebben

0: hebben het afgelopen jaar een SOA opgelopen. Het aantal gevallen van syfilis, HIV en gonorreu is tegen. Toch laten steeds minder mensen zich testen. En deskundigen maken zich daar zorgen over. Ze roepen het kabinet op om concrete doelen te stellen en ook om op een laagdrempelige SOA en HIV-testen aan te bieden. Ja, en het aftellen is begonnen, nog 13 uur en dan wordt er afgetrapt voor Tunesië-Nederland. Ja, moet wel heel raar lopen, wil Oranje zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Maar winnen is wel handig, zegt mijn collega Jan Kees. Want dan spelen we tegen Marokko en niet tegen Brazilië.
1: Want Brazilië zie je per wedstrijd beter worden in het toernooi groeien. Terwijl Marokko, dat begon zo spectaculair, misschien wel die ploeg is. Daar heb je er ook altijd eentje van die te vroeg gepiekt heeft. En dus zou Oranje gewoon lekker voor de groepswinst moeten gaan. Dat is ook gewoon voor het gevoel het allerbeste. Ruim winnen van Tunesië en de pool afsluiten als nummer 1.
0: Ja, de aftrap van Nederland Tunesië is om 1 uur vannacht. En het weer, ja, heet. Volop zon vanmiddag, van 24 graden op Ameland tot 37 in Landgraaf. Morgen nog warmer, maar dan wel wat meer bewolking.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: De dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor solo van Soetara.

0: Rewind. Met Quincy.
1: Rewind. Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. Op deze hele hete donderdagmiddag. Vergeet je sowieso niet in te smeren. En blijf ook gewoon gehydrateerd. Zodat je veel water drinkt, super belangrijk. Want ja, om me heen heb ik wel vaker gehoord dat iemand het een klein beetje heeft onderschat. En opeens is flauw gevallen. Dus alsjeblieft, als je twee dingen kan doen, smeer je dus in. En blijf gewoon hydrateren. Zometeen heb ik een tune voor je klaarstaan. Dat was de allereerste tune die ik hoorde toen ik voor het eerst naar de club ging. Alleen voordat jij en ik daar zijn, nemen Lange Frans en Baas B je mee naar een hele specifieke stad in Nederland. Mee naar Diemen. En dan ook nog eens in Zuid. Yeah.

0: high school.
1: Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Young, Wild and Free tijdens Rewind op Phonix. En ik weet het nog, 15 jaar was ik. Had ik even een ID van iemand anders geregeld. Toen ging ik voor het eerst naar de Power Zone in Amsterdam. Misschien ken je het feestje zelfs nog. Delicious 16 plus. En ik wandelde de Power Zone binnen. En opeens hoorde ik die tune. Usher, Pitbull. The DJ got us falling in love. Usher.

Dali, Ronnie Flex en Frenna, die hoorde je tijdens Rewind of Phonix met Populair. Nog een kwartiertje te gaan, dan is het 1:15. En elke werkdag 1:15 wordt 1:15. 3 tunes die moeten zorgen voor heel veel energie. Dus heb je er eentje liggen waarvan je denkt, Quinn, ja, die geeft me toch wel echt heel veel

Quincy, drie tunes die ervoor moeten zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Als ik voor mezelf spreek, zodra je naar buiten loopt, dan word je meteen klam. De energie wordt uit je gezogen door de zon. En dan kan ik me alleen maar bedenken dat er een bepaalde tune is, dat als je die dan draait voor mij, dat ik gewoon helemaal los ga. Alleen dan is de vraag aan jou, welke is dat voor jou? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die is natuurlijk altijd tot jouw beschikking. Je kan altijd je gedachten daar delen. Maar in dit specifieke geval wil ik van jou weten welke tune jou die energieboost geeft. Ik zie bijvoorbeeld al appjes binnenkomen. Een Rack City bijvoorbeeld zie ik in de NPO Luisterapp. Dat is er zeker eentje die voor energie zorgt. Maar goed, het gaat erom wat werkt voor jou. En dat kan jij nu droppen in de NPO Luisterapp. Terwijl je dat doet, nog steeds gewoon heerlijke pokoes door je speakers. Wat dacht je van deze Russian Raw Alejandro samen met Wizkid? Dit is Pongo tijdens Rewind Topphonics.

0: Dit is Sting, Morad Mansouri. Het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. De eerste is binnengekomen van Jeffrey. Die zegt, Quinna, wat zegt een Tyga dan, kwart voor Quincy? Rag City? Ik zeg eerst de tune kwart voor Quincy.
1: Rag, rag, rag, rag, city, bitch, city, bitch. Rag, rag, rag, city, bitch, city, bitch. Rack city bitch, rack rack city bitch. 10, 10, 10, 20s on your titties, bitch. 100 deep VIP, no guest list. TT raw, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking on.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. Spreken we jou snel.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood via de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: WK Mixzone.
7: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
8: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
9: Beste speler Saibari.
8: Ja.
9: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
8: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
10: Ja, kleur toch op man.
11: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental na twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 164. Dat meldt de Venezolaanse president Rodriguez. Het wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers, ook gewonden. En het Rode Kruis is nu in het gebied om hulp te verlenen.
1: Nou, we hebben dus vrijwilligers en hulpverleners die medische hulp verlenen, die mensen onder de puin vandaan halen, dus die doen zoekacties. En we gaan natuurlijk ook aan de slag om te zorgen dat mensen straks opgevangen kunnen worden, op welke manier dan ook. En daarna gaan we zorgen voor alle situaties die daaromheen moeten worden geregeld om hen veilig te kunnen opvangen, sanitair, water en dergelijke.
0: De hulpverlening door het Rode Kruis komt alleen wel lastig op gang doordat hun eigen hoofdkantoor in Venezuela ook beschadigd is door de aardbevingen. Vijf mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse arts bij wie gisteren ebola is vastgesteld, zitten nu uit voorzorg in isolatie. Ze moeten 21 dagen in isolatie blijven. De Franse arts werkt in het oosten van Congo voor een hulporganisatie. Hij kwam afgelopen dinsdag aan in Parijs. Er wordt nog onderzocht hoe hij besmet is geraakt met ebola, omdat artsen normaal gesproken zelf ook in isolatie moeten als ze een besmet persoon hebben geholpen. En Kansas City maakt zich klaar voor de wedstrijd van Oranje. Onze tijd vannacht tegen Tunesië rond 1:00. Een veteranencafé in de stad is omgebouwd tot Oranje Kroeg.
2: So about 3 months ago we decided to make it a soccer bar. So we just googled what does a Netherlands soccer bar look like and this stuff popped up and I think we've done a pretty good job.
0: En daar kon deze Nederlander zich wel in vinden.
3: De eerste keer dat je binnenkwam via de bar, dan kreeg je een beetje de oude kroeg. In Nederland, dan krijg je dat gevoel een beetje. Ja.
0: Nou, je hoeft je niet schuldig te voelen als je daar een drankje meer drinkt, vertelt verslaggever Noortje Deutekom.
4: De opbrengst van de feestjes die ze hier organiseren gaat naar het goede doel. Maar de opbrengst van dit oranje feestje is wel heel hoog.
0: Ja, want door die grote dorst van onze Nederlanders is de omzet van die kroeg in Kansas verdubbeld. Gaan we naar het weer toe. Blijven smeren, zou ik zeggen. Volop zon vanmiddag. Temperaturen lopen nogal uiteen. In het noorden is het een graad of 24. In Maastricht kan het 37 graden worden vanmiddag. Morgen wordt het iets warmer, wel meer bewolking dan.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

gevoel trouwens, hè, dat iedereen om je heen denkt dat het echt goed met je gaat. Dat ze al je succes aan het vieren zijn. Maar van binnen voel je het totaal niet. Nou, dat gevoel had een hele bekende internationale artiest bij een van zijn allergrootste hits. Zometeen ga ik vertellen wie het is en met welke track naar Tyla en Zara Larsson met She Did It Again.

Bart of zo en Rijk met Ik Ken Die Girls. En ja, Jason Derulo liet ooit de halve wereld meezingen met Savage Love. Maar niemand wist wat er toen aan de hand was. Hij vertelde later in een interview dat hij die tune dus schreef midden in best wel een zware periode. Want de liefde, ja, kan niet anders. De liefde gaf hem zoveel hoofdpijn. Hij zag zijn relatie uit elkaar spatten, losse scherven op de grond. Hij begon ook te twijfelen aan zichzelf. En in plaats van zijn feelings te blijven hangen, dook hij gewoon de studio in. Want online kwam hij die Siren Beat tegen van Jaws 685. En rond die tijd, was COVID-tijd, was het een TikTok-hit aan het worden. En hij dacht van, weet je wat? Ik hoor hier gewoon mijn verhaal in terug. Dus die tekst van Did Somebody Break Your Heart klonk als een vraag aan iemand anders toch? Maar eigenlijk zong hij dat naar zichzelf toe. Je hoort hem nu samen met Jaws 685, Savage Love of Phonics.

0: Bad Bunny met DTMF. En heb je enig idee van wie deze tekst is?
1: Ik moet nog even een paar gesprekken uit mijn phone wissen.
0: Het antwoord hoor je zometeen in de Line Check. Nou, wacht niet, van Jade Lauren. Je voelt die tension weg.

0: in jouw vrouw?
1: In jouw telefoon kijken.
2: Moeder, dat is een hele mooie vraag. Ook een hele sterke vraag. Mic check, 1, 2. Is this thing on?
1: Line check. Okay. Ja, tijd om verder te luisteren dan alleen de beat. Met een line check natuurlijk. We duiken elke dag in de songteksten van favoriete Phonics tracks die jij en ik op repeat hebben staan. En vandaag pakken we de lines van Boef aan. Want hij zegt in de tune samen met Ronnie Flex, Come Again, zegt hij dit.
3: Ik moet nog even een paar gesprekken naar mijn phone wissen.
1: Ik moet nog een paar gesprekken uit mijn phone wissen, ja. Dat lijkt me geen goed teken als je in een relatie zit. Geen wonder dat je partner dan een beetje achterdochtig wordt en met een side-eye toch even wil checken wat er allemaal gebeurt op jouw telefoon. Dus vandaar ook de vraag, mag jouw partner in je telefoon kijken? Ja, ik zou zeggen, hele goede stelling, broeder. Heb je dat besproken met je partner? Hoe staan jullie daarin? Kijk, het is maar dat ik geen vrouw heb. Ik heb geen partner. Anders had ik gezegd, schat, alsjeblieft, hier. Je mag alles zien. Ik heb niks te verbergen. Ik denk gewoon bij mezelf, waarom moeilijk doen als het ook gewoon makkelijk kan, toch? Dat ben ik. Maar misschien sta je er heel anders in en denk je, ja, ik wil toch een beetje privacy hebben in mijn relatie. Dus vandaar de vraag gewoon aan jou. Mag jouw partner in je telefoon kijken? Hoe sta jij erin? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Floranes en Dylan Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.
3: How do you guys have so much?

0: Lil Kleine, Ewa Safe, Hierophonics. En mag jouw partner in je telefoon kijken?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: En ja, want dat is de vraag aan de hand van onze line check van de dag. Come again, Ronnie Flex en Boef. Ik heb zo'n vermoeden dat de partner van Boef dat misschien niet moet doen, want hij zegt in de tune dit.
3: Moet nog even een paar gesprekken uit mijn phone wisselen.
0: Moet je wel zeggen, die tune is natuurlijk echt wel een aantal jaar geleden, dus misschien dat het nu toch wel anders is. Maar hoe zit het bij jou eigenlijk? Mag jouw partner in jouw telefoon kijken? Mike die zegt, ze doet maar niks te verbergen. Als je niet mag kijken, staan er dingen in die je niet mag weten, dus klopt er iets niet. Ik laat mijn telefoon gewoon overal slingen en we hebben allebei de pin. Allebei dezelfde pin, dat zegt hij. Brian zegt ook, ja zeker mag ze mijn telefoon. Ze heeft mijn wachtwoord van e-mail, Facebook, Insta, noem maar op. Dus telefoon, waarom niet? Stan zegt ook, dat mag mijn partner helemaal. Zo, goed vertrouwen hier in allemaal relaties. Tana, goedemiddag man.
4: Goedemiddag man.
0: Hoe zit dat bij jou? Mag ze jouw telefoon kijken?
4: Ja zeker man, mijn telly is haar telly.
0: Oh, oké. Maar is dat zo van de start al geweest? Dat is het begin van de relatie van, hey, hier is mijn telefoon, hier is mijn pincode, je mag doen wat je wil?
4: Nee, zeker niet man. Zo is het gegroeid. Ik heb zelf ook een fout begaan. Ik heb er sowieso van geleerd. Mm-hmm. En ik ben er niet van de kleerscheur vanaf gekomen, nog steeds niet.
0: Oké.
4: Ik ben nog steeds die kleren aan het naaien.
0: Oké, okay. ja.
4: Ze mag er zeker in man, ten alle tijden. Mijn telefoon, ik heb geen geheimen. Ik vertrouw haar volledig. Dus zodoende man.
0: Oké, maar kan ik nou een soort van aannemen dat je dan een scheve schaats hebt gereden, om het zo maar te zeggen, en je bent nu aan het lijmen?
4: Om het zo te zeggen, inderdaad, ja.
0: Oké, maar wanneer komt dat moment dan dat je tegen je vrouw zegt, schat, dit is mijn pincode?
4: Wanneer komt dat moment? Op het moment dat je het beseft van, wil ik verder met haar of niet, hè? Als je echt van diegene houdt, doe je er alles aan, man.
0: Dus op het moment dat jij voelt van, oké, zij is de ware, met haar wil ik gewoon verder. Hier, je mag alles hebben. Pincodes, misschien wel de rekeningnummers en zo. Dat was het moment voor jou.
4: Daarvoor eigenlijk al, maar ik besefte dat zelf toen nog niet echt volledig. Mm-hmm. Maar nu wel, dus ja, zeker. Ik heb geen geheim, man. Ik mag alles hebben, man.
0: Weet je wat ik mooi vind, bro? Dat je gewoon open eerlijk hierover bent. Dat je zegt van, hey, ik heb gewoon een fout begaan. Mijn vrouw weet het inmiddels en we werken eraan. Dat is respect naar jou, man. Dat vind ik echt mooi.
4: Thanks, man. Doe mijn best, al.
0: Meer dan je best
4: niemand
0: kan je doen.
4: Perfect.
0: Snap je?
4: Ja, toch.
0: Kwetsbaar zijn, dat is het allerbelangrijkste. Lobben naar jou, broeder.
4: Hey, thanks, man. Ja, uiteindelijk wel, man.
0: Oh, ging even helemaal mis. Wat wilde ik doen? Ik wilde eigenlijk Come Again gaan draaien voor je. Dat ga ik gelijk ook even doen.

zometeen ook naar de headlines. 5 tracks van 1 artiest. En gisteren zat hij erin. Beatblender. In een hele snelle beatblender. Dat was Distinct. En zometeen naar de headlines. Een nieuwe artiest in de beatblender.

0: La Rouge. This summer, Imperial Venue. Rolaweg 198.032 ZG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. This summer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hermanos. Ja, dat

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: music, exclusive music. Nando Leaks, okay?
1: Keep it hot, keep it banging.
2: Nando Leaks. Ontdek de hits van morgen elke zondagavond vanaf 9 uur in de Nando Leaks Radio Show.
3: Farao Wakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via FaoWakkaFest.com.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
5: Vol fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
8: Hey, Phonics. In the mood for vibes?
9: Luister dan nu.

0: Nederland.
1: Ja, ja.
0: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
2: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. Komende nacht. Tunesië, Nederland.
2: Op NPO Radio 1.
1: Ja, ja.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het KNMI is er rond deze tijd overleg over code rood. Politie, brandweer, ProRail en Verkeer en Waterstaat bekijken of morgen vanwege de hitte de hoogste weerswaarschuwing moet worden afgegeven. Als er een code rood komt, is dat de eerste keer voor hitte. Want het wordt mega warm morgen, zegt onze weerman.
1: Dan hebben we zelfs tropische waarden van 36 tot lokaal zelfs 38 of 39 graden. Ook dan zien we heel veel ruimte voor de zon in het weerbeeld terug. Af en toe wat wolkenvelden die binnendrijven vanaf België. En aan het eind van de dag komt er een verkoelende bries vanaf zee te staan, waardoor het op de westelijke stranden wat kan afkoelen, maar ook dan blijft het met 30 graden of meer behoorlijk warm en klam buiten.
0: Het uitroepen van code rood gebeurt eigenlijk alleen maar wanneer het weer grote gevolgen heeft voor de maatschappij, zegt het KNMI. Bijvoorbeeld bij zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. En op een hete dag als vandaag even een wijntje inschenken, een koud pilsje of een Aperol Spritz misschien wel. Ja, dat moet helemaal niet zo normaal zijn als het nu is, zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens die adviesclub is ieder glas alcohol er één te veel. Ze willen dat de overheid alcohol nu minder aantrekkelijk gaat maken.
2: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden. Dat het beschikbaarheid verandert. Hè? Dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
0: Ja, een oude advies was dat één glas alcohol per dag nog wel kan. Maar dat advies gaat nu door de papierversnipperaar. En flink balen voor mensen met een dagticket voor DEFCON 1 komend weekend. Het grootste hardstyle-festival van ons land. Ze heeft vanwege de hitte besloten alleen maar mensen met een weekendticket toe te laten. Ja, doet pijn hoor, dat besluit, zegt de organisatie tegen 3 voor 12.
3: We weten ook hoeveel impact dit maakt op de bezoekers. We hebben fans die kijken een jaar uit naar het evenement. En om dan een paar dagen voor het evenement bericht eruit te gooien dat ze niet naar DEFCON kunnen komen, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, online zeggen veel mensen dat ze het wel snappen, dat besluit. Want 38 graden staan op een festivalterrein zonder wind is geen pretje. Boosheid is er ook. Wie gaat mijn hotel betalen, zegt één hardstyle-fan. Het geld voor de dagtickets wordt wel teruggestort. En door dat besluit komen er nu 15.000 bezoekers per dag minder bij DEFCON 1. Gaan we nog naar weer toe. Het is erg warm, hè? Bij 24 tot 37 graden in het zuiden. Morgen nog warmer dan vandaag. Ik heb wel goed nieuws. Er komt er iets meer bewolking bij.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris. Makar hoor je zometeen naar Dave & Tams. Dit is Raindance.

0: de simpele vraag. Welke artiest zit er verschuild achter de B-planner van vandaag? Hij gaat heel snel achter elkaar door. 5 tracks. Je zou denken, joh, als je 5 tracks in de blender gooit, dan komt er een hele dikke medley uit van 15 minuten. Alleen nee. In dit geval moet je het doen met 3 seconden aan muziek voor 5 verschillende tracks. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest het vandaag is. En als je het weet, je weet waar je hem kan droppen natuurlijk, hè, het juiste antwoord. In de NPO Luisterapp. En als je het een beetje snel doet, dan ga je er vandoor met een exclusieve prijs. En wat die prijs is, mag je ook niet zelf bepalen. Hè? Dubbel feest vandaag. Maar allereerst, je moet door de opdracht heen zien te komen. Wie hoor je hier?
1: Beat Blender.
0: Oeh, ja. 1 naam heb ik van je nodig. 1 naam. En dat kan je doorgeven in de NPO Luisterapp.

0: off the stock. Kevin, Roxy Dekker, jij hebt mij. Beat Blender. Hier op Phonics, waar we ook de Beat Blender spelen. 5 tracks van 1 artiest en jij mag gaan raden welke artiest dat vandaag is. En ik wil toch even kijken in de NPO Luisteren wat daar allemaal gebeurt. Want zowel Brent als Mitchell, als Angelo, als Isaiah, Danny, Sufjan, die denken dat het Beyoncé is.
1: Everybody's so creative.
0: Nee. Fano gaat voor Shakira.
2: Emotional, damn it.
0: En Noor, wat zeg jij?
3: Beyoncé, volgens mij, denk ik...
0: Nee, Beyoncé is niet het antwoord wat ik zoek op de B-blender van vandaag. Dus ik zou je toch een beetje ver op weg moeten gaan helpen met een duidelijke hint die richting de naam gaat die ik zoek. Ik ga hem sowieso nog een keer laten horen, maar de hint die ik je mee wil geven is... dit was een van de, ja, ik kan wel zeggen, succesvolste meidengroepen from all time. Sterker nog, hun bekendste line-up bestaat dus uit 3 artiesten die nog steeds top of mind zijn. Dus je weet eigenlijk al heel veel, toch? Meidengroep... En hun bekendste line-up bestaat uit 3 artiesten die nog steeds top of mind zijn. Wie hoor je hier?

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: tracks van één artiest in een hele snelle round-up. Kan je vast vertellen, Beyoncé, Shakira, Sugar Babes, Christiane Million... Niet goed. Nee, nee, nee. Ik ga hem nog een keer laten horen, misschien komen we er nu wel achter. Beatblender. Oh, wat gaat die toch snel, hè, die Beatblender. Als je goed had geluisterd en die hints tot je genomen, dan kom je uit op deze naam.
1: Natuurlijk is het Destiny Child, toch? Blijf drinken, want het is tantoe heet. Phonix FM, Sehon.

0: Bootylicious. Ja, drie artiesten die nog steeds top of mind zijn. Nou, Beyoncé natuurlijk, Kelly Rowland, Michelle Williams. Maar de vraag nu is, wie kwam het allersnelste in de NPO Luisterapp? En vandaag is dat Cindy. Gefeliciteerd! Woo!
1: Dankjewel.
0: You did it, come on.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk, je probeert het dagelijks en je bent er eindelijk doorheen gekomen. Gefeliciteerd.
1: Precies, ja, dankjewel.
0: Aanhouden wind. Hey,
1: absoluut.
0: Jij mag kiezen. Wil je Fanix sokken of wil je een mini voetbal van Fanix, een WK-editie?
1: Een mini voetbal, dus ik heb die sokken al 2 paar en het is niet zomer, dus ik heb er niks aan.
0: Oké, okay. Gaan we toevoegen aan je collectie. En ja, zeg het maar, Destiny's Child, welke track wil je horen van ze?
1: Say My Name, alsjeblieft.

Jonna Fraser, J-O met Panna hier op Phonix. Zometeen ook Tornado van Ira Star, nieuwe muziek. En ook Chris Brown, die werd aangeklaagd voor plagiaat. Hij zou dus plagiaat hebben gepleegd op zijn eigen tune. Hoe dit precies?

0: Punta Cana.
1: Ik zou me best door jouw man laten rondrijden, maar hij moet wel mijn kont likken alsof het boodschappen zijn.
0: Chris. Besef dat dit gewoon de legendary liners van Jane Aiko uit de tune Post To Be, maar dan naar het Nederlands vertaald. En ze heeft hem ook echt heel bewust erin gezet, hè. Ze hoorde de track Post To Be, dat het dat geheten zou worden. En ze moest toen meteen denken aan rapper Kevin Gates, die ooit zei, I'm post to eat the booty. Nou, het was sowieso echt al een best wel opvallende samenwerking. Omarion, Chris Brown, Jane Aiko op één track. Dat zijn gewoon alle drie R&B legends, hè. Don't get it twisted. Maar achter de schermen was het minder gezellig, kan ik je vertellen. Want muziekuitgever BMG, die sleepte dus Omarion namelijk voor de rechter. Want zij zeiden weer, ja, de track lijkt te veel op Came To Do. Alleen de fun fact is, Chris Brown staat op beide tracks. Op Post To Be en op Came To Do. Ja, en dat brak toen de hele zaak op. Want de rechter zei toen van, ja, allemaal leuk en aardig BMG. Maar je kunt niet iemand aanklagen voor plagiaat als hij het zogenaamd van zichzelf gestolen zou hebben. Nou, die aanklacht werd dus grotendeels weggeveegd. En het leuke van dit alles is, je gaat ze nu horen. Omarion, Chris Brown en Jane Aiko, Post To Be of Phoenix.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: thuis de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: It's complicated met Jay.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Your city, your sound.
3: Funix!
4: Van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Roux,

0: luister nu allemaal in de Phonics app. Phonics.
1: WK Mixzone.
2: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
3: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
4: Beste speler Saibari.
3: Ja.
4: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
2: Nee, misschien een beetje.
3: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
5: Ja, ja, pleur toch op man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Top overleggen over het weer van morgen. Allerlei instanties, waaronder het KNMI, overleggen op dit moment of ze voor morgen code rood moeten afgeven. Dat is een zeldzame waarschuwing die alleen bij extreem weer wordt afgegeven. In het binnenland kan het morgen misschien wel 40 graden worden. En mocht code rood worden afgegeven, is dat de eerste keer vanwege de hitte. Andere keren gebeurde dat eigenlijk alleen maar bij zware stormen of heftig winterweer. Het aantal doden na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 164. Er zijn bijna ook nog 1000 gewonden. Er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanochtend 2 lijnbussen op elkaar gebotst. Een chauffeur van een van die bussen is naar het ziekenhuis toegebracht. 2 passagiers raakten licht gewond. En de schade aan de bussen is fors. En hoe kan het toch dat jouw buren al juichen voor Oranje, terwijl op jouw televisie er nog helemaal niet is gescoord? Nou, dat vroeg onze collega Joost Schellevis zich ook af. Na eventjes zoeken vond hij het antwoord.
1: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is, want die heeft die reservetijd niet nodig.
0: Maar tv-aanbieders weten dat het vervelend is als je voetbal kijkt met een beetje vertraging. Ze doen er dan ook van alles aan om het beeld zo snel mogelijk op jouw scherm te krijgen.
1: En dan ziet hij bijvoorbeeld nu een stream met wat minder reservetijd, buffertijd. Zorgt er wel voor dat als je verbinding instabiel is, dat je verbinding dus sneller gaat haperen, dat je sneller slechter beeld krijgt.
0: En als je iedereen nou voor wil zijn, dan heeft Joost ook nog een tip voor je.
1: Ja, de minste vertraging heb je toch nog steeds bij de ouderwetse FM-radio. Dat is technisch ook de meest simpele vorm van dingen verspreiden. Zorgt er wel voor dat je geen beeld hebt, maar dan ben je wel de allersnelste.
0: Ja, gewoon lekker radio luisteren dus. Komende nacht moet Oranje weer. Om 1 uur vannacht is de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, we zitten officieel in een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Komende nacht wordt opnieuw een plaknacht. Morgen nog veel warmer dan vandaag, tot wel 39 graden. Wel meer bewolking tussendoor.
2: Sowieso gewoon het beste om radio te luisteren.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
2: Met deze van Adam Poort, Strive, Kanye Music, Orzo en Melody.

0: Jay hier op Phonics. Er zijn trouwens een paar artiesten die zich best wel moeilijk laten interviewen. Phonics. Kleine Ayoub, a.k.a. K.A. is ook zo'n artiest, weet je wel. Maakt echt hele dope muziek. Maar los van zijn eigen lines weten we vrij weinig van zijn personal life. Dus ja, wat ga je dan doen? Ja, dan vraag je maar aan de producer en de DJ die gewoon vaker met hem werkt, Trobi. Broski, wat is K.A. zijn vibe eigenlijk? Dat gaat hij zo meteen vertellen. Even kijken wat Trobi hierover te zeggen had. Het was best wel, nou zeg ik het, interesting. Trobi, kom er eens in, wat zei je?
1: Hij is sowieso heel grappig. Als je met hem in de studio bent, dan zit hij ook wel gewoon op de praatstoel, zeg maar. Hij vertelt veel. Het is ook wel heel gezellig. Maar ja, het is, soms is het natuurlijk ook niet echt te peilen, zeg maar. Ik bedoel, als hij aan het schrijven is, zegt hij sowieso niet zoveel. Dan zit hij echt gewoon, ja, bij wijze van spreken, gewoon in een hoekje. Echt helemaal gewoon in zijn telefoon. Gewoon, wij zijn er allemaal niet, zeg maar. Maar hij schrijft best wel snel ook. Lyricaal genie sowieso. Gewoon wat hij natuurlijk, hoe hij zijn teksten spit, is natuurlijk bizar goed. Ik weet niet. Hij gaat ik denk dat hij wel echt vooral heel erg met een doel naar de studio gaat. Dus als er dingen gemaakt worden, is het wel de bedoeling dat het, zeg maar, uitkomt.

0: dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan echt alles laten doen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Je kan het veranderen en dan kan hij straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Starlight van Frenna hier op Phonix. De Power Pokoe. Ik kan me voorstellen.

0: Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Met zeggen meteen hier op Phonics en over het meteen zeggen gesproken. Diallo, vertel, welke track wordt de powerpokkel vandaag?
1: Goedemiddag Chris, Gasolina, dat Yankee zou lekker zijn man. Met dit weer, heerlijk. Werk ze!
2: De power

0: En vrijdag hier op Onyx. Met zometeen ook Chief, Arif Semsky en DJ Wally met Bonmei. Yeah. En de zomerhit van dit moment, Movie Joe, komt jouw kant op. Eerst deze van Mooski. Dit is Trickstar.
1: And I never had this happen before.
2: Never had this happen before.
1: Heartbreak so deep. Heart broke so deep, it broke it to a million.

0: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja,

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3 en ook een warm welkom vanuit de VS.
1: Hello to my friends in the Netherlands. It's Allison Gargaro here from Fox 26 in Houston.
0: Maar deze weervrouw uit Houston heeft geen goed nieuws. Ja, wat hoor je zo meteen? Ik begin in Venezuela. Want het Rode Kruis heeft Giro 5125 geopend voor slachtoffers van de aardbevingen daar. De tijd dringt, zegt de hulporganisatie.
2: We zijn echt bezig om te proberen de mensen onder het puin vandaan te halen en te kijken waar de hulp nodig is.
0: Het dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op 164. Meer mensen liepen het afgelopen jaar een SOA op, blijkt uit nieuwe cijfers. En dat baart deskundigen zorgen, want steeds minder mensen laten zich testen. Daarom is de oproep richting het kabinet om op een laagdrempelige manier SOA en HIV-testen aan te bieden. Concert at Sea neemt extra maatregelen tegen de hitte. Op het festival in Zeeland kunnen bezoekers gratis drinkwater en ook zonnebrand pakken. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. En ook NPO Radio 2 DJ Gijs staat daar.
3: Terwijl Miss Montreal staat te spelen op het grote podium van Concert at Sea, fikt 45.000 man heel langzaam weg. Want ja, het is wel warm hoor. Van heel veel schaduwplekken is hier niet sprake. Dus het is wel... ik denk wel dat heel veel bezoekers vanavond bruin en misschien een beetje rood terug naar de camping gaan.
0: Ja, het festival Concert at Sea begon 1,5 uur geleden. Op het podium staan onder meer Miss Montreal, Sophie Ellis Baxter en Direct. Ja, en hier in Nederland dus gigawarm en droog. Maar in Kansas City, waar Oranje vannacht moet voetballen, is het juist het tegenovergestelde. Tijdens de wedstrijd van komende nacht tegen Tunesië wordt er onweer en regen verwacht, zegt deze weervrouw.
1: We're going to be seeing much rainier weather and the potential for some severe storms. So lightning possible, also a flood watch in effect. So umbrellas, a good idea, especially for the walk beforehand.
0: Ja, tijdens de Oranje Mars zijn paraplu's geen overbodige luxe, zegt ze. Maar meteorologen in de VS verwachten ook dat tijdens die wedstrijd noodweer eraan komt. En daarom bestaat de kans zelfs dat de wedstrijd moet worden uitgesteld of onderbroken. Het weer hier in Nederland. We zitten officieel in een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Komende nacht wordt opnieuw een plaknacht. Morgen nog een tikkeltje warmer, tot wel 39 graden. Wel meer bewolking tussendoor.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes.
7: Dooie speakers met muziek zometeen van Camila Cabello en Drake, Hot Uptown. Eerst Lil Kleine, Jonah Fraser. Dit is Fashion Week.

0: Yusuf en Wef.
1: Phonix.
2: Wacht even. Wacht even. Wacht even. Wat is aan de hand?
3: Code rood. Code rood, jongens.
2: Dat is toch insane. Gaat het gewoon middernacht code rood zijn?
3: Ja, dus vanaf morgen is het officieel code rood in het land. Betekent dus dat je niet zomaar naar buiten mag gaan tenzij het echt nodig is.
2: Nou, ik mag gewoon doen wat ik zelf wil, maar het is niet verstandig om te gaan. Ja. Ik heb iets gezien, ik kan het niet geloven. Eén van de grootste festivals in Nederland,
3: ja,
2: die alleen dit soort muziek draait, by the way.

0: Hey, ja? Je vergist je echt. De vibe op DEFCON is echt insane. De hardcore community is echt heel anders. Maar ze moeten het gaan doen met minder bezoekers. Want vanmorgen kwam dus het nieuws dat je niet mag gaan als je een dagticket hebt. Maar wel wanneer je een weekendticket hebt. Dat is toch
1: waarom
0: dubbel?
1: Waarom dan?
0: Ja, ik vind het echt bizar. Geen idee.
1: Is het zo druk dan? Zijn er zoveel mensen die willen gaan?
0: Ik denk het is zo heet. Het heeft dus te maken met de veiligheid. Het is zo warm dat ze dus iedereen die een dagticket heeft voor bijvoorbeeld zaterdag of zondag, die mogen dus niet gaan. Maar als je een weekendticket hebt, dan wel.
1: En mag je dan naar allebei de dagen gaan of alleen één dag van die twee dagen?
0: Ja, nee, je mag alleen gaan wanneer je een ticket hebt voor beide dagen. We hebben dus gevraagd aan de organisatie om antwoord hierop te geven, maar we hebben geen reactie
1: antwoord
0: gekregen. Nee, ik vind het toch ergens wel dubbel.
1: Ja, kijk, ik begrijp het wel ergens.
0: Jij hebt zoiets van, het is te heet,
1: voor de veiligheid.
0: Thuis.
1: Blijf maar gewoon thuis inderdaad, want die gasten...
0: Het
1: is ook

0: Zie met de warmte eventuele gebruiksmiddelen. Genotsmiddelen.
1: Ja, ik
0: weet niet of dat goed samengaat.
1: Ik heb zoiets van, leg het gewoon bij de bezoeker neer. Zorg gewoon genoeg zonnebrand, dat iedereen water krijgt. En nu ga je ervoor zorgen dat mensen die heel het jaar hebben uitgekeken hierna gewoon niet meer kunnen gaan.
0: Zou je gaan?
1: Nee, ik zou niet gaan. Maar als dit mij zou overkomen, dan zou ik wel heel verdrietig worden. Maar jij vindt het een goede beslissing.
0: Ik kan het ergens begrijpen.
1: Ja, ik niet. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij van de beslissing vindt van het festival. Vind je het goed? Of heb je zoiets van, nee man, het moet gewoon doorgaan? Laat het even weten in NPO Luister.
0: Schandalig. Misschien vinden mensen het wel schandalig. Dat kan, hè?

0: Passion K en Bare Minimum. En Defcon. Dit vind jij helemaal geweldig, hè, Bef?
1: Ja, nou, geweldig is een ander woord. Ik kan er wel naar luisteren, ja.
0: Oké.
1: Maar ja, het is wel bizar, want het zit dus zo. Als jij een dagticket hebt voor Defcon, ben jij niet meer welkom. Maar heb jij een weekendticket, dan mag je nog wel komen. En de reden hiervoor is omdat het dus zo heet gaat zijn dit weekend. Dat we zoiets hebben, uit veiligheid gaan we het toch niet doen. Ja, ik vind het een beetje raar, want je laat mensen met een weekendticket nog wel komen. Dus ik vraag eigenlijk aan jou of jij hetzelfde hierover denkt.
0: Ja.
1: JP.
0: Die zegt, sta net geparkeerd op Defcon, lieve Fanny. Al 8 jaar lang ga ik nuchter 4 dagen een weekend stappen. Defcon had vorig jaar 250.000 bezoekers, 80.000 per dag max.
1: Dat is echt niet normaal, hè?
0: Dat is echt superveel.
1: Dat is crazy. Ja. Maar die zegt, ik snap Defcon wel. Het is wel jammer natuurlijk voor degene die een dagticket hebben. Maar veiligheid staat voorop. Op dat soort festivals kan het gewoon snel misgaan met dit weer. Hopelijk kunnen de bezoekers van Defcon zichzelf gaan vermaken op Decibel in augustus. Ja, dat is echt wel rot.
0: Ja, maar ik denk ook bij mezelf van, kijk, ik begrijp dat ze het doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is er wel onrecht. Want eigenlijk zeg je gewoon, als jij meer betaalt,
1: ja,
0: krijg je
1: dan
0: voorrang.
1: Dan mag je wel.
0: Ja, dan mag je wel.
1: Ja, ja, daarom vind ik het dubbel.
0: Mm. Robertinho met een spraakmemo.
2: Kijk, ik vind het een goede beslissing. Weet je, mensen die het meeste hebben betaald, die mogen komen. Degenen die minder hebben betaald, die niet, weet je. En voor de veiligheid is gewoon goed. Weet je? Naar mijn idee had ik gewoon helemaal moeten cancelen, maar goed.
0: Oh, Robertinho is volgens mij niet echt een fan van Defcon. Hij zegt gewoon dat het helemaal gecanceld moest worden. En hij zegt juist van, ik vind het goed als je extra betaalt.
1: Ja, nee, maar ik snap dat cancelen wel. Want je laat nu wel alsnog een hele grote groep wel komen.
0: De conclusie is eigenlijk dus...
1: Ja, gewoon wees gewoon eerlijk. Dan maar alles cancelen.
0: Nee, de conclusie van de Phonix fam. Die zeggen eigenlijk dat het wel een goede beslissing
1: ja,
0: is.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Dus je krijgt niet je zin, Wef. Maar even een goede tip. Mocht je gaan, water drinken.
1: Ja, water drinken.
0: Parapluutje mee.
1: Zoeken. Inderdaad, paraplu kan echt wel werken. En vooral... Goed drinken, elektrolyten nemen.
0: Ja, en ook deo spuiten, want mensen stinken. Jullie stinken als jullie zweten. Dus spuit veel deo, alsjeblieft. Of hoe heet dat, vaseline of

0: met One Dance. En zometeen krijgt de WEF nog One Dance om te winnen deze week.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik moet weer tegen jou. Ik heb iemand in mijn team nodig. Want het gaat niet zo goed.
0: Ik ben moe vandaag. Ik ben niet scherp.
1: Echt?
0: Ja, dus je maakt een kans.
1: Ik kan jou misschien verslaan in het middagtentamen. Hoor jij dit?
0: Moet je wel een teamgenoot hebben.
1: Team WEF in de NPO Luister-app.
0: Ja, dan gaan we zo.

0: lijst met de allerheetste zomertracks. Phonix, your city, your summer.
1: Youssef en Wef. Wil jij zometeen tegen mij strijden, dan kan je dus bij Team Wef. Je mag het drop in de NPO Luister-app. Eerst tijd voor Party Gal.

0: met Populaire.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Voornamelijk tussen mij en Joes, maar we hebben beide iemand nodig in ons team om de winst binnen te halen. Denk jij dat te kunnen doen? Dan kun je team even in de NPO Luisterapp sturen. Want ja, ik heb nog geen teamgenoot.
0: Ik had toch iemand?
1: Ja, jij hebt al een teamgenoot.
0: Oh, ja, omdat je zei
1: ik
0: bij
1: niet.
0: Beide. Oké.
1: Jij hebt er al iemand. Ja, maar dit is voor jou de eerste dag dat jij met Noordin. Hij heet blijkbaar Noordin.
0: Hij heet ook Noordin. Ja. Oké, geweldig.
1: Maar hij is slim hoor. Hij is slim, maar vast niet zo slim als de persoon die bij mij in het team komt. Denk jij mij te kunnen helpen, dan kun je team even in de NPO Luisterapp sturen.
0: Maar eerlijk, stel je voor je verlies straks.
1: Dat wat. Ik ga sowieso winnen.
0: Maar als je verliest, want je zei bijvoorbeeld ook
1: op... verliezen.
0: Je zei ook ergens dat Tunesië vanavond gaat winnen van Nederland.
1: Tunesië, ja. Nu Tunesië gaat 2-1 winnen van Nederland.
0: Ik hoop het. Ik gun het jullie. Dan hebben jullie ook een overwinning, hè, toch? Dan gaan wij tegen Japan dan. Marokko.
1: Hebben ze toch ook? Ik denk in Nederland, sorry. Ik dacht dat je uit voor Nederland.
0: Ver in de toekomst. Maar oké, dus Team Wef in de NPO Luisterapp als je bij jou een team wilt. Ja, gaan we dat zo meteen doen dan.

0: Wat is de artiestennaam van Aya Kok? Use 5, 4.
1: Aya Nakamura.
0: Ja, dat is goed. Aya Koko Danioko.
1: Ik ben kapot eng. Ik word alleen Aya. Geef me compliment, Wef. Nee. Wees sportief een keertje.
2: Het middagtentamen.
1: Ik hoef geen compliment, want in mijn team heb ik niemand minder dan Noordin. What's up, Noordin?
3: Nee, wat neemt.
1: Hey, wat, gaan we winnen of niet?
3: Ja, sowieso, man.
1: Sowieso.
4: Wie zegt dat? Ik heb Bram in mijn team. Ik kan nog steeds winnen, toch, Bram?
5: Ja, daar gaan we wel voor in ieder geval.
1: Nou, dat klinkt
4: positief. Echt, hè? Oh my god.
1: Lekker, man. Nou, nog even één keertje dan de spelregels, ja, Sander.
0: Daar komen ze weer op de donderdag. Nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weten die het niet, dan gaan we naar of Noordin, als in de andere Noordin, en Bram. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, ja, dan hebben we natuurlijk weer die bonusvraag. En vorige week, ja, ging dat een beetje anders dan gehoopt, hè, Wef? Had je alles gewonnen en toen was net die benadering.
4: Waarom moeten we helemaal teruggaan naar het verleden?
1: Oude koeien uit de sloot halen.
4: Zullen we gewoon bij het heden blijven?
0: Ik wil je supporten hierin.
1: Ja. En wat ook belangrijk is om te vermelden, dat vandaag ook de dagwinnaar is. Hè? Dus ja, win je, val je ook nog in de prijzen.
0: Yes.
1: Oké. Okay. Noordin en Bram, zijn jullie ready?
5: Ja, helemaal ready.
1: Oké. Okay. Wef en Sander, zijn jullie ready?
4: Let's go. Ga gewoon beginnen.
0: Ben jij ready?
1: Born ready.
4: Weet je wat slecht.
2: Het middagtentamen.
0: Maar het middagtentamen is goed, want het staat 1-0 voor Joes. Vraag 2. Wat is de grootste oceaan ter wereld? Joes. 5. 4.
1: De Atlantische Oceaan.
0: Nee.
1: Oh shit.
0: Goed. Wef.
4: De Middellandse Zee?
0: Is geen Middellandse Zee. Bram, weet jij het?
5: Nee, geen idee.
4: Hé?
0: Noordin, weet jij het dan?
3: Oeh,
0: kijk, de Stille Oceaan. Het is de Stille Oceaan.
4: Oh, ja. Hoe dan?
0: Het is de Stille Oceaan.
1: Slimme guy.
0: Vraag 3.
4: Ga niet goed hier.
3: Abiel.
0: Welk?
4: Ga niet goed hier.
1: Hij is gewoon Abiel.
0: Oké, vraag 3.
1: Beroepsonderwijs.
0: Oké, luister goed. Vraag 3. Welk land heeft de meeste inwonersaantal?
4: Wef. 5. China.
0: Nee, is geen China.
4: Wat de hel, man.
0: Het is 5.
1: India.
0: Het is...
4: Ik stop.
0: India.
4: Ik stop.
0: We gaan
4: I
0: door.
4: Quit.
1: Why are you quitting? You should not quit. Let's continue, please.
0: We gaan toch door. Vraag 4. Welke actrice is met Tom Holland getrouwd? Joes, 5.
1: Zendaya.
0: 4-0 voor Joseph.
4: Hoe weet jij dat, bro?
1: En
4: hoe
1: we waren
4: weet
1: laatst
4: jij
1: met Donna
4: dat?
1: Was daar, van Phoenix. Dat was daar met haar aan takkie en zo.
0: En vraag 5. Voor de vorm. Welke groep heeft het album Elefunk? Joes, 5.
1: SBMG.
0: Nee. Elefunk is daar niet van.
4: Weet ik veel.
0: Die bestaat niet. Nee. Bram, weet jij het, Elefunk?
5: Nee, ook geen idee.
0: Noordin, weet jij het, om het af te maken?
3: Dat is van Black Eyed Peas met Where is the Love en zo.
0: 5-0.
1: Vandaag heeft Noordin gewonnen, man. Niet Noordin van Noordin weg, maar andere Noordin.
3: Andere Noordin.
1: HBO Noordin!
3: Je weet het.
1: Lekker, man, bro.
3: Blijf het op.
1: Wil je nog wat tegen Bram zeggen?
4: Ik ga het zeker niet opschrijven. Ik wil zo snel mogelijk vergeten.
3: Goed, man, bro.
5: Ja, jij ook.
3: Mag ik ook wat tegen Web zeggen?
1: Jazeker.
3: Hoor je dat?
4: Nee.
3: Ik ook niet! Yeah.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: Your city, your sound.
1: Phonix!
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live-optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
1: Check de leukste Phonix podcast nu.

0: dat is sowieso uitzonderlijk. Maar het is voor het eerst dat deze weercode wordt afgegeven vanwege de hitte. Morgen kan het op sommige plekken wel 40 graden worden. En dat is niet grappig meer, zegt het KNMI.
1: Morgen wordt echt nog wel een stuk heter. En we hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt. Dat veel mensen in de maatschappij er echt enorm last van hebben. Dus de boodschap is echt, pas je morgen nog wat extra aan. Hou echt rekening met die hitteklap die morgen op ons afkomt.
0: Ja, code rood geldt morgen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Onze weervrouw Willemijn Hubert weet waar het heetst wordt.
2: Richting het oosten en zuidoosten van Nederland. Ik heb 39 graden erin gezet in de weerkaarten. Maar het zou me ook niet verbazen als we toch ergens op die 40 graden gaan uitkomen. Want de weersituatie die neigt daar wel heel erg naar.
0: Ja, mensen moeten er rekening mee houden dat morgen iedereen uitdrogingsklachten of last van oververhitting kan krijgen. En door die hitte zijn op meerdere plekken in Nederland problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht bijvoorbeeld kunnen geen trams meer rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. En door Delft rijdt ook tram nummer 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. Vanuit steeds meer kanten wordt hulp aangeboden aan Venezuela. Nederland stuurt een zoekteam die kant op om mensen onder het puin vandaan te halen. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela staat op 165. En veel aanpassingen bij evenementen vanwege de hitte. Het grootste hardstyle festival van ons land, Defcon 1, gaat komend weekend wel door, maar wel met een flinke amputatie. Mensen met een dagticket worden niet meer toegelaten. Alleen mensen met een weekendticket mogen nog naar binnen. En dat besluit is echt niet makkelijk genomen, zegt de organisatie tegen 3 voor 12.
3: Wij staan er wel echt achter, ook de hulpdiensten staan er achter. We willen gewoon een veilige omgeving creëren voor alle bezoekers. Het scheelt ongeveer 14.500 bezoekers per dag. Wat je namelijk ook creëert is dat je dus gewoon veel meer bewegingsruimte hebt voor de bezoekers die er straks wel zijn creëert.
0: En het geld voor die dagtickets voor Defcon 1 wordt wel teruggestort. Online regent het reacties van begrip, maar ook van boosheid bij sommige mensen. Bijvoorbeeld bij mensen die er speciaal vrij voor hebben geregeld en ook een hotel hebben gefixt. Het weer code rood is morgen in een groot deel van het land. Er is ook officieel sprake van een landelijke hittegolf. Morgen maximaal 40 graden, met tussendoor ook kans op wat bewolking.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes.
7: Met zometeen muziek van Bad Bunny is het eerst tijd voor Jade Lauren. En ze brengt ons PGS, oftewel Pretty Girls Summer.
6: Your

0: af?
1: Ja, een van ons doet ergens aan mee wat hij eigenlijk niet zou willen.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
3: Who did it?
1: Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is, Wef...
4: Who did it? En Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
5: Ja, het heeft vandaag te maken met misschien wel jullie rijgedrag. Want het verhaal van vandaag is... Ik doe mee aan de Hufter-cursus. Oef. En die is ook duur. Wef, wat is de reden waarom je eraan mee moet doen?
4: Ik ging met iemand racen op de snelweg.
5: Ja, wel leuk, maar nou, mag niet. Joes, wat moet je dan doen tijdens zo'n cursus?
1: Opdrachten maken, praten met mensen, vertellen over wat wel mag en wat niet mag op de weg.
5: Verdacht dit, verdacht.
1: Ja. Oké, ik doe mee aan de Hufter-cursus. Is het Wef? Of was ik het? Met wat voor auto ging je racen dan?
4: Met mijn eigen.
1: Heb je zo'n raceauto?
4: Ja.
5: Nee, maar één vraag, hè, Joes.
1: Oké, ja, ik probeer het. Hoe did it? Laat het weten. In de NPO Luisterapp en een spraakmemo-wef, dat vinden we...
4: Het allerleukst.
1: Ja, het allerleukst.
6: Ja,

0: party.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Ik doe mee aan een huftercursus. Was ik het of was Youssef? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Ja. En Jim die zegt, was het niet Youssef die vaak boetes pakte? Dus ik denk dat hij het was.
4: Dat is een andere Youssef. Rody via de NPO Luister-app.
5: Dit is gewoon 100% Wef. Want ik zie haar echt als een slay queen over de snelweg heen racen gewoon tegen iemand.
4: Slay queen ook.
3: Tegen
4: echt,
3: iemand ook echt, hè? Jeez. Kimberly die zegt, ik geloof Youssef zijn verhaal niet met die opdrachten. Dus Wef was het. We hebben ook een poll geplaatst op @Norden en Wef op Instagram. Maar volg ons als je dat nog niet doet. 63% die denkt dat Youssef het is. En 37% die denkt dat ik het ben. Wie was het?
1: Who did it?
2: Het was Youssef.
3: Wat is een huftercursus?
4: Ja, ik weet niet eens of ik zin heb om dit uit te leggen. Maar ik ga het even snel en kort en krachtig doen. Het is een EMG-cursus. Een educatieve maatregel gedrag.
3: Wat heb je gedaan?
4: Dus dat kan een politieagent jou opleggen op het moment dat hij vindt van, oké, deze man, er moet iets gaan veranderen aan zijn rijgedrag.
3: Oh, wat erg.
4: Ik heb een jaar geleden met de motor, het was rond deze periode, het was warm.
3: Ja.
4: Wegafsluitingen overal bij mij in de buurt. Dus iedereen reed via mijn straat. Je hebt daar een tankstation in de buurt. Het was zo druk. Ik denk van ja, ik ga niet met de motor achteraan aansluiten. Geen enkele motorrijder die doet dat. En dan heel dat rondje zo wachten een kwartier terwijl ik mijn huis kan zien vanaf waar ik ben.
3: Okay.
4: Dus ik ben toen gewoon via de stoep gegaan. Maar heel voorzichtig, via de stoep. Niet uitgekeken voor mensen. Brede stoep ook.
3: Okay.
4: Geparkeerd voor mijn deur. Kwam opeens een andere coveragent gewoon blazen echt als een bezetene over het fietspad heen naar mij toe. En ja, die gaf mij twee bekeuringen voor over de stoep rijden en tegen het verkeer in. Omdat mijn huis is aan de andere kant van de straat. Ja. Dus logisch dat ik dan via die kant ga.
3: Jij bent met je motor over de stoep gegaan om naar je huis te komen.
4: That's it.
3: Dat is echt niet normaal hoor.
4: Hè? Weet je, ik zit daar. Wacht even, nee, maar wacht.
3: Je had ik zit daar kunnen raken.
4: Ik zit, dat is mijn eigen buurt, dus ik weet heel goed wat daar rondloopt.
3: Maar, nou, je weet helemaal niet wat daar gebeurt.
4: Jawel. Maar, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, als je daar in die klas zit tijdens die EMG-cursus.
3: Ja.
4: Die heeft 230 gereden. Die heeft 180 gereden waar die dinges mag. Rijbewijs allemaal van iedereen in beslag geweest. Ik ben de enige die twee bekeuringen heeft gekregen, daarvoor een EMG heeft gehad. En van die twee bekeuringen tegen verkeer heb ik gewonnen via verkeersboete.nl.
3: En toch zat je daar, dus een of andere reden.

0: centraal bureau van corruptie worden.
1: Van Geert Wilders.
0: Ze willen alleen maar geld in, want iedereen daar betaalt 1300.
1: Echt? Meen je niet?
0: 1300 euro.
1: 1300 euro? Omdat je over de stoep reed.
0: Omdat ik over de stoep reed, inderdaad.
1: Niet normaal.
0: Ja.
1: Nou, volgende keer weet je wat je moet doen.
0: Ja, wheelie trekken over de stoep.
1: Zo tegen die agent.
0: Ik zeg echt, ik zei dat ook in die cursus van, ik kon beter wheelie trekken en nog gekkere dingen doen, zeg maar.
1: Nou ja, doe eens even normaal, joh. Ga je mensen aansporen om zo gek te lopen doen, joh.
0: Doe het.
1: Nee, dat gaan we
0: niet. Ik ben nu helemaal de andere kant op.
1: Dan gaat iedereen zo'n cursus moeten betalen. Dus
0: oké, laatste wat ik ga zeggen. Er zit daar zelfs een guy, die heeft een pizzeria. Hij doet die cursus, maar ook zijn bezorger die bij hem bezorgt, doet ook die cursus daar.

0: Waarom?
1: Tunesië tegen Nederland.
0: Ja.
1: Ja, wie gaat er winnen?
0: Dat is natuurlijk de vraag. Komt het je bekend voor of niet?
1: Ja, maar ik heb vandaag besloten dat we een ander nummer kiezen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Sidi Mansour kiezen we van.
0: Wat? Het is het volkslied van Tunesië. In ieder geval dus vanavond Nederland tegen Tunesië. 1 uur 's nachts in Kansas City. Het gaat spannend worden.
1: Nee, maar 1 uur 's nachts. Hoe ga je opblijven, bro? Dat is echt insane.
0: Ook gedaan. Ik heb het gisteren ook gedaan.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan? Je moet toch gewoon werken? Je moet
0: Red
1: gewoon
0: Bull
1: naar school?
0: Drinken.
1: Ja, maar heb je dan niet bepaald iets wat je doet, zodat je gewoon chill naar werk of school kan?
0: Eigenlijk niet. Ik ben helemaal kapot. Ik ben brak vandaag. Ik ben moe ook.
1: Ja, precies. Je had net zo goed een goede smoes kunnen bedenken om niet te komen vandaag.
0: Ja.
1: Ja? Ja, ik denk een goede smoes zou kunnen zijn dat je verkouden bent en bijna een migraineaanval krijgt.
0: Zou dat een goede zijn?
1: Ja, weet ik niet. Misschien heb jij een goede smoes. Heb jij een goede smoes voor ons om alsnog de wedstrijd vanavond te kijken? En wie weet ook voor jezelf, zodat jij of later naar werk of helemaal niet naar werk morgen hoeft te gaan. Laat het even weten in de NPO Luister app. Wil jij het me?

0: andere must-haves.
1: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass.
2: Ja, wat is jouw beste smoes om morgen onder het werk of school uit te kunnen komen? Omdat je natuurlijk vanavond voetbal gaat kijken. Laat het weten in de app.
3: Yo,

0: And keep it hot and banging so that auto tune click so.
1: Yusuf en Wes.
2: Oh, ja, vannacht speelt Nederland tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Ja, en dat is best wel rot op een donderdagavond als je gewoon om vrijdagochtend moet gaan werken.
3: Ja, en als, dus, en als Nederland wint,
2: dan
3: gaan ze in de knock-outfase tegen Marokko.
2: Niet normaal.
3: Willy willy.
2: Maar ja, je wilde natuurlijk wel kijken, toch? Dit is een partij waarvan je... Of een partij, hoe noem je zoiets? Het is een voetbalpartijtje.
3: Ja, partijtje. Ja.
2: Waarbij je wel zoiets hebt van, dit moet je echt even hebben gezien. Ja. Maar ja, dat moet wel met een goede smoes.
3: Ja, ja, precies. Want jij bent half Tunesisch, half Mokro. Dus jij gaat vanavond...
2: Tunesië supporten! Duh!
3: Ze liggen er wel al uit. Ze liggen er wel al uit, moet ik erbij vertellen.
2: Ja, maakt toch niet uit. Maakt toch helemaal niet uit. Gaat toch om, je moet gewoon supporten, weet je wel.
3: Je moet gewoon hun helpen, zeg maar.
2: Maar ja, ik heb wel een goede smoes nodig, want misschien wil ik ook wel later komen op het werk. Ja. Ivan die zegt, ik heb last van een hitteberoerte.
3: Ja, dat nu kan dat. Smoes. Er is code rood en zo. Ja. Dus nu kan dat. Rick zegt, ik heb al smoes dat ik thuis moet werken in verband met code rood door het weer.
2: Is ook wel een goeie. Ja.
3: Ja.
2: Welke zou jij gebruiken?
3: Ik zou zeggen, ik heb diarree. Die werkt altijd.
2: Ja, van inderdaad. Ik heb
3: want dan mensen gezien. Willen niet meer is weten van hoe en wat. Ik moet zeggen, de hele wc is ondergepoept. Je wilt het niet weten. Het ligt aan het plafond. Het ligt op de grond.
2: Ja, dat is echt te veel informatie.
3: Snap je? Dus dan wil je het al niet meer weten en ga je weg. Dat is die smoes. Gebruik die morgen klaar.
2: Oké, nou, ik zal het onthouden voor als ik in de ochtend een smoesje moet sturen naar mijn leidinggevende.
3: Ja, welke smoes ga je gebruiken om niet te hoeven werken? Deel het met ons in de NPO Luisterapp.

0: Deel het met ons in de NPO Luisterapp, want morgenavond of aankomende nacht...
1: Ja, is het dus code rood. Ja,
0: Tunesië.
1: Sorry, ik ga er toch een partijtje stuk om eentje.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, die van Danny, die is echt
0: wat zegt,
1: legendarisch.
0: Hij zegt, ben rijinstructeur en je kan een foto in ChatGPT sturen van mijn auto en vragen of hij mijn band lek kan maken. Deze foto doorsturen naar mijn leerlingen en zeggen, mijn band is lek. Ik kan niet komen vandaag. Deze tip van een collega gekregen. Ik doe dit uiteraard niet zelf.
1: Dit is gewoon iemand die dit doet, hè?
0: Noelle, wat zegt ze? Nou, ik kreeg net een e-mail dat opvang en school morgen dicht is. Dus lekker zeggen dat kinderen thuis zijn. Geen smoes, gewoon de waarheid.
1: Ja, ik ga datzelfde probleem denk ik morgen hebben. Rafa die zegt, bij 1-0 sprong ik zo hoog dat mijn sleutels uit mijn broekzak vielen en nu ben ik ze kwijt.
0: Monner die zegt, zonnesteek.
1: Ja, dat is echt rot als je die echt hebt, hè?
0: Ja, klopt. Wat hebben we nog?
1: Voice mail van Wilson?
0: Wilson?
2: Nee, s'avonds event, ochtends event. Niet in de avond allemaal blij lopen doen met bier, dit en dat. En dan in de ochtend als een bitch in bed willen blijven werken. Rapper de pap, werk aan de winkel. Dus vermannen gewoon.
0: Wilson, mag je grappen?
1: Wilson rapper de pap. Is rapper de pap, jongens.
0: Dat is op pap.
1: Naldo?
0: Naldo?
3: Code rood! 40 graden! Hou je bek dicht! Ga werken! Het is te koud! Het regent! Het is te warm! Hou je fucking bek dicht! Ga gewoon werken! Klagen, klagen, klagen over alles!
1: Wauw!
0: Gooi het eruit, Noor!
1: Welke lucht je aan?
0: We zijn ook therapeuten, hè? Dat weet je.
1: Laatste van Noor.
0: Laatste dan van Noor.
4: Wat je moet zeggen... is dat je eerst je teen had gestoten tegen een stapel kleding. En dat je toen ging hinkelen, maar dat je uitgleed. En dat je je ogen open deed en dat je opeens in het water lag. En dat er een krokodil op je afkwam. Dus jij pakt zo die krokodil, ziek in de houtgreep. Zo, en die krokodil, je weet toch zo, oh nee, mok. En op een gegeven moment, die krokodil die fluit zo. En dan komen zo drie gorilla's komen zo aanrennen. En jij dacht, Willy. Eén man tegen drie gorilla's gewoon. Je weet toch, andersom. Jij rennen. Je weet toch, en die gorilla zo door die bomen zo. Tarzan komt erachteraan, alles helemaal lijp. En toen kon je niet naar je werk komen, was je te laat. Want je kon de auto niet bereiken, want jij was in de jungle ergens. In Amazone of zo, je weet toch?
0: Ver.
4: En jouw auto die stond gewoon geparkeerd op Amsterdam Centraal. Je weet toch, dus jouw parkeerkosten zijn ook hoog. Je baalt al, ja, je gaat niet redden, man. Je weet toch, dat is gewoon het beste wat je kan zeggen, denk ik, man.
1: Ik denk dat Noor een zonnesteek heeft opgelopen.
0: Ja, dat denk ik ook. Een hele grote misschien wel. Oh, maar goede smoesjes gaan we gebruiken morgen allemaal.
1: Zeker,
0: hè?
1: Vooral die gorilla.
0: Ja, zeker.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
8: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almeerder Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
9: Palmundo.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
10: This DJ and this DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Beozook

0: We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: Summerville nog een keer, Summerville!
7: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
8: Ja, ja!
7: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
9: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Komende nacht, Tunesië en Nederland.
9: Op NPO Radio 1.
8: Ja, ja!
10: Hè, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijkswaterstaat adviseert om morgen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Het KNMI heeft vanmorgen code rood afgekondigd. En het is voor het eerst dat vanwege de hitte het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer wordt afgegeven. Vertelt onze verslaggever Thomas Spekschoor.
1: Er wordt zelfs wel gezegd dat het boven de 40 graden kan worden. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn voor met name ouderen, kleine kinderen, mensen met een slechte gezondheid. Maar eigenlijk betekent code rood, het kan gevaarlijk zijn.

0: Ook op scholen passen ze zich aan de hitte. In Sittard bijvoorbeeld in Limburg hoefden basisschoolleerlingen vandaag niet naar school toe, omdat er gisteren een leerling onwel werd door de hoge temperaturen binnen. En ook morgen zijn ze nog vrij daar. Op deze school in Dalfsen in Overijssel geldt een tropenrooster. De leerlingen beginnen vroeg en mochten eerder naar huis.
1: Het is wel even wennen dat je natuurlijk nu om 8 uur op school moet zijn, maar het is wel fijn, want je bent om 12:30 al vrij.
2: Gelukkig mogen we dus op tijd weg, want in de middag is het hier helemaal niet te doen. Zo was het gistermiddag al een graadje of 29 in dit lokaal. In de andere lokalen bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
0: En in Velsen zorgt de vrijwillige brandweer van Tatenstiel vandaag en morgen voor verkoeling op een basisschool. Met een watertank van 2000 liter en brandweerslangen worden de kinderen nat gespoten. En om 10 uur vanavond begint weer een nieuwe dag op het WK voetbal. Dan beginnen we met Curaçao tegen Ivoorkust. Ja, en bij winst zou Curaçao zich voor de volgende ronde kunnen plaatsen. Na die wedstrijd om 1 uur vannacht is het alle ballen op het Nederlands elftal, ziet onze commentator Anne de Jong.
3: Een wedstrijd tegen Tunesië in de nacht, die er vooral om draait of Nederland eerste of tweede gaat worden in de pool. Nou, als je dus al opgebleven bent of wakker geworden bent voor deze wedstrijd, hou dan ook een beetje rekening mee dat je misschien een hele lange nacht tegemoet gaat. Want het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd uitgesteld wordt vanwege alle onweersbuien die eraan komen. Het laatste bericht hierover van de FIFA is dat er moderate risks zijn en dat ze alles goed in de gaten houden. Ook bij de FIFA werken veel weermensen die het allemaal precies in de gaten moeten houden. Ja, het is echt afwachten. De kans bestaat dat het een hele lange nacht gaat worden.
0: Het weer code rood is morgen in een groot deel van het land. Er is ook officieel sprake van een landelijke hittegolf. Morgen maximaal 40 graden met tussendoor ook wat bewolkt.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes. En zometeen gaan we kaartjes weggeven voor Funstige Deuntjes. Wat je daarvoor moet doen, gewoon blijven luisteren. Eerst tijd voor Dave en Tams. Dit is Rain Dance.

0: kaartjes weggeven.
1: Puntige kreuntjes.
0: Ja, zaterdag 4 juli in Amsterdam is het tijd voor...
1: Funzige deuntjes. Ik heb er echt super veel zin in. Heel veel verschillende artiesten. Broederliefde, Ronnie Flex, maar niet alleen zij die komen. Maar Youssef en ik maken ook show vanaf... Vanaf funzige deuntjes. Super veel zin in.
0: Flaneren door de velden.
1: Ik denk dat je dat het beste kan zeggen. Inderdaad, het voelt een beetje raar dat jij het zegt. Maar goed, jij kan ook bij funzige deuntjes zijn door het spel funzige kreuntjes te spelen.
0: Ja, het is heel simpel. We laten je zo meteen een tune horen waarvan dus een woord is gekreund.
1: Ja, dat. Aan jou de taak om te raden welk woord dat is.
0: Ja. Hallo! Komt-ie! Oh, niet nu?
1: Nee, tuurlijk niet. Nu is pas de oproep. Als je wil meedoen, moet je funzig in de NPO Luisterapp sturen.
0: Ja, dan weten ze nog helemaal niks. Ze hebben niks gehoord.
1: Nou, ja, dit is...
0: Ik denk, ik ben zo enthousiast.
1: Wordt
0: ik denk, laat
1: het
0: vast horen. Je mag het woord raden. Nee, dus alleen funzigen dus in de NPO Luisterapp.
1: Funzigen in de NPO Luisterapp.
0: Telefoon bij de hand houden, je hebt helemaal niks gehoord.

0: kaartjes weggeven voor vunzige deuntjes.
1: Vunzige kreuntjes.
0: Zaterdag 4 juli in Amsterdam. En als we daar kaarten voor weggeven, dan kunnen we natuurlijk maar één spel spelen.
1: Vunzige kreuntjes. En iemand die dat gaat spelen is Joy, 29 jaar, uit Hengelo.
2: Goedemiddag, of avond.
1: Ja. Het is avond, ja, inderdaad.
0: Het is avond,
1: ja.
0: Ergens, maar het voelt altijd alsof het nog
1: ja,
0: middag
1: precies.
0: Is.
1: Ja, precies. Ja.
2: Zo met dit weer helemaal.
1: Ja. Nou, Joy, heb je er zin in?
2: Jazeker.
1: Is dit de eerste keer dat je naar Vunzige Deuntjes gaat?
2: Nee, ik ben 2 jaar geleden geweest. En toen was het toevallig op mijn verjaardag. Dus toen heb ik mijn verjaardag daar gevierd.
1: Oh, wat leuk. Dus dat betekent dat je dit jaar dan ook je verjaardag daar gaat vieren, als je wint.
2: Als ik win, zeker.
0: Oké, okay, nou, we laten je dus een tune horen waarvan dus een woord is weggekreund. Aan jou de taak om te horen welk woord dat is. Heb je het niet goed? Ja, dan kan je die kaartjes kapen. Gewoon via 0900-3869-3869. Maar daar gaan we niet vanuit, Joy, of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Oké.
2: Okay. Ik ga mijn best doen.
0: Oké. Okay. Hoortjes spitsen. Komt-ie.

0: je gaat hier.
1: Ja, je gaat hier blijven.
2: Wat zei je?
1: Je gaat hier blijven.
3: Is dat goed?
2: Is dat hè? Goed?
1: Dus toch, je gaat niet naar huis, je gaat hier blijven.
3: Hè? Even checken hoor.

0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Er wordt gewoon je verjaardag vieren, joh, Funzige. Wat leuk! Nou, we zien
1: dat
0: je daar.
1: Helemaal zin in. Nou, tot dan.
2: Wie ga je meenemen?
1: Ik ga mijn nicht meenemen. Die heb ik toen ook meegenomen. Dus ik dacht, dan gaan we weer het feestje opnieuw doen.
0: Oh, wat cute.
2: Reunieachtig.
1: Ja, precies.
2: Kijk eens. Nou, geniet ervan en we zien je daar.

0: Zometeen is het moment daar weg.
1: Ja, we krijgen antwoord op de vraag der vragen. Is het eten van een portie varkensvlees nou even slecht als het roken van één sigaret? Ik ben echt heel erg benieuwd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik geloof het nog steeds niet.
1: Jij denkt dat?
0: Ik denk dat sigaret minder erg is dan varkensvlees.
1: Ja, ik denk dat varkensvlees slechter is.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Cherel Floranus en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ED.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.
3: Youssef en Wef.
4: Zometeen tijd voor Wef's wilde weetjes. En geloof me, dit wil je weten. Eerst tijd voor Jay. Dit is Controlando.

0: Een portie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is wat we de hele week al aan het onderzoeken zijn. Ik heb iets gevonden op Instagram waarbij ik direct dacht, ja, dit moet wel waar zijn. Maar goed, we hebben de hele week onderzocht varkensvlees, hoe slecht varkensvlees is, hoe slecht roken is. Maar is het nou even slecht? Dat is een lastige vergelijking. Maar longarts Danielle die gaat ons zo meteen het verlossende antwoord geven. En ik denk dat je gaat schrikken.
2: Ja?
0: Ja, een longarts die weet toch alles hierover.
2: Een longarts gaat ons angst inpraten.
0: Nee, zij gaat natuurlijk ons vertellen of we nou eerder een portie varkensvlees gaan eten of het er ook
2: zij chapt sowieso
0: eten.
2: Varken. Sowieso. Hoe heet zij? Danielle chapt sowieso
0: wat
2: bacon.
0: Zeg? Dat gaan we niet aan haar vragen, maar we gaan wel vragen of het even slecht is als het roken van één sigaret.
2: Oké, komen we straks achter.

0: passie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
1: Wes wilde weetjes.
0: Een hele week hebben we naar dit moment toegewerkt. Is een portie varkensvlees nou even slecht als het roken van één sigaret? En iemand die hier eigenlijk direct het antwoord op kan geven is een longarts. En daarvoor hebben we Danielle aan de lijn. Goedenavond, Danielle.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik vraag me dan af, als longarts denk je dan niet van wat is dit nou weer?
2: Ja, dit is een vraag die we niet vaak krijgen. Ik krijg heel vaak de vraag wat is slechter, roken of vapen? Maar eigenlijk kun je deze vraag op dezelfde manier aangaan. Je moet namelijk toch gewoon in de harde cijfers duiken en in het harde wetenschappelijk bewijs.
0: Ja.
2: En dan is er een heel makkelijk antwoord op deze vraag te vinden, denk ik.
0: Maar we weten wel allemaal dat roken slecht is. Toch? Dat zie je ook op die verpakkingen. Maar waarom is het dan zo slecht voor je?
2: Ja, roken is ten eerste heel verslavend. Daarmee is het ook al anders dan varkensvlees. Want varkensvlees in essentie kent geen verslavingsmechanisme.
0: Okay.
2: Er is bijna geen product zo verslavend als de sigaret. Nicotine is, staat in de top 3. Eerst heb je heroïne, dan heb je crack, dan heb je nicotine.
0: Zo, jeetje, op nummer 3.
2: Zo verslavend is
0: het. Wat heftig.
2: Ja, dus dat zit al in de schadelijkheid van tabak ingebakken, zou ik maar zeggen. Waarom is het zo slecht? Nou, ten eerste, het is kankerverwekkend.
0: Okay.
2: Dus het is 70 kankerverwekkende stoffen in de sigaret.
0: 70?
2: Ja, en bijna 30% van alle kankers, dus 1 op de 3 kankers, wordt door roken veroorzaakt. Het is
0: alleen
2: longkanker. Het is ook hoofd-halskanker, dus keelkanker, neuskanker, slokdarmkanker. Nou goed, dus het is heel veel dat. Daarnaast gaan mensen ook dood aan roken door hart- en vaatziekten. En dat komt eigenlijk meer door die nicotine. Want nicotine knijpt je bloedvaten dicht.
0: Okay.
2: Zorgt dat je hartslag omhoog gaat. En je kan daar dus een hartaanval, een beroerte, schade aan je vaten en je hele lichaam van krijgen.
0: Spelen er dan ook andere dingen mee? Want ik sport heel erg veel. En soms als ik naar buiten loop, dan zie ik iemand net uit de gym. En die pakt gelijk een sigaret. En dan denk ik, nou, volgens mij is dat niet heel erg goed, toch? Is er een verschil met als je gewoon een gezonde levensstijl hebt? Of dat je heel ongezond leeft wanneer je een sigaret rookt? Heb je dan ook eerder kans op dat je een van dus die kankersoorten krijgt?
2: Absoluut. Dus bij roken, wat ook heel mooi is aangetoond, is hoe meer je rookt, hoe groter je risico. Dus,
0: okay.
2: Maar het risico start al bij die ene sigaret. Dus ook
0: bij
2: het roken.
0: Al? What?
2: En zelfs ook al bij meeroken. Dus
0: what?
2: Ook mensen die alleen maar meeroken,
0: oh my God,
2: hebben meer kans op deze ziektes. Dus het
0: dat
2: is echt,
0: dat
2: noemen
0: niet.
2: Wij dan dosis-effect. Dus hoe groter de dosis, hoe groter het risico eigenlijk. En iemand die dus af en toe een sigaretje rookt, die heeft helaas ook al risico op al deze ziektes die ik net noemde.
0: Oh mijn god, iedereen om mij heen rookt. En in principe zou ik gewoon net zo ziek als dat zij. Oh, wat erg. Wat vreselijk.
2: Ik vind het vooral ook heel verdrietig. Want nu lijkt het net alsof, weet je wel, deze mensen slechte mensen zijn. Dat
0: nee. Ja.
2: Maar dat wil ik heel belangrijk om te ontkrachten. Deze mensen zijn bijna altijd begonnen als kind, als tiener. Bijna iedereen die rookt begon als kind. Hè? En dat is ook heel belangrijk. Daar zie je ook aan hoe verslaving werkt. Dus die verslaving ontstaat op de leeftijd dat je daar het meest kwetsbaar voor bent. En dan kan je er daarna eigenlijk gewoon niet meer mee stoppen.
0: Ja.
2: Je wilskracht wordt gewoon aangetast eigenlijk.
0: Oké, Danielle, dan nu eigenlijk de vraag der vragen. Is het eten van een portie varkensvlees even slecht als het roken van één sigaret?
2: Nee, het is veel slechter om te roken. Er is geen enkel consumentenproduct zo ziekmakend en zo dodelijk als de sigaret.
0: Oh mijn god.
2: 8 miljoen doden door roken, 300.000 doden toe te schrijven aan een dieet door vlees. Dus de mate van schadelijkheid van de sigaret is veel groter. Maar het bewijs dat bewerkt vlees kankerverwekkend is en ziekmakend, dat is wel degelijk ook overtuigend.
0: Okay.
2: Dus als je echt goed bezig wil zijn, advies voor jouw vrienden die in de gym rondlopen, en ook eigenlijk zowel voor je lijf als voor de aarde, dan moet je gewoon en stoppen met roken en stoppen met het eten van bewerkt vlees. Ze zijn allebei schadelijk.
0: Danielle, dankjewel voor je tijd. Ja, dit is insane. Ja. Het is dus niet waar. En ik dacht oprecht dat dit weetje wel waar was. Maar goed, volgende week weer een nieuw weetje.
3: En niet te vergeten natuurlijk zometeen ook de blok. Nergens naartoe gaan.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
5: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
6: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
5: Ay, qué chimba.
7: Palmundo.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix-kanalen.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Met live optredens van Popcaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: Summerville nog een keer, Summerville!
1: Komende nacht, Tunesië-Nederland.
2: Ja, ja!
1: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer. Komende nacht, Tunesië-Nederland.
3: Op NPO Radio 1.
2: Ja, ja!
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaringen en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dave. Yes, sir. Yes. Go!
1: Yo. Yo. Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the Block.
4: Met Annelijn.
5: Ja, een hele goede avond. Je bent weer ingetuned hier bij The Block. Waar we inmiddels ook in de WK-gekte zitten. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het lijkt wel alsof alles over het WK gaat deze dagen. Vandaag dus ook. Het is natuurlijk weer een legendary dag. Nederland en Curaçao spelen. Nederland tegen, wat is het, Tunesië volgens mij. Veelbelovende wedstrijd. Ik heb zoiets van, kijk, als Zweden van 5-1 met Tunesië wint. En wij van 5-1 met Zweden. Nou, dan zou Nederland met 10-0 van Tunesië moeten winnen, toch? Tenminste 10-1. Anyways, zo ver gaat mijn logica dus als het gaat om het WK. Maar als het nu al gek lijkt, dan gaat het waarschijnlijk alleen nog maar gekker worden. Want als Nederland wint vannacht, nou, dan moeten we dus waarschijnlijk tegen Marokko gaan spelen. Volgens mij is dat zelfs zeker dat als wij eerste worden in de pool, we tegen Marokko spelen. En dat wordt natuurlijk een legendary wedstrijd van alle kanten. Het is een hele spannende wedstrijd ook. En online gaan er al heel veel voorspellingen rond van wat als Nederland tegen Marokko speelt. Gaat Marokko het redden? Gaat Nederland het redden? En ik vind het wel grappig om te zien dat wij als Nederlanders dan ineens zo verdeeld raken. Want er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders hier die Marokkaanse roots hebben. Ouders die daar zijn geboren, misschien opa's, oma's. En ik kan me dan dus heel goed voorstellen dat je denkt, ja, Nederland leuk en aardig, maar ik gun het eigenlijk wel aan Marokko. Ik gun het aan het land waar toch een deel van mijn roots liggen. Ik zelf heb ook Nigeriaanse roots en daarnaast ben ik Nederlands. Maar ja, als Nederland dan tegen Nigeria zou spelen, zou ik misschien stiekem toch ook wel een klein beetje voor Nigeria zijn. Maar is dat normaal? Ik vraag het me eigenlijk af. Voor welk team ben jij nou als Nederland speelt tegen het land waar misschien een deel of geheel jouw roots liggen? Dus misschien ben jij wel Antilliaans en kijk jij naar een wedstrijd tussen Nederland en Curaçao. Voor wie ben je dan? Of ben je Surinaams of ben je Ghanese? Het kan allemaal. Drop het even in die NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd. Ben jij voor Nederland of het land waar deel van jouw roots liggen?

0: Nu sta je hier. En voor welk team ben jij als Nederland speelt tegen het land waar deel van jouw roots liggen? Ja, natuurlijk moet Nederland misschien binnenkort tegen Marokko. We hebben natuurlijk heel veel Nederlanders met Marokkaanse roots, Marokkaanse familieleden, noem maar op. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Kaapverdianen, Ghanese, alles. We hebben van alles hier in Nederland. En ik kan me voorstellen, stel nou, ik ben ook deels Nigeriaans, Nigeria speelt tegen Nederland. Ja, dat je toch een beetje voor de underdog bent. Dat je toch gaat gewoon voor het land waar je roots liggen. In de NBO Luister app kan jij droppen. Ga jij voor Nederland als Nederland speelt tegen het land waar deel van je roots liggen? Of ben je toch voor dat andere land? Gina zegt, ik ben Cabo. Ik ben sowieso voor Kaapverdië. En Edson zegt, het is 50-50 voor mij. Ik kom uit Cura. Ik wil sowieso dat ze ver komen. Maar even realistisch, Oranje hoop ik toch dat ze winnen. Even kijken wat Diallo te zeggen heeft.
1: Goedenavond, Annelijn. Nou, voor mijn situatie zou ik toch 90% voor Nederland zijn en 10% voor het land van herkomst. Want ja, ik woon hier, ik doe alles hier. Dus ja, voor mij is dat gewoon niet eens. Ik hoef niet eens lang over na te denken. En ja, uiteindelijk de beste wint, hè?
0: Ja, Diallo, ik ben het even vergeten. Kom je nou, lig je roots in Ivoorkust of was het toch Kaapverdië? Ik ben het even vergeten, maar jij zegt in ieder geval, je gaat gewoon voor Oranje. Oké, dan kijken wat Toto zegt.
2: Ik zeg Antima, hey. Ik hoop dat Marokko gewoon wint, man. Ik wil even die Geert Wilders, even die gekke tata even zien. Hoe hij dan erbij staat.
0: Oeh, ja, wat een koortsdroom zou het zijn voor die man als inderdaad Marokko wint van Nederland. Ik zou dat ook wel mooi vinden. Nou ja, het lijkt er toch wel op dat de meningen zijn een beetje verdeeld. De ene is toch voor het land van de moeder of vader. Ander is toch weer voor Oranje. Maar ja, zo zie je maar. WK is gewoon hartstikke persoonlijk.

0: hoorde je met de bare minimum. En is het de bare minimum om je partner zomaar mee te nemen naar een feestje? Misschien wel naar een bruiloft of naar een verjaardag? Gewoon puur omdat het je partner is. Verwacht jij altijd een plus één als je ergens naartoe gaat? Nou, onze reporter Camille, die checkte het. En de reacties die waren in Amsterdam natuurlijk weer erg uiteenlopend.
1: Die plus één, je weet het al. Maar als het een nieuwe relatie is?
2: Nee, stel je voor, ik ga trouwen. Dan mag mijn vriend gewoon zijn vriendin van 2 weken meenemen. Zo is alleen maar gezellig, toch?
1: Nee.
0: Meer hoor je zo meteen dus.

0: Report met Camille.
1: Je plant een feestje, etentje of trip en nodigt één iemand uit een koppel uit. Maar dan komt de vraag. Is de partner automatisch ook uitgenodigd? Voor sommigen is dat gewoon een standaard plus one. Terwijl anderen vinden een uitnodiging is voor wie erop staat. Waar sta jij? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Ligt aan wat, maar denk oneens. Zeg maar, sta je op een girls night? Denk niet dat jouw vriendje zomaar mee moet gaan. Kijk, een verjaardag, trouwerij, zoiets ja. Maar als jij een girls night hebt of je hebt iets belangrijks of zo, je vriendje hoort niet daar te zijn.
3: Stel je voor, je gaat met je familie uit eten, dan zou het wel moeten kunnen dat je partner ook wordt uitgenodigd. Omdat hij of zij er ook onderdeel van uit zou moeten maken uiteindelijk. Ik denk dat hoe intiemer het feestje zeg maar is, dus een bruiloft of een baby shower, hoe eerder je je partner mee zou moeten kunnen nemen. Of gewoon uitgenodigd zou moeten worden eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat als je gewoon gaat chillen met vrienden, ja, dan is het best vanzelfsprekend dat zo iemand mee mag komen. Maar vraag het nog wel even voor de zekerheid.
5: Ik denk dat het ook afhangt van de groep mensen. Maar bijvoorbeeld als mijn vriend echt wordt uitgenodigd, dan denk ik niet gelijk dat ik mee mag. Tenzij het misschien mutual vrienden zijn, dan denk ik van, oh ja, als hij mag zijn, mag ik waarschijnlijk wel mee. Maar ik ga er niet van uit, zeg maar.
6: Ja, ik ben sowieso van mening, het ligt gewoon heel erg aan de context in wat je gaat doen. Maar ik vind zelf wel dat je diegene wel veel moet betrekken. Want anders ben je aan het daten voor niks.
1: Want hoe beslis je dan of iemands partner mee mag?
5: Ja, ik denk dat het wel ook ligt aan de band die ik heb met de partner. Bijvoorbeeld als ik mijn beste vriendin ergens voor uitnodig, dan hoef ik niet gelijk dat haar vriend er ook bij is. Maar als ik denk van, oh, ik vind het ook gezegd als hij er ook bij is, dan zou ik dat misschien ook eerder wel via haar doen. Dat ik zeg van, oh, neem mij ook maar mee.
7: Ook aan de grootte van het feestje van het is, denk ik. Als er heel veel mensen komen, ik ken sowieso een paar mensen al niet. Vind ik het een ander verhaal dan als het echt 5 mensen zijn, 5 beste vrienden.
2: Eerst even navragen, ook even kijken hoe de relatie is. Want als het een relatie is van 10 jaar, dan is het meestal die plus 1. Je weet het al. Maar als het een nieuwe relatie is...
3: Nee, stel je voor, ik ga trouwen. Dan mag mijn vriend gewoon zijn vriendin van 2 weken meenemen. Zo is alleen maar gezellig, toch?
2: Nee, nee.
1: En maakt het voor jou dan ook nog uit of je een goede band hebt met die persoon? Of?
2: Ja, heel erg. 100%. Als ik hem niet mag, hoeft hij echt niet in mijn buurt te komen. Hè? Mag het jouw vriendje zijn, maar I don't care. Maar dan zou ik wel zo zijn, okay, als, dan komt er geen één vriendje.
8: Ja, ik denk als ik iemand niet zou mogen, maar het is bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, ja, dan moet ik daar respect voor hebben. Of ik nodig hem dan niet uit, of ik nodig ze beide uit. En anders houdt het gewoon op, denk ik.
1: Dus je zou geen verschil maken tussen de partners? Dan?
8: Ik zou zo min mogelijk proberen. Ik denk dat je vriendschap soms belangrijker is of je iemand mag of niet mag. Als je een feestje geeft of wat dan ook, ben je met meerdere mensen. Hoef je niet alleen maar met die persoon te zijn die je niet mag.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
6: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: Volg jij ons ook al?
4: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnixFM.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Summerville nog een keer, Summerville!
5: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
6: Ja, ja!
5: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Komende nacht, Tunesië en Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
6: Ja, ja!
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Trofee hoor je naar Molly in Peace and Honey.

En al 8 jaar zet GoTo zich in om Surinaamse artiesten het podium te geven dat ze verdienen. En dit keer staat een van de grootste artiesten van Suriname op het podium van Paradiso in Amsterdam. En hij werkte eerder al samen met artiesten zoals Jonna Fraser, Chief, je kunt hem kennen van

0: baby.
1: Ja, in de building is de oprichter van Gianni, GoTo en Young Bas. Welkom, welkom.
2: Dank je.
1: Ja, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Hey, Gianni, laat me even bij jou beginnen. Want 8 jaar geleden begon je met GoTo en je had 1 missie. Dat is die Surinaamse sound, die cultuur naar een next level brengen hier in Nederland.
3: Klopt.
1: Dat is best wel al goed gelukt nu.
3: Ja.
1: Maar er zijn nog wat dingen waarvan je zegt dat kan beter. Vertel.
3: Ik droom natuurlijk groter. Een van mijn dromen is om op basis van die Surinaamse sound een zaal zoals AFAS Live of Ziggo Dome te kunnen vullen. Maar ik denk dat we daarvoor moeten kijken naar... er zijn verschillende typen Surinamers. Verschillende lagen van Suriname. En ik denk als je die lagen en die type Surinamers allemaal bij elkaar kan brengen door middel van een line-up, kan het wel lukken. Dus dat zijn we een beetje aan het onderzoeken. En ik vind ook dat de Surinaamse sound in Nederland op Spotify, noem maar op, ook breder mag.
1: Ja.
3: Dat de rest van Nederland er ook van kan genieten. Dus dat is ook nog een missie. Dus we zijn bezig.
1: Zo blijf je bezig.
3: Ja.
1: Nu hebben jullie weer een nieuwe artiest hier naar Nederland gebracht. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om Young Bas hier naartoe te halen?
3: Young Bas is top 3 van de beste Surinaamse artiesten op dit moment. We hebben Kata Kama gehad, we hebben Psycho gehad. En de volgende is sowieso Young Bas. Die kon niet ontbreken in het lijstje.
1: Ja.
3: En misschien een beetje bias. Young Bas is van Maron Komaf. In Suriname heb je verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de Marons. Ik ben zelf ook een Maron, dus vandaar ook die
1: broederschap,
3: connectie.
1: Broederschap. Ik hoor het. Ja, Young Bas, we gaan even door naar jou, want hij zegt het al, je wordt echt gezien als een van de grootste artiesten van Suriname. Is het dan ook lastig om in Nederland zeg maar te wortelen en ook erkend / gezien te worden?
2: Het gebeurt soms. Ja, dat is veel leuk, though, om te lopen en zien dat men jou herkent en zo. En van, yo, oké, het werkt.
1: En heb je het gevoel dat hier de Surinaamse community ook echt achter je staat? Of is dat nog iets wat je een beetje moet trekken?
2: Ja, maar 100% man, 100% staan ze achter Young Bas.
1: Ja? Mm. En waarin voel je dan? Want ik kan me voorstellen, als je in Suriname zit, ben je niet echt bezig met wat misschien hier in Nederland speelt. Als je hier nu zo bent, hoe voel je die liefde?
2: Ik denk 100% love, man. Always, overal waar we gaan. Is die lifestyle gewoon.
1: Ja, oké. Ja, die man. Liefde is overal. Hey, morgenavond sta je dus in Paradiso.
2: Klopt.
1: Wat gaan we kunnen verwachten van die show? Het is een late show. Ik werd net al een beetje toegelicht van... jullie Surinamers houden van een laat feestje.
2: Ja, maar Surinamers zouden ervan om echt laat uit te stappen en zo. Maar morgen wordt het... ik weet niet, ik denk legendarisch of zo.
3: Ja, morgen
2: onvergetelijk maken voor de mensen en zo. Dus ik.
3: Man.
1: Je hebt er zin in.
2: Ja, maar ik heb echt zin in.
3: Man. Het is echt een debuutje, man. Young Bas in de Paradiso. Het gebeurt niet vaak dat Surinaamse artiesten op zo'n grote podium staan in Nederland. Het is echt een debuutje.
1: Ja.
3: En ik denk, dit is goed voor de culture. Maar het is ook goed voor de rest van Nederland.
1: Ja. Ga je vaker komen, Young Bas?
2: 100%.
1: Kijk, dat
2: moet ik ook hier wonen.
1: Je mag, van mij mag je sowieso hier wonen.
3: Van mij ook, man.
2: Ja? Om het fixen dan.
3: Ja, man. Komt goed, man.
1: Young Bas in Nederland. Wie weet. 2027. Nee, super tof dat jullie hier waren. Sowieso heel veel succes morgen. Heel veel plezier. En je hoort het. GoTo moet je checken sowieso. Of je nou roots in Su hebt liggen of niet. De Surinaamse sound moet groter worden hier in Nederland. Dat is wat het is.
3: 100%.
2: Ja, man.
3: Thank you.

0: voor jou.
1: Oh yes!
0: Gunstige deuntjes, Latin Village, Kwaku, parels van de stad. De lijst gaat maar door.
2: Door de geld in de zand, dat is de bare minimum, en je weet.
0: Wij regelen budget voor eten, drinken en andere must-haves.
1: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven, samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.
1: Oh yes!

Door middel van de Artist of the Month. De Artist of the Month is de artiest die de hele maand in het zonnetje staat hier op Phoenix. Je wordt elke dag, elke avond hier on the block gedraaid. Ja, en dat is toch wel de perfecte gelegenheid om jouw muziek onder de oren te brengen van de Phoenix Family. Als jij je ook wil aanmelden als Artist of the Month of iemand kent die die titel verdient, is het heel simpel. Ga naar phoenix.nl/artist of the month. En onze artiest van deze maand is een dame. And you know, I gotta love some girl power. Ze komt uit Almere. En deze hele maand heeft ze een challenge van ons meegekregen. Die challenge gaat ze maandag, dus volgende uitzending van de blok, met ons delen. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ze heeft een X-chart tune uit de X-chart gecoverd. Een van de 40 nummers gekozen en eentje is hem geworden. Ik ben heel benieuwd welke. Maar tot nu toe staat zij dus gewoon elke avond voor je klaar. Met haar track Summertime is het KK, onze Artist of the Month.

Nieuwe muziek van Ira Starr. The Mystery Track. En het is weer tijd voor het spannendste spelletje van de avond. Ik hoop dat je ready zit, dat je die NPO luisterapp erbij hebt. Want ik ga je muziekkennis testen. En niet voor niets. Nee, je kunt gewoon een mini voetbal winnen van Funix natuurlijk. I mean, it's the ultimate Funix goodie. Zeker nu tijdens het WK. En je kunt ook gewoon 15 seconden shout-out hier op Funix winnen. 15 seconden lang zeggen wat je wil. Het is allemaal mogelijk. Je mag een paar kleine bars gooien. Je mag promotie maken voor je bedrijf. Je mag een shout-out doen naar je beste mattie. Het kan allemaal. Het enige wat jij ervoor hoeft te doen is de mystery track te raden. Er is een Funix track waar jij achter kunt komen door 5 vragen te beantwoorden. Elk goed antwoord is een hint naar de track die ik zoek. Weet jij uiteindelijk erachter te komen om welke track het gaat? Dan krijg je dus die heerlijke mini-voetbal en die 15 seconden shout-out tijd. Maar je moet er wel wat voor doen en dat is de kwalificatievraag beantwoorden om mee te spelen. In de NPO Luister-app kan dat. En wat is de kwalificatievraag nou? Nou, vanavond is de kwalificatievraag: wat voor drankjes zijn Red Bull, Bullet en Monster? De kwalificatievraag die jij kunt beantwoorden in de NPO Luister-app dus. Wat voor drankjes zijn Red Bull, Bullet en Monster? 5

0: af.
1: Bad Bunny met DTMF, jeetje. En wat krijgen we toch veel reacties op die kwalificatievraag? Wat voor drankjes zijn Red Bull, Bullet en Monster? The Mystery Track. Veetje, hele goeie avond. Wat voor drankjes zijn dat?
2: Energy drankjes, man. Hoi, hoi.
1: Ja, jij zegt in de NPO Luister app, hier in huis zijn we er verslaafd aan. Ha, ha, ha, ha. Ja, je bent niet de enige, Veetje, want ik zweer het je, ik heb echt tientallen reacties met deze vraag. En denk ik bij mezelf, is dat allemaal omdat jullie allemaal zo van energy drankjes houden of zo?
2: Het is gewoon heel verslavend, denk je. Je weet niet. Niks kan er tegenop of zo, qua de smaak.
1: Nou, ik zou je toch aanraden om een keer een ander drankje te proberen. Maar goed, die road gaan we niet op vandaag, want we gaan natuurlijk de Mystery Track spelen. Hé, je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonics tune die ik zoek. Denk dus aan je tijd. Je mag gewoon passen als je een antwoord niet weet. En na die 30 seconden is het aan jouw Veetje om te gaan raden. Wat is nou die Phonics Mystery Track? Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, ready. Yes.
1: Nou, kwalificatievraag, dat was natuurlijk energy drankjes. Oftewel, energiedrankjes. Je tijd gaat er nu in. Welke artiest noemt zichzelf ook wel Nori?
2: Ronnie Flex.
1: Wat is een ander woord voor gewoon of alledaags?
2: Standaard, normaal.
1: Normaal. Welke artiest was verantwoordelijk voor de Pink Summer 2 jaar geleden? Pink Summer, Mr. Pink Summer. Gok iets.
2: Ik heb wel eens, maar ik ken het niet, nee.
1: Nee, dat is geen probleem. Dat is helemaal geen probleem, want je hebt 3 hints verzameld. Dus dat jij die laatste en 1 na laatste niet hebt kunnen verzamelen, dat is niet erg. Want je tijd is voorbij, de 30 seconden zijn voorbij. Ik ga jouw hints herhalen en dan gaan we kijken hoe ver je komt.
2: Yes.
1: Je eerste hint is energiedrankjes met toch wel laten we zeggen, de focus op energie. Welke artiest noemt zichzelf Nori, is Ronnie Flex en Normaal? Je hebt dus energie, Ronnie Flex en Normaal. Heb je enig idee naar welke Phonics Mystery Track ik op zoek ben?
2: Energy van Ronnie Flex.
1: Maar er zit nog een andere artiest bij. Dat is het.
2: Dat is Boas van de...
1: Geef je nog 5 seconden. Wie was er nou verantwoordelijk voor die Pink Summer? Lieve Veetje. Gok iets.
2: Ronald?
1: Ja, gok je die?
2: Ja.
1: Ik voer hem in en dat is goed!
2: Hoppa!
1: Hey, heb je die nou echt zo gegokt?
2: Ja man, ik was zo zenuwachtig. Dit was gewoon zo uit mijn duim. Ik zeg je eerlijk.
1: Kijk, je kunt niet elke hint weten. Maar het mooie van dit spel is, op een gegeven moment kun je natuurlijk gewoon die hints een beetje naast elkaar gaan leggen. En dan wordt het wel duidelijk. Nou, en dat heb jij ook gedaan, Veetje. Heel goed. Heel, heel, heel goed. En binnen de tijd, dat betekent dat jij die exclusieve Phonics mini voetbal krijgt. Toch leuk. En ook 15 seconden shout-out tijd. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Oké, nou blijf nog even hangen hierna. Maar eerst dus 15 seconden lang zeggen wat je wil. Live op de radio.
2: Shout-out naar mijn vrouwtje, man. Ik hou zoveel van haar. We zijn dus kort verloofd. Dus shout-out naar haar, man. Dat was het. shout-out naar mijn familie, moeder, vader. En top dat ik word gebeld door Phonics. Echt, dit maakt me avond, man.

0: Central C hoorde je met Doja en zometeen checkt Naomi je vanuit de same block. En ik check je volgende week maandag weer. Your D-double en Boef. Met Andersom. Ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: FG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken...

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Volg jij ons ook al?
3: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnixFM.
4: Your city, your sound.
5: Funnix!
2: Check Funnix ook op YouTube.
3: Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
2: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Check de leukste Funnix podcast nu.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Somerville nog een keer. Somerville!
0: Komende nacht. Tunesië, Nederland.
1: Ja, ja!
0: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
2: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. Komende nacht. Tunesië, Nederland.
2: Op NPO Radio 1.
1: Ja, ja!
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
1: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
0: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi.
6: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is NASA en Distinct met Gilly Gilly.

0: the block.
1: Je hebt hem vast wel eens voorbij zien komen op je tijdlijn met zijn video's waarin hij op zoek gaat naar de allerlekkerste broodjes van Rotterdam. Met inmiddels duizenden volgers staat één ding in ieder geval centraal en dat is het contact maken met mensen. Hey Bart, een hele goede avond.
2: Kijk eens, een hele goede avond. Wat een mooie intro.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, iedereen heeft het gezien, ja. Nou, dat ben ik nog benieuwd hoor.
1: Nou, best wel veel toch? Je hebt heel veel volgers nu.
2: Ja, klopt. Het is de laatste tijd is het wel door het plafond gegaan inderdaad. Dat is echt niet normaal. Dus het wordt heel erg gewaardeerd en dat merk je eigenlijk gewoon op de socials zelfs, maar ook op straat eigenlijk.
1: Oh, wat tof. Maar hoe komt het dat het zo door het plafond is gegaan dan?
2: Ja, ik denk dat de broodjes eigenlijk testen in Rotterdam, dat een gewoon eigenlijk bijna een begrip is geworden. Je wil niet weten hoeveel aanvragen ik eigenlijk krijg via de socials, maar ook, ja, wat ik zeg, ook in het dagelijks leven. Omdat het gewoon denk ik een heel, het is heel voor iedereen toegankelijk, zeg maar.
1: Ja.
2: En

0: Het is ook heel leuk om te doen. En je ziet uiteindelijk nu ook met de combinatie met eigenlijk het mensencontact. Pas dan langs allemaal slagers geweest. Ja, en dan zeker het multiculturele stukje erbij. Ja. Het is eigenlijk een perfecte combinatie op de socials. Maar daarnaast ook de perfecte combinatie voor mij. Omdat ik het gewoon mega leuk vind om te doen.
1: Ja, superleuk. En zijn er ook wel eens dan zaken die zeggen... Hey Bart, kom even langs. Want je moet echt ons eten proberen en een video van maken.
0: Ja, er zijn er wel een paar. Laten we het zo zeggen.
1: En doe je dat dan, heel eerlijk?
0: Nou, weet je wat het ding is? Ik ben eigenlijk altijd, als ik ergens langs ga, dan is het van, dan ga ik ergens langs en dan betaal ik ook. Ja. Want dan kan ik mijn eerlijke mening geven. En dan, het is niet dat zij dan wat verwachten. Dus dan kom ik langs, zeg maar. En natuurlijk, social media draait ook om betaalde samenwerkingen. Dus ja, die zijn er dan ook zeker. Maar ik ben altijd eerlijk. Ik zeg, oké, als we een betaalde samenwerking doen, ik ben altijd eerlijk. Dus dat is dan, of je dat wil of niet. Ja, als je broodje... Kijk, ik ga niet een ondernemer afkraken. Zou ik nooit doen. Ik ben zelf ook ondernemer. Ik heb altijd, dat vind ik altijd, dat doe je niet. Want iemand heeft gewoon een hart voor zijn zaak, die werkt er hard voor. Dus dat zou ik nooit doen. Maar als ik een broodje niet zo lekker vind, dan zou je in een vlog zou ik niet zoveel zeggen van het broodje, zo, dit is echt lekker of dit is zo. Dan zou ik het meer hebben over, waarschijnlijk waren dan de mensen heel aardig. En dan hoor je dat meer dan dat het over het broodje gaat. En dat zie je dan vaak eigenlijk ook in de comments terug.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Op die manier verwoord ik het dan.
1: Hey, en omdat je zo eerlijk bent, wat is nou echt het allerlekkerste broodje van Rotterdam?
0: Ja, het allerlekkerste broodje. Dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
0: Dan moet ik eigenlijk... Is het prijskwaliteit of is het alleen kwaliteit?
1: Beide.
0: Beide, ja. Dan ga ik toch Almacera, slagerij Almacera, waar ik nu de laatste tijd een paar keer ben langs geweest.
1: Mm-hmm.
0: €5 voor een waanzinnig broodje. Met gewoon rijkelijk gevuld noem ik het eigenlijk altijd wel.
1: Ja.
0: Dan krijg je echt waar voor je geld. Want €5, dat betaal je zelf denk ik geen eens als je dat broodje gaat maken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel een toppetje. Zit op de Zwartjansstraat 140B.
1: Ken je gewoon uit je hoofd?
0: Ja, zeker. Ja, je moet wel je werk kennen. Je moet wel weten wat je doet.
1: Oh, wat tof. Hey Bart, wat is nou de meest bijzondere ontmoeting die je tot nu toe hebt gehad door het maken van deze filmpjes?
0: Wat je eigenlijk vooral krijgt is natuurlijk de ontmoeting op straat. Wat ik gewoon super leuk vind, is eigenlijk de mensen die je aanspreken over van alles en nog wat. En die eigenlijk ook verhalen vanuit hunzelf gaan vertellen wat ze eigenlijk doen in het dagelijks leven. En zo heb je eigenlijk gewoon de meest random gesprekken met de personen die je helemaal niet kent.
1: Ja.
0: Dus dat eigenlijk is er eentje. En dan de laatste is eigenlijk, wat ik zeg, eigenlijk dus bij de slagerij waar ik nu de afgelopen tijd 4 keer ben geweest. Dat is zo op de socials door het dak gegaan. Maar die man is zo bizar aardig. Het is een Marokkaanse man. Die heeft die zaak al 20 jaar. Hij heeft vaste klanten. En de keren dat ik nu ben geweest is eigenlijk zijn klanten keer 2, keer 3 gegaan.
1: Geweldig.
0: Waardoor het voor hem hartstikke mooi is om mee te maken. Maar kijk, ik kom daar. Ik kwam de eerste keer. En dan is het gewoon... broodje gratis, drinken gratis. Wil je ook nog wat fruit? Wil je ook nog wat anders drinken voor je maat? Weet je wel? En zo gaat het. En dat vind ik heel bijzonder in deze tijd. Dus zeker het stukje van... wat ik ook waanzinnig vind is gewoon... dat je Marokkaanse cultuur met de Nederlandse cultuur kan gewoon hartstikke goed samen. Terwijl je eigenlijk de laatste tijd natuurlijk ook al andere verhalen daarover hoort.
1: Ja. Hey, prachtig. Dat allemaal gewoon met broodjes. En dan kom je met zulke mooie verhalen aan. Bart, heel erg bedankt. Hey, waar kunnen mensen jou checken?
0: Checken op Instagram en TikTok. Bart van Ecklaag streepje. En er komen nog heel veel broodjestesters aan. En ook nog andere auto-gerelateerde content of voetbal.
1: Leuk.
0: Dus jullie kunnen me daar zeker checken.
1: Gaan we doen. Dankjewel. Fijne avond.
0: Super. Succes nog. Dankjewel. Fijne avond.

0: Mensa, Serrano en Dopeboy door je speakers hier aan de blok bij FunX met Ben met Serrano.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Zoals je misschien wel weet, ja, we zitten in een hittegolf. Het advies is dan ook om niet naar buiten te gaan. Dus ik hoop dat jij nu lekker naar FunX luistert vanuit je huis met hopelijk wat verkoeling. Maar ja, niet iedereen kan dat advies opvolgen. Sommige mensen die moeten gewoon echt de deur uit, bijvoorbeeld voor werk. Dus hoe is het met de mensen die buiten moeten werken met dit weer? AT5 vroeg het aan Amsterdammers op straat.
3: Dit is mijn eerste dag. Ik denk dat ze dat van tevoren wisten. Zo van, het wordt tropisch, we gaan een nieuwe portier zoeken. Nou, dat is gelukt.
4: Wat hebben een portier, een visboer en een stratenmaker met elkaar gemeen?
5: Met ons is het warm.
4: Precies, want buiten werken met dit weer valt niet mee.
6: Ik denk dat het asfalt een graadje of 50, 60 is. En het spul waar wij mee werken, het witte spul waar we aanbrengen, dat is 200 graden. Dus dat is wel extra warm, zeg maar.
7: Wat heeft u allemaal aan?
3: Ik heb een grote warme jas aan, die kun je volgens mij in de winter ook aan. Ik heb een pet die een beetje knelt. Je moet me ook boven op mijn hoofd niet voelen, want volgens mij druipt het aan alle kanten naar beneden.
5: Hieronder liggen laag ijs, zoals je ziet. Dan liggen we de vis erop en dan doen we weer een laag ijs erover. En zo gooien we dat de hele dag vol. Dus als dit weggesmolten is, dan pakken we een nieuwe kist. Dan gooien we het weer vol met ijs.
6: Ja, dat is afzien nou. We doen nog een uurtje door en dan houden we ermee op.
4: Dan heeft de software developer het beter bekeken.
8: Je hebt een laptop, waarom ga je er geen gebruik van maken?
4: Ja.
8: Ik bedoel, kan je net zo goed buiten werken en gewoon doen.
1: FunX on the block.
2: Amsterdam.

0: Idali, SFB en Ronnie Flex met Falling.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, ja, ja, het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Phonics gedraaid wordt. Het is heel erg simpel. Waar heb je zin in? Welke tune wil jij nu horen? Je kan hem laten weten via de NPO Luister-app met een berichtje of met een memo. En misschien draai ik zometeen wel jouw verzoeknummertje.

0: Into the song, Gio9, Ketchup.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is request tijd, nog steeds. Jij kon mij een bericht sturen in de NPO Luister app met hetgeen wat jij heel erg graag wil horen. En Radinho deed dat. Hele goede avond.
2: Hoi.
0: Hoi. Jij bent lekker aan het werk, maar je dacht, ja, ik luister ook naar Phonix.
2: Ja, klopt.
0: I love that. Hey, je hebt zin in een nummertje van Cho. Welke?
2: Ja, Candy van Cho.
0: En waarom?
2: Het is gewoon een lekker nummertje.
0: Je hebt helemaal gelijk. Nou, ja. Radinho, gaan we doen. Werkt ze nog?
2: Dank u wel.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Lijkt het jou tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Check Funix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
6: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
7: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Volg jij ons ook al?
5: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @funixfm.
7: Your city, your sound.
9: Funix! Check de leukste Funix podcast nu.

0: Educated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws. De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funix en Funix Gemist. Zien we je daar?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi.
5: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok nu Russian Rauw, Alejandro en Wizkid. Aan de blok.

0: Sports 3, Kanye Music, Orso en Mal.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, het is weer tijd voor Is het Lit of Is het Shit? En vandaag met Hassan uit Den Haag. Hij zegt, fuck aan Naomi. Mijn vrouw en ik zijn sinds 2 weken trotse ouders van een dochtertje. Nu heeft mijn vrouw nog best veel last en is ze nog heel moe. Maar ik wil heel graag vannacht het Nederlands elftal kijken met mijn vrienden in de kroeg en gewoon lekker bier drinken. Zij heeft het liever niet, maar ik zit al 2 weken thuis. Ik vraag me daarom af of ik dit kan maken. Ik wil geen ruzie met mijn vrouwtje, snap je? Dus daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om je vrouwtje alleen te laten met de pasgeboren baby, zodat jij het WK kan kijken in de kroeg? Sorry Hassan, maar wat voor hond ben jij? Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Waar het mij om gaat, is wat jouw vrouw vindt. Als jouw vrouw zegt van, hey, je kan gewoon gaan, I got this, dan is het fijn. Maar als zij aangeeft dat zij het liever niet wil, dan blijf jij gewoon thuis. Je zegt dat je al 2 weken thuis zit, vraag aan je vrouw hoe lang zij al geen bier kan drinken. Jij mag niks zeggen, Hassan. Jij mag helemaal niks zeggen. Goed, dat is mijn mening. Dus als ik moet kiezen, is het lit of is het shit om je vrouwtje alleen te laten met de pasgeboren baby, zodat jij het WK kan kijken in de kroeg? Ja, dan vind ik dat natuurlijk. Ja, ik vind dat niet kunnen. Maar goed, wat vind jij ervan? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit van Hassan om zijn vrouwtje alleen te laten vannacht met de pasgeboren baby, zodat hij het WK kan kijken in de kroeg?

0: Topper Gerstjan Fante met de dikste van deze week, Baga.
1: On the block met Naomi.
0: Hassan is sinds 2 weken vader geworden. Ja, en zijn vrouw ligt er nog moe bij en is nog aan het aansterken. Maar Hassan wil heel graag vanavond naar Nederland Elftal kijken met zijn matties in de kroeg. Dan staat zijn vrouw er dus de hele nacht alleen voor. Hassan vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om je vrouwtje alleen te laten met de pasgeboren baby, zodat jij het WK kan kijken in de kroeg. Je kon hem laten weten in de NPO Luister-app. Fena die deed dat en die zei zo, I would be pissed. Ja, ik denk ik dus ook. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet hoe het is. Maar voornamelijk als ze zelf zegt, hey, ik vind het niet fijn. Ja, dan zou ik wel boos zijn hoor. Maar wat vindt de Jallo eigenlijk? Want hij stuurde een memo in de app.
2: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond.
2: Nee, dit kan hij echt niet maken. Is echt shit. Hé, hey, hij moet handboeien, hè. Handboeien. Gewoon meer dan 6 weken thuis blijven. Wat
0: hele
2: is dit nou te zeiken? Sorry, echte shit. Kan niet, Hassan.
0: Nou, het is heel duidelijk wat Diallo vindt. Die vindt het duidelijk. Ja, en ik dacht dus van, iedereen vindt dit toch? Nou, niet iedereen, want Steef zei namelijk dit.
3: Weet je wat het is?
0: Nou?
3: Ik vind dat het moet kunnen. Die jongen is al 2 weken thuis. Hij zorgt waarschijnlijk boemgoed voor zijn vrouwtje. Ja, zorg gewoon dat alles op orde is. Die fles klaar staat, die luier daar leg, die binnendoekjes erbij. Weet je, zorg dat alles ready is. Hey, dan moet je toch gewoon een biertje kunnen tappen, of niet? Ik vind het gewoon dat je gewoon moet gaan.
0: Weet je, Steve, waar ik jou wel in hoor is, wanneer je een kind krijgt, dan is je leven niet meteen voorbij natuurlijk. Dan kan je alsnog lekker uitgaan, de kroeg ingaan, bla bla bla, gewoon echt leuke dingen doen. Maar 2 weken en voornamelijk als de vrouw het niet wil. Maar goed, Steve, jij mag je mening hebben. Jij vindt dat het moet kunnen. Fena vindt van niet, de Jallo vindt van niet. En ik zeg ook, ja, als ik toch echt moet kiezen, dat is helemaal niet zo moeilijk, is het lit of is het shit om je vrouwtje alleen te laten met de pasgeboren baby, zodat jij het WK kan kijken in de kroeg. Hassan, zeg ik, blijf lekker thuis, want dit is echt heel erg.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar

0: Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Salah Eddy.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

0: The Block met Naomi.
1: Iedereen kent die TikTok-trend wel van mag jouw vrouw? Dus onze reporter Bradley ging even checken hoeveel zeggenschap partners nou daadwerkelijk hebben in Rotterdam.
2: Ja, ik vind dat je niet moet bepalen, zeg maar, voor elkaar, maar je mag wel gewoon je mening uiten.
1: Zometeen hoor je meer. 1, 2, 3.

0: met Bradley. Ja,
1: ik vind dat je niet moet bepalen, zeg maar, voor elkaar, maar je mag wel gewoon je mening uiten.
2: Deze vraag heb jij sowieso de afgelopen tijd wel eens voorbij horen komen.
3: Okay, mag je vrouw zelf beslissen waar ze naartoe gaat?
2: Bruh. Maar hoeveel zeggenschap heeft een partner nou over de ander? Mag jouw vriend dit over jou zeggen? Mag jouw vriendin dat jou verbieden? Met die vraag ging ik Rotterdam in. Maar hoeveel zeggenschap heeft een partner nou over jou in je relatie?
4: Ja, veel eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. Want iedereen ziet wel die podcast en zo. Iedereen zegt van ja, mijn vrouw mag niks, maar uiteindelijk is het niet zo. Voor mij persoonlijk, mijn vrouw heeft wel gewoon veel te zeggen. En zeg maar ook wel heel veel invloed op mijn relatie.
5: Nou ja, als ik zo denk, ik heb nu geen vriendin of een vrouw. Maar ik vind wel dat ze meer heeft te zeggen dan wat die mannen zeggen.
2: Ben je wel eens in die situatie gekomen dat een ex of zo zei van ik ga dit doen en je hebt niks te zeggen?
5: Nou ja, dat heb ik wel eens meegemaakt.
2: En wat deed je dan? Wat gebeurde er dan?
5: Ja, toen kwam ik in mijn emoties. En dan ontstaat er ruzie en dan wordt het een beetje toxic.
6: Vroeger, alles wat ik draag of ik... Ze zegt, nee, dat past jou niet goed. En ik was jaren in deze situatie. Daarna ik zeg, nee, ik zie dat jij mijn vriendin niet bent, eigenlijk.
2: En toen heeft hij het gewoon gelaten?
6: We zijn klaar met elkaar.
2: Voelde dat beter?
6: Jawel, zeker wel.
2: Mag ze bijvoorbeeld bepalen waar je heen gaat, wat je aantrekt, met wie je chillt?
4: Ja, dat is een lastige. Ik denk wel, zeg maar, dat ik echt zou nadenken van, oh, stel je voor, ze vindt het niet leuk als ik ergens naartoe ga, dan zou ik wel echt nadenken van, zou ik wel gaan, zeg maar. Want ik heb geen zin in ruzie straks of zo.
2: Is controle in een relatie altijd slecht of heeft het ook wel iets positiefs?
4: Ja, ligt eraan hoeveel, zeg maar. Als het echt heel veel controle is, dan ja, weet je, dat is niet echt iets goeds of zo, maar weet je, een beetje controle, gewoon om overzicht te houden. Dat is ja,
2: de juiste balans.
4: Ja, daar is niks mis mee.
2: Jouw vrouw gaat ergens heen. Vind jij dan dat jij mag zeggen van nee, daar ga jij niet heen?
5: Ja, ik vind van wel.
2: Ja, leg uit.
5: Ja, kijk, het ligt eraan natuurlijk waar ze naartoe gaat. Maar als zij bijvoorbeeld inderdaad op vakantie gaat met vriendinnen naar bijvoorbeeld Malaga. En als het meer een mededeling is in plaats van een vraag van zou ik daar naartoe kunnen gaan, dan zou ik wel er wat van zeggen natuurlijk.
2: Dus als ze het zeg maar meer bespreekt van hé, wat vind je van als ik heen ga, dan zou je zeggen ja, is goed. Maar als je zegt van, als ze zegt van ik ga.
5: Nou ja, ik denk dan nog steeds niet, maar in ieder geval dat het bespreekbaar wordt gemaakt en niet dat het een mededeling is van ja, dit is het en je moet het accepteren, snap je?

0: On the Block met Naomi.
1: Ja, het is bijna 11 uur 's avonds. Dat betekent het einde van de blok van deze week. Het was weer gezellig. Maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phonics Vibes staat voor je klaar. En ik check je volgende week weer.
2: Doei, eruit.

Jij hebt mij nodig. Ik heb jou niet nodig. Blijf op je zitten. Je kan zitten. Je kan zitten. Jij hebt mij nodig. Ik word in dit time nu. Maar je moet begrijpen dat je bent solo.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle funx-kanalen.
10: Funx. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
12: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almeerde Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
13: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over. Waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

luister het dus vanaf volgende week naar de Phonix Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Phonix, your city, your summer.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij